0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Zijn er zeker?
1: Van wat?
0: Wilde weer.
1: Bij jou?
0: Ja.
1: Hey.
0: Seizoen 11 zometeen, ja?
1: Ik moet echt moeite doen om u niet te bespringen na 7 weken kloppen.
2: Proximus stelt voor. De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
0: Ja, vrienden, na 7 weken, het is allemaal terug. Regen voor onze tuinen en muziek voor onze oren in de ochtend.
1: En de comeback van Sven en Anke.
0: Ja, hier zijn we. Hallo, Hey. Goedemorgen.
1: Alles waarop de mensen hebben gewacht in feite. Het is van 6 van onze Grim.
3: Goedemorgen. De brand in de Hogevenen is nog niet onder controle. 6 doelpunten in Mechelen staan daar en net geen extra medaille op het EK Atletiek. Nieuwe evacuaties in de Hogevenen door de zware bosbrand die daar vrijdag begon. In Monschau, net over de grens met Duitsland, moesten een 30-tal mensen hun huis verlaten. Voor iedereen is noodopvang voorzien. Eerder werden al zowat 600 mensen geëvacueerd uit 2 dorpen. Zij mogen nog altijd niet terug naar huis. In totaal brandde in de Hogevenen al minstens 3000 hectare natuur af. En het vuur is daar nog altijd niet onder controle. Het parket is een onderzoek gestart naar de oorzaak. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting. Maar dat kan nog veranderen. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld, na een spectaculair slot. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. En Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6. Net als AA Gent, dat met 1-2 won in La Louvière. En op de slotavond van het EK Atletiek in Birmingham heeft onze mannenaflossingsploeg net geen medaille gepakt op de 4x400 meter. De Belgian Tornado's eindigden als 4e op amper 200ste van een seconde van brons. Dat ging naar Nederland en het goud was voor Italië. Ook bij de vrouwen geen medaille voor ons land. De Belgian Cheetahs werden 6e in hun 4x400 meter. Daar pakte Nederland het goud. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden.

0: Je freedom om niks te doen, die is voor ons voorbij. Maar we met heel veel blijdschap staan we terug in de studio deze ochtend.
1: Van Joe. Elke dag van 6 tot 10.
0: We zijn er voor seizoen 11. Is het een goede zomer geweest voor jou, Anke?
2: Ja, absoluut.
0: Ja?
2: Ach, niks van klagen. Allee, wat ik heb gedeeld op stories, mensen die mij volgen op Instagram of zo. Ja, het was een heerlijke zomer. En bij jou ook, hè?
0: Jawel, het was fantastisch. Het was mooi weer in eigen land, in buitenland. Goed genoten, bijgeslapen, gesport.
2: Alles eruit gehaald dat erin zat.
0: Ja, ja. Maar het is dan de eerste dag. Het is weer als vanouds. Twee dingen. Anke wou mij meteen bespringen, was ook weer heeft gedaan. Het valt niet te vermijden.
2: Ik heb het gemist, hè.
0: En Anke is alweer haar badge kwijtgeraakt. Ja. Sanders, het is er niet te doen.
3: Ik heb ze vanmorgen binnengelaten.
2: Ja,
3: anders was ze hier niet binnengelaten.
2: Het was wel een beetje traag, want het was aan het regenen buiten. En ik had bruine zonder zon mijn benen gespoten. Ik dacht, dadelijk kom ik hier al als een ding in aan, als een luipaard.
0: De eerste werkdag voor de 11 miljoenste keer in 11 jaar ben je weer je badge kwijt.
2: Ja, ik was allemaal... 1 augustus dacht ik al, waar is die badge eigenlijk gebleven? Ik dacht, over 3 weken moet ik daar weer staan.
0: Ja?
2: Maar ik had het gisteren al aangekondigd in een story op Instagram. Ja, ik zei van, laat mij binnen. Maar ja, je was er nog niet vanochtend. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, Svenny. Dat is het enige Anketje wat ik heb meegemaakt sinds heel lang. Want heel veel mensen stuurden gisteren naar mij. Oh, Anke, typisch jij, je badge kwijt. Dat het, je zal van alles hebben meegemaakt tot deze zomer.
0: Ja, en dat is niet gebeurd of wat?
2: Helemaal niet. Okay. Alleen Tom heeft een Anketje
0: gedaan. Wat heeft hij gedaan?
2: En de man Tom heeft een Anketje gedaan. Die heeft ervoor gezorgd dat wij... We hebben een hele fijne vakantie gehad in Frankrijk.
0: Ja?
2: Zijn we 2,5 week geweest. En we zouden 's ochtends om 9 uur vertrekken.
0: Terug naar huis bedoel je? Van
2: terug naar huis, ja. Om 9 uur. Dan dachten we, we rijden in één ruk door naar huis. We zijn door omstandigheden pas om 1 uur 's middags kunnen vertrekken.
0: Oei.
2: Want hij was erin geslaagd.
0: Nee,
2: dus hij ging al de koffers naar beneden brengen. We zaten in een appartementje van Airbnb. En dan was ze met een ondergrondse garage. En Tom had al gezegd van, oh, uw auto. We gingen met mijn auto. Het was wel een smal garage. En je moet dat afsluiten en dit en dat. Dus hij ging naar beneden met de koffers.
0: Ja.
2: En na 10 seconden hoor ik, godverdomme, door heel dat appartementsgebouw.
0: Ja.
2: Het was echt zoals in de film. Je kent wel. Zo, de sleutel van het appartement, van de garage.
0: In het schootje gevallen.
2: In zijn broekzak.
0: Ja.
2: En echt zo, dus, ja, met die koffers viel dat op de grond eigenlijk van de lift. Poink, poink, liftkoker in.
0: Nee!
2: Echt! Nee. Die 2 centimeter dat je denkt van, dat valt er... Ja, echt waar. En daardoor, godverdomme.
0: In de liftkoker.
2: Ja, en ik dacht, oh, die godverdomme, ik dacht, oh nee, hè, hij heeft geblutst met mijn auto, hè, want dat was daar zo smal in dat garageke. 4 uur.
0: We hebben ze dat dan

0: gedaan?
1: En wij moeten wachten.
0: Op iemand van de...
1: Dan is het eerst naar Airbnb bellen. Ja, dat was van mensen in Marseille. Maar die hadden geen reservesleutel. En dit en dat, want we konden dus niet aan onze auto geraken. En dan hebben wij 4 uur buiten moeten zitten op een stoepje. Totdat er iemand kwam van de liftfirma.
0: Oh, nee.
1: En dan was het in 2 seconden opgelost.
0: Oh,
1: lift op pauze gezet en we konden vertrekken. En Tom was zo kolerig dat we in 1 ruk toch naar huis zijn gereden.

0: Zolang wij dit blijven draaien, blijft het zomer all summer long van Kid Rock. Goedemorgen, dag Karin.
1: Goedemorgen, Anke. Goedemorgen, Finn.
2: Hey, hey.
0: Je hebt een heel lief berichtje al gestuurd, hè?
1: Ja, ik ben heel blij dat jullie terug zijn. Een beetje terug naar het normale leven. Maar langs de andere kant wil ik dat ook wel zeggen dat de zomer echt wel eindig bent.
0: Ja, het was een beetje slaan en zalven in dat berichtje.
2: Ja, maar niet overdrijven. Hè. We zitten in zulke klimatologische omstandigheden dat de zomer tegenwoordig...
0: Tot januari duurt.
2: Ja, van maart tot januari. Of zo.
0: Ja.
2: Ja, maar het is wel een beetje aan het regenen en dat is goed nieuws. Want onze tuinen hebben het zo keihard nodig.
0: Yes.
2: Dat is wel positief, ja.
0: Ja, maar Karen, ga je zelf nog op vakantie? Komt er nog echt de zomer aan voor jou?
1: Voor mij komt er nog een echte zomer aan. Ik vertrek donderdag stoppen met begin september op vakantie naar Spanje. Ja.
2: Oh,
0: dat is geen klagen.
1: Maar ik neem jullie mee.
0: Maar dat is keilief, dat is keilief. Trouwens, ik was zaterdag op een trouwfeest.
2: Mm-hmm.
0: En weet je wie daar ook was? Actrice Linden Dievel.
2: Ja.
0: Onze collega ook, Linden Dievel. En die zei tegen mij... Ik vind dat niet tof, hè, dat jullie terug beginnen.
2: Oei.
0: Ik vind dat niet tof.
2: En waarom?
0: Is hij dat echt kwaad?
2: Ja,
0: omdat ze zo zei van, ik hoor jullie super graag op de radio, maar jullie moeten beginnen op 1 september.
2: Waarom?
0: Net zoals iedereen die naar school gaat, het normale leven, want het feit dat jullie 17 augustus al beginnen, en de rest nog niet.
2: Verward mijn bioritme.
0: Ja, ze vond dat ambetant.
2: Oké, okay, dus
0: ze
2: zei,
1: Ik ben heel blij dat jullie er terug zijn.
0: Ja,
1: maar
0: toch moesten nu toch nog mensen zoiets hebben van, kom anders maar terug 1 september, mocht je het altijd laten weten via de show.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nies had, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op HEO-vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
8: Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipar XL. Love to see you
9: shine. Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
9: Nou, oh, top hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
12: Feesten begint in een stijlaards badkamer.
13: Happy bathroom to me.
14: Amai, valt er iets te vieren?
13: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
14: Allee, schaf het op. Ik kom mee vieren.
13: Oké. Okay.
12: Stijlaards wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaards en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaards.
15: Happy bathroom to me.
12: Renoveert uw badkamer.
14: In Lier, in Temse
13: en in Roeselare.
16: Sven.

0: Natuurlijk, we blijven dezelfde heerlijke muziek draaien in de ochtend van Joe. Michael Jackson en Billie Jean.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
0: Ondertussen heeft Cristiano Ronaldo en zijn Georgina een Anke en Tommeke gedaan de voorbije vakantie. Is wel een goed verhaal eigenlijk. Heeft in een interview met Vogue heeft hij verteld over een huwelijk, 11 augustus, exact 10 jaar na een eerste ontmoeting. En dat vond plaats in de woonkamer van een huis in Portugal. En ze zeggen, we hebben ervoor gekozen om het thuis te doen waar ons dagelijks leven zich afspeelt. Want, zegt hij, we hebben ja, kastelen, huizen, eilanden, paarden en auto's hebben we elke dag binnen handbereik. Maar iets intiems is voor ons eerder uitzonderlijk. Dus we hebben ervoor gekozen om een kleine ceremonie te doen met het gezin bij ons thuis. En daarna zijn ze nog naar het bedevaartsoord Fatima gegaan voor een kerkelijke zegen. Dat hebben ze wel nog gedaan. Het is een beetje als Anke en Tom die zonder de kinderen, zonder de rest van je, zonder ons getrouwd zijn.
3: Ja, in gewoon echt pure liefde, pure intieme liefde.
0: Ja, inderdaad.
3: Dat was eigenlijk de fars van de zomer eigenlijk. Hè? Dat Nadine van der Linden van HLN daar stond op Madeira aan dat Poepchic Hotel, zo al dagen van tevoren, hè, maar mensen in de
0: daar zouden ze trouwen, daar is iedereen van overtuigd.
3: Iedereen was ervan overtuigd. En toen puntje bij paaltje kwam, was het dan gewoon een lokale Dirk en Marianne. Die totaal niet gerelateerd
0: aan. Was dat de naam, Dirk en Marianne?
3: Nee, het was ook een Fatima trouwen. Fabio en Fatima.
0: Fabio en Fatima.
3: En ook niet eens, zeg maar, die ze verre neef of zo. Hè. Hadden totaal niks met Ronaldo
0: te maken.
3: Maar
0: stond ook het volk in de straten om toe te juichen en zo. Ja. Ze hadden zich compleet vergist eigenlijk.
3: Heerlijk, maar ik vraag me af hoe Fabio en Fatima dat hebben ervaren eigenlijk.
0: Ja, geen idee. Ja.
3: Echt, die stonden daar als sterren met echt duizenden mensen in de straten van Madeira.
0: Zeg, de dingen die we nog altijd gaan doen in ons programma gaan elke dag een tip geven ook. Welke richting gaan we vandaag uit, Anke?
3: We hebben onze Grim nog niet gehoord.
0: Ja, we hebben het nieuws wel gedaan om 6 uur.
3: Ja. Maar Grim heeft echt een horrornachtmerrie meegemaakt. In verband met zijn kinderen.
0: Mm-hmm. En dat is een tip dan
3: en
0: of wat?
3: En het is zoiets, toen dat gebeurde, dan heb ik nog 10 keer tegen mij en Tom gezegd, zie je nu wel? Zie je nu wel? Het is zo, het is een tip van, als je dat verhaal kent, ga je dat voortvertellen, omdat je het zelf niet wilt meemaken.
0: Dus je gebruikt eigenlijk de ellende van Grim deze zomer in je eigen persoonlijke situatie thuis om iets door te drukken.
3: Exact.
0: Dat is echt, ja, toch een goed.

0: Geraldine en So Easy to Fall in Love. We zijn terug, je kan ons weer horen, je kan ons weer zien op televisie. En we gaan elkaar ontmoeten heel binnenkort, want we hebben een plannetje. We gaan het pas laten vertellen om het einde van de vakantie samen uitgebreid te vieren. Op 31 augustus gaat dat zijn. Maar we leggen straks nog wel uit wat we precies gaan organiseren.
1: Eerst het nieuws van 6:30 en daarna een toptip van Grim.
2: Goedemorgen, nieuwe evacuaties in de Hoge Venen door de zware bosbrand die daar vrijdag begon. In Monschau, net over de grenzen met Duitsland, moesten een 30-tal mensen hun huis verlaten. Voor iedereen is noodopvang voorzien. Eerder werden al zowat 600 mensen geëvacueerd uit 2 dorpen. In totaal brandde in de Hoge Venen al minstens 3000 hectare natuur af. En het vuur is daar nog altijd niet onder controle. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld na een spectaculair slot. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen. Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6, net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. En op de slotavond van het EK Atletiek in Birmingham heeft onze mannenaflossingsploeg net geen medaille gepakt, op de 4x400 meter. De Belgian Tornado's eindigden als vierde op amper 200ste van een seconde van het brons. Ook bij de vrouwen geen medaille voor ons land. De Belgian Cheetahs werden zesde in hun 4x400 meter. Wisselend bewolkt vandaag met enkele buien en zo'n 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden.
1: Het gaat al langzaam op deze maandagochtend richting Antwerpen. Op de E17 tussen Lokeren en Waasmunster verlies je door een ongeval 10 minuten en 5 minuten file richting Brussel. Op de E40 tussen Wetteren en Aalst ook door een ongeval.
3: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
4: 6:30. Een tip voor een
1: gewaarschuwd
4: leven.
1: Ja, Grim heeft echt een nachtmerrie meegemaakt. In verband met je jongste zoon Remy, hè?
2: Ja, 6 jaar.
1: Oh, vertel.
2: 3 weken geleden, we waren aan zee in Nieuwpoort. En dan zijn we gaan fietsen. En ze wilde eens naar Middelkerken fietsen, want daar is een BMX-park. Een skate- en BMX-park.
1: Ja, dan weet ik al genoeg, maar Grim, ga door.
2: Daar aangekomen had ik niet de tijd om eens even te kijken van hoe gaat dat hier. Remy begon er meteen aan.
1: Remy, 6 jaar.
2: 6 jaar.
1: Dus die met zijn BMX-fietsje, want dat had hij.
2: Ja, met een groot. Ja, met zijn fiets.
1: Ja.
2: Met zijn sportieve fiets, met zijn mountainbike.
1: Ja.
2: Maar hij reed daar van een ramp.
1: Oh, dat is een skate ramp. Hè? Skate ramp. Dat is echt zo in een golf van links naar rechts gaan. Dat is al 2,5 meter hoog of zo.
2: Ja.
1: Ja.
2: En hij is dus naar beneden gevallen.
0: Maar echt van boven, pataat naar beneden.
2: Op zijn hoofd, fiets op hem.
1: Ja.
2: Ik zag hem niet. Zeg, wat is er gebeurd? En ik hoorde hem wel roepen en schreeuwen.
1: Ja.
2: En hij was compleet van de kaart. Waar ben ik? Heb ik geslapen?
0: Hij is op zijn hoofd gevallen.
2: Zijn hoofd gevallen.
0: Zijn hoofd had een helmpje aan.
2: Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Een dikke deuk in de helm. En er was een verpleegster en die zei, ja, niet twijfelen, bel de hulpdienst.
0: Maar toevallig in de buurt was?
2: Bel de ziekenwagen, ja, die vrouw was daar rond.
1: En ambulance gekomen?
2: Ja, ambulance van AZ Oostende is gekomen. En meteen naar spoed. En hij is toch een nachtje ter observatie daar moeten blijven.
0: Dat zou wel, als een man op zijn hoofd valt. En is alles goed met hem nu ondertussen?
2: Ja, heel wat schaafwonden, maar die zijn intussen genezen. En hij had een lichte hersenschudding toen.
0: Dat ook
2: maar had hij geen helm opgehad?
0: Oef.
2: Dan zou het veel erger geweest zijn.
1: Ja, oh ja. Ik heb dat verhaal, sorry Grim, al aangegrepen bij ons thuis.
0: De helm.
1: Omdat, maar nee, helm, dat is sowieso al een verplichting bij ons thuis. Maar ik ben niet zo fan van BMX-parcouren en skateparken. En Tom wil daar altijd maar naartoe gaan en die kinderen stimuleren om zo lekker gek te doen.
0: Ja.
1: Maar dan zeg ik, en Grim heeft dit meegemaakt. Dan ben ik dan de vervelende Karen thuis die dat dan 100 keer zit te zeggen van, oh garme Remy. Maar wat ik wel heel schattig vond nog eigenlijk, de dag na. Die mocht uit het ziekenhuis.
2: Ja.
1: En wij stuurden zo in de WhatsApp-groep van hoe is het nog met Remy. En je stuurt een filmpje. En ik denk, amai. Dus ik dacht, is dat de dag nadien? Dus op dat filmpje zie je Remy eigenlijk zo wandelen op zo'n...
2: Een
1: koord. Op slippers.
0: Oh, dus, hij was er rap bovenop eigenlijk.
1: Ja. Maar ik dacht, op slippers, op zo'n koord. Maar zo'n manneke heeft er wel mentaal niks aan overgehouden.
2: Maar nu altijd dragen ze een fietshelm. Altijd.
1: Daarvoor deden ze dat niet.
2: Soms niet, ja. Maar
0: ja, ja, nee, dan wel. Dus geen discussie. Dat moet je altijd aan doen.
2: Op de step, op de fiets, altijd een fiets helm.
1: Oké, ik ga hem nog mooi afronden, even deze tip. Ik heb nu een dochter van 11, puber, wil geen fietshelm meer dragen. Moet van ons. En Tom is daar heel kordaat in. Dus als Lou zegt, mooi, mijn haar anders is lelijk als ik die fietshelm moet opzetten, zegt Tom, Lou, ik wil er niks meer over horen. Als ze nog één keer hoor zagen over die fietshelm, dan doet je nog een fluo-hesje eraan bovenop.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Dit is Joe,
2: Sven en Anke.

0: Dr. Alban, sing hallelujah. Goedemorgen, we zijn maandag 17 augustus vandaag.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, we moeten toch even de spotlight zetten op al de brandweermannen. In de Hoge Venen, maar eigenlijk in heel Europa. Want wat een zomer hebben die mannen gehad. Hè. Dat het nu ook in ons eigen land zover is. Sinds vrijdag getroffen daar, de Hoge Venen, door een zware natuurbrand. Dat is niet zo gek ver van waar jij woont, hè, Sander. Zien jullie de rook tot bij jullie of valt dat nog wel mee?
2: Het is een kleine 80 kilometer van mijn deur. Maar ja? Ik was achter Maastricht, dan zit je zo weer terug in Wallonië. En daar zag je wel, heel in de verte, zag je zo al de donkerte van de lucht.
0: Ja, al meer dan 3000 hectare natuur is daar afgebrand. Ja, dat is heel veel hoor. Dat is bijna 4200 voetbalvelden die in de fik zijn opgegaan. Heel veel met man en macht zijn brandweermannen en vrouwen, niet alleen uit eigen land, maar ook brandweerkorpsen uit Nederland en Duitsland zijn aan het helpen. Er is nu lichte regen aan het vallen. En dat gaat de hele week zo zijn. Gaat het regenen? We zitten wel in die periode. En weermannen zeggen dat wel een beetje de situatie zou kunnen keren. Maar het ziet er eigenlijk op dit moment niet goed uit. Ze hebben het nog niet onder controle, een nieuw dorpje moet ontruimd worden. Is het in eigen land? Want ik was deze zomer vakantie in de Pyreneeën op een bepaald moment. En ik was wel... Er is zo'n app waar je de bosbranden live kan volgen, waar het aan brand is. En toen zagen wij dat we echt voorbij een plek moesten rijden waar het echt heel dicht in de buurt aan het branden was. Ik heb een filmpje naar jullie doorgestuurd. Ja. Hè? Echt in een behoorlijk smalle vallei, was aan de overkant van het water, stond echt een heel bos in brand.
3: Ja.
0: Niet normaal. En dat voelt wel heel erg spooky aan als je daar passeert. Was bij jou in de buurt niet, Anke?
3: Ja, wij zaten in de VAR. Mm-hmm. Maar op het moment zat het, was het alleen aan het branden in de Pyreneeën. Want heel veel mensen sturen dan, als je dan in Frankrijk zit in het zuiden, van oh, voorzichtig is dat bij jullie. En wij zo, maar nee, dat is hier nog uren vandaan. We waren 3 dagen thuis. En het was exact op de plek waar wij zaten.
0: Aan het branden.
3: Maar ja.
0: Daar, wow, ja? Verschrikkelijk.
3: Dat is niet zo van, dan ontstaat daar een brandhaard, dan daar. Mm-hmm. Maar verschrikkelijk als je daar een huis hebt. Of ja, die mensen die overleden zijn. Het is echt, oh.
0: Ja, en dat heel veel van die branden ook gewoon aangestoken worden. Dat is waanzin. Hè? Hoe kan je ooit in je hoofd halen dat je daarop kikt om dat vuur aan te steken?
3: Of gewoon ze toch denken, ik ga hier toch mijn sigaretje roken in het bos.
0: Dat is
3: toch
0: doen.
3: Toch even die barbecue aansteken.
0: Maar dus alle brandweermannen die daar bezig zijn, denk dat ook Vlaamse teams bezig zijn, heel veel sterkte gewenst en hopelijk krijgen ze dat daar redelijk snel onder komt.
3: Helden zijn jullie.

0: Ik heb er nog gedraaid dit weekend op Bezemrock. En iedereen goed meedoen, hè, want daarvoor hadden ze de Macarena ook al gedaan.
1: Amai.
0: En Laïs hadden ze ook gedanst, smetje.
1: Amai.
0: En dan dit, en In Zaire hadden ze ook gedanst.
1: Allee. Zeg je, op de Bezemfeesten, zeg je? Dat was, iedereen was daar...
0: Bezemrock in Bezelaar.
1: Was dat iedereen verkleed als heks of zo?
0: Nee, je was niet mee.
1: Ja, ik leg de bal voor.
0: Ja, we zijn terug.
1: We zijn helemaal terug. En het is toch allemaal juist hetzelfde, liefste luisteraars van de hele wereld. En jullie zijn ook zo lief, dat is ook niet veranderd. Er komen zo fijne berichtjes binnen van mensen die zeggen... Oh, we hebben zo gemist, fijn dat jullie terug zijn. Maar ik moet zeggen, sommige luisteraars pakken het wel zeer drastisch aan vanochtend. Ja. Ja, de gouden medaille gaat naar Veronique de Martelaire. Goedemorgen, Veronique.
2: Hoi. Goedemorgen, Sarah.
1: Ja, jij bent...
2: Ik ben zo blij dat ik er weer hoor.
1: Oh, was ook lief.
0: Is wederzijds, vind
1: ik. Ja, ik ben ook heel blij dat jij terug berichtjes stuurt. Maar jij bent al streng geweest tegen jouw familieleden, hè? Vertel.
2: Ja, gisteren ook. Ik zeg morgen, want normaal is het morgens bellen. Die heeft mama dit, mama dat. En mijn man is nog met de vrachtwagen, dus die belt dan ook. Wat ga je doen vandaag? Ik zei, nu moet ik maatregels treffen. Morgen wordt er niet gebeld naar mij. Want meestal is dat naar mijn werk rijden. Allee, ja, dat is zo het een telefoontje achter het andere. En ik denk, nu niet. Nu wil ik naar mijn werk rijden en op mijn gemak luisteren naar Sven en Anke. Ja. En dat van genieten.
1: Eigenlijk de
2: en
1: enige...
2: als ik op mijn werk kom, die zijn ook al allemaal gebekeerd. Dus dat staat er ook al op Joe.
0: Ja.
2: En dan komen werken en gewoon Joe.
1: Oh. Maar dat is goed dus... Dat? Dus eigenlijk de enige mensen die mogen bellen naar jou vandaag tot 10 uur, dat zijn wij eigenlijk zelf.
2: Ja.
0: Zo'n kwartiertje zullen we bellen. Hè,
1: ja, wij bellen straks nog eens om te vragen wat je vandaag gaat doen. Hè, want dat moeten wij dan ook nog weten. Hè. Goed?
2: Ik werk in een dokterspraktijk. Oh ja.
1: Oh ja.
0: Okay.
1: Ja,
0: zo straks,
1: een kwartier,
0: hè. Ja, zo straks.
1: Tot 7.
0: Dag voor een week. Tot straks. Ja, dag.

0: Stewarts.
1: Love Stewarts.
0: Op deze regenachtige maandag. Do you think I'm sexy en toepasselijke soundtrack? Want ik zit. Ik heb niet zo heel vaak naar je stories gekeken op Instagram deze zomer. Maar naar niemands stories. Ik ben veel offline geweest.
1: Okay.
0: Maar nu ben ik toch eens aan het kijken. Want ik dacht, wat Sven nog gedaan heeft gisteren eigenlijk op zijn laatste vakantiedag. Zie ik u daar plonzen? Nu zwembad?
1: Ja.
0: Met niet één, niet twee, niet drie, niet vier, niet vijf, maar zes knappe kerels. Wat heb jij gisteren nog
1: gedaan? Dat is een veel te lang
0: verhaal. Is dat een vraag die ik mag stellen op antenne,
1: ja, natuurlijk,
0: of niet?
1: Natuurlijk.
0: Ja?
1: De Svennekes waren op bezoek. De Svennekes waren op bezoek.
0: De Svennekes waren op bezoek.
1: Ja, maar dat is een veel te lang
0: verhaal.
1: Maar dat is wel een goed verhaal eigenlijk, maar dat is een lang verhaal. Ik kan dat nu niet, we moeten naar het nieuws.
0: Heten die allemaal Sven?
1: Nee, die heten niet allemaal Sven, maar het zijn wel de Svennekes. We moeten naar het nieuws van 7 uur.
0: Is het een 18-plus verhaal?
1: Nee, het is een verhaal voor iedereen. Het is een goed verhaal. Het is echt een mooi verhaal.
0: Oké,
1: okay,
0: dus...
2: Na het nieuws.
0: Na het nieuws krijgen we een heel Svennekes verhaal. Wie zei
3: ze? Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
0: Ja, lieve schatten, Sven en Anke zijn weer helemaal terug. Check nog snel de stories van Sven Ornelis, want dan zie je de Chippendales van Lou Christie en Weide omstreken.
1: Nee.
0: Daar hebben ze toch heel veel van weg. Nu even checken. Het is al 7 van Grim.
5: Goedemorgen allemaal. De brand in de Hoge Venen woedt voort. In Spanje sterft een militair in de strijd tegen het vuur. En het EK Atletiek eindigt met 4 Belgische medailles. Nieuwe evacuaties in de Hoge Venen door de zware bosbrand die daar vrijdag begon. In Monschau, net over de grens met Duitsland, moesten een 30-tal mensen hun huis verlaten. Voor iedereen is noodopvang voorzien. Eerder werden al zowat 600 mensen geëvacueerd uit 2 dorpen. In totaal brandde in de Hoge Venen al minstens 3000 hectare natuur af. En het vuur is er nog altijd niet onder controle. Dat ziet ook collega Louise Bucket ter plaatse.
6: De kans is groot dat waar wij nu staan, dat gebied over enkele uren, en we spreken echt over uren, dat er niet meer is, dat in de vlammen opgaat en straks zwart geblakerd is. Dus zo snel gaat het. Het enige wat hen hier kan helpen is regen, maar we weten dat pas voor woensdag zal zijn. Voor de rest doen ze hier wat ze kunnen, maar je ziet hoe snel het hier kan gaan.
5: Ja, en het regent in de Hoge Venen nu ook wel al een beetje, maar veel te weinig. Intussen is het parket een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In Plombières in de provincie Luik zijn 5 jongeren gewond geraakt toen ze met hun auto in een ravijn stortten, onder hen 4 minderjarigen. 2 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt hoe dat ongeval kon gebeuren. Er was geen ander voertuig betrokken en de chauffeur van 18 had al zeker niet gedronken. In Aragon, in het noordoosten van Spanje, is een militair omgekomen tijdens het blussen van een grote bosbrand. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media kantelde hun vrachtwagen en stortte die in een ravijn. Het is nog niet duidelijk waarom. Bij die brand in Aragon is al meer dan 17.000 hectare natuur afgebrand. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld na een spectaculair slot. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6, net als AA Gent, Antwerpen en Club Brugge. En op de slotavond van het EK Atletiek in Birmingham heeft onze mannenaflossingsploeg net geen medaille gepakt op de 4x400 meter. De Belgian Tornado's eindigden als 4e op amper 200ste van een seconde van het brons. Dat ging naar Nederland. Jonathan Sakhoor is hard voor het team.
7: Het is de eerste EK van mijn carrière zonder medaille met de 4x4 en met de pijn. We zijn meer dan capabel om dat te moeten voorkomen. Wij horen ook bij die topmannen en dat hebben we vandaag helaas niet kunnen laten zien. Terug met de trainer van spreken, kijken wat is misgegaan en zorgen dat het niet nog een keer gebeurt.
5: Ook bij de vrouwen geen medaille voor ons land. De Belgian Cheetahs werden 6e in hun 4x400 meter. België sluit het EK Atletiek zo af met 4 medailles. 1 keer zilver en 3 keer brons. 2 jaar geleden in Rome hadden we 6 medailles.
1: Dag Jonas, goedemorgen. Wij zijn terug met de ochtendshow en we hebben meteen een verrassing meegebracht voor de luisteraars. Regen. Niet slecht, hè?
2: Ja, inderdaad. Het is voor het eerst in Slang nog eens wisselvallig. Heel wisselvallig op dit moment met een aantal felle buien die vanaf de kust over het land trekken. Na de middag zou het wel overwegend droog moeten blijven met ook een paar opklaringen.
0: Oh.
2: En dat bij temperatuur 22 graden. En dan morgen dan een sterke storing over het land met opnieuw periodes van regen. Dan halen we zo'n 22 graden.

0: Ja, ja, ja. Het is nog vroeg in de ochtend, hè. Tonight, Tina Turner en David Bowie.
1: Sven en Anke. Ja, we zijn zeer benieuwd naar het verhaal. De herkomst van de Svennekes.
0: Ja.
1: Hè, gisteren had Sven zijn laatste vakantiedag. En we zagen hem plonzen met een paar Chippendales.
0: Een paar Chippendales.
1: Ja, en nu zegt hij ineens... Ja, dat waren de Svennekes.
0: De Svennekes,
1: was het dan
0: ja,
1: zo? Was het gisteren jouw naamfeestdag, zo de heilige Svennius?
0: Ik ga het verhaal gewoon vertellen. Het is eigenlijk, want ik heb ook alle details gisteren gekregen van de gasten. Het zijn eigenlijk zijn dat luisteraars. Maar dat is eigenlijk een heel speciaal verhaal. Het is echt een speciaal verhaal. Dus Jonas was 19 lang geleden. Ik deed toen radio op een ander zender samen met Kurt Rogiers.
1: Ja?
0: En hij had zijn eerste job. En hij deed die job niet ongelooflijk graag, maar hij moest elke dag meer dan een uur rijden. En toen had hij plotseling ons ontdekt, Cornelis en Rogiers. Ja? En hij vond dat eigenlijk super leuk. Het gaf hem een big smile onderweg naar het werk. En hij heeft daar zijn kameraden, dat is zo'n vriendengroep, echt constant zitten zagen over ja, moet altijd naar Kurt luisteren en naar Sven luisteren. En dat is fantastisch en dat is heel leuk en dat geeft een smile. Dus al die gasten die allemaal die leeftijd hadden, die begin de 20 waren, zijn toen beginnen luisteren naar de zender waar we toen zaten, naar Q. En

0: een bepaald moment, ja, een half jaar of een jaar daarna, moest ik draaien in het Waasland. Want die mannen zijn allemaal van het Waasland. Dat is zo een vriendenbende.
1: En zijn die nu 40 of zo?
0: Die zijn nu half de 30. Ja, ik zeg het. Ja, die zijn half de 30.
1: Ja.
0: En die zijn dan allemaal naar een fuif gekomen waar ik gedraaid heb. En nadien hebben ze zichzelf de Svennekes genoemd. Omdat ze luisterden naar de ochtend. En zo, ze gingen daar naartoe. Een beetje zoals mensen een WhatsApp-groep een naam geven.
1: Ja, ja.
0: Dus zij, wij zijn
1: Waarschijnlijk is dat ook een WhatsApp-groep.
0: Ja, dat is ook de naam van een WhatsApp-groep.
1: Oh, nee.
0: De Svennekes.
1: Oh, wacht.
0: En toen hebben die in die jaren voor ze allemaal aan een vaste lief zijn geraakt. En kinderen, want die hebben kinderen.
1: Maar die zijn toch nog aan een lief geraakt, ondanks dat ze een Svenneke waren.
0: Ja.
1: Amai, dat vind ik wel heel straf.
0: Inderdaad. En die zijn dan naar verschillende sets gekomen. En nu wat minder, omdat die werken allemaal, die hebben kindjes enzovoort.
1: Ja.
0: Maar zijn nog altijd dezelfde vriendenklik met de naam Svennekes. En elke keer als die samenkwamen, dan stuurde je op Instagram een berichtje naar mij van ah, de Svennekes zijn weer samen.
1: Ja.
0: En dus dat is eigenlijk een super tof verhaal. En dan heb ik ze nog eens een keer op een ander optreden gezien. Zijn ze backstage gekomen, is dat verhaal uitgelegd enzovoort.
1: Ja.
0: En dan op een bepaald moment zei die ah, bijeenkomst moet dan eens een keer langskomen. Dan moet je, dat zou voor ons een ongelooflijk eer zijn als Sven naar de Svennekes komt.
1: Dus ik ben daar eens naartoe gegaan.
0: Ja, en zij zijn gekomen naar Lo Christi gisteren.
1: Ah, okay, dus
0: en dat was dan een officiële bijeenkomst van de Svennekes. En die hadden zelf al het eten meegebracht.
1: Wow.
0: Ja, die wilden dan zelf barbecuen. En dan,
1: ja.
0: Het was eigenlijk een supergezellige namiddag. Al die verhalen van die gasten gehoord. Dat was eigenlijk keitof.
1: Ja, maar dus
0: keitof.
1: Nu staat de poort open, lieve luisteraars. Voor alle Svennekes, hè. Ja. Iedereen die zich herkent in dit profiel, zijn de Sven van Sven Ornelis.
0: Allemaal komen eten.
1: Al sinds jaar en dag. Die mogen allemaal komen.
0: Dat is een goed,
1: al dan
0: verhaal,
1: niet met een frigobox.
0: Allemaal niet met een frigobox.
1: Pak uw handdoek mee, daar is plek genoeg voor 300 mensen in die tuin.
0: En voor alle Ankes, ook één adres. Ook mannelijke Ankes zijn van harte welkom. Dat is dan weer in Hasselt te doen. Hè?
1: Ik denk niet dat veel mensen bij mij willen aankloppen. Ons valt niet veel te zien.
0: Maar dat is het verhaal van de Svennekes. Ja, wel tof.
1: Maar eigenlijk, Sander, gaan wij dan ook niet eens gaan met onze frigobox staan.
0: Ja, dat vind ik ook wel. Jullie zijn van harte welkom, dat weet
1: je. De Svennekes zijn al in uw zwembad mogen plonzen. En wij? Nee. We hebben dat denk ik zelfs nog niet eens gezien. Maar jongens.

0: Yes, zij is er ook weer bij. Nobody's Why van Anouk. Ja, heb je het gezien nu? De berichtjes die binnenkomen. Allemaal mensen die nu ook bij jou in het zwembad willen plonzen. Om een picknick in de tuin. Die willen van alles. Die willen frigoboxen en koelkasten meenemen.
1: Ja, de agenda zit al vol voor het hele jaar.
0: Ja, ja, echt. Niet alles fennekes kunnen terecht. Heel veel annekes willen ook komen. Maar we hebben iets anders geregeld.
1: Ja,
0: wij hebben een plekje geregeld op 31 augustus. Dat is een maandag. We weten allemaal, school begint op 1 september.
1: Oef, ja, dat komt er ook weer aan.
0: Wat doet je met die maandag?
1: Het is zo'n lampe, ja, maar het is ook een rare dag eigenlijk.
0: Ah, natuurlijk, veel mensen gaan dan toch werken. Er zijn geen kampjes. Allee, heel veel kinderen hebben al weken bij grootouders gezeten. Dus we hebben iets geregeld voor al onze luisteraars.
1: Well, voor alle vind ik nu ook wel een beetje...
0: Ja, de rest, oké.
1: Okay, dus voor een grote groep luisteraars.
0: En de rest mag dan weer in de tuin zitten. Nee.
1: Maar iets heel leuks, en je gaat er echt graag bij willen zijn.
2: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
3: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL. Love to see you
4: shine. Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Sven en Anke.

0: woensdagochtend. We zijn weer begonnen, beste vrienden. Onze ochtendshow is er weer. 11e seizoen Sven en Anke. 2 weken zijn wij aan het presenteren terwijl het nog schoolvakantie is. Wij zijn vroeger dan alle anderen. En we gaan het einde van de vakantie vieren op deze manier.
1: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
2: Hoe leuk gaat dat zijn? 31 augustus, de laatste vakantiedag waarvan je nooit weet wat je ermee moet doen. Wat moet je ermee doen met die laatste dag? Dan ga je nog eens kijken van, oei, heb ik eigenlijk de schooltas wel uitgepakt op 30 juni en dan vind je een boterhammendoos met allemaal vliegjes.
0: Met vliegjes, allemaal.
2: En zo een mottige zwarte bananenschil en zo'n gele doos. Ja, been there. En dan merk je ineens, oh, die turnzak is nog niet gewassen. Zo van die dingen ontdek je dan. Maar er is... Het is moeilijk om opvang te regelen. Dus wij hebben gewoon Plopsaland afgehuurd.
0: Ja, volledig afgehuurd nu niet. We gaan met een hele groep luisteraars gaan we daar naartoe gaan. En jij kan er ook bij zijn. We geven elke dag de komende 2 weken rond 9:15 een familieticket weg. Daar kan je bij maximaal 6 personen naartoe komen. Dat zijn al stevige families. En dan gaan we daar echt een fantastische dag van maken. We gaan ook live radio maken in de ochtend. En we hebben nog verrassingen in petto voor de mensen die daar zullen zijn. Maar ook voor de mensen die geen ticket hebben kunnen kopen. Dan ga je ook echt moeten luisteren op 31 augustus. Want we geven nog prachtige prijzen weg.
2: Ja, de komende 2 weken kan je tickets winnen. Elke dag geven we een familieticket weg om 9:15. En de wedstrijd is heel simpel. Eigenlijk moet je je kind, of ja, heel veel kinderen zijn misschien nu zelf aan het luisteren. Kinderen moeten boodschappen inspreken via de Joe-app. Daar komt het op neer. Met een goede reden waarom jij met je gezin mag komen. Bijvoorbeeld een goede reden is dat kinderen hun ouders willen bedanken voor 9 weken opvang, top entertainment verzorgen, dat je eigenlijk je ouders in de bloemetjes
0: moet zetten. Een goede reden is dat je als kind kan zeggen, ik ben ze zo beu, die ouders van mij. Pff, ik snak al naar school. Maar misschien kunnen we met z'n allen proberen die vakantie goed af te sluiten in Plopsaland de Pannen. Laat maar komen.
2: Via de Joe-app.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Het is wel cute, worden heel veel kinderen nu wakker gemaakt. Je moet iets inlezen voor de radio.
2: Ja, ja, want vanaf 10 plus slapen die uit, hè. Heb ik gemerkt deze zomer.
1: Zwaar, ja, is het al die leeftijd?
2: Maar ja, dat is puberteit. Tot 11 uur. En dan zijn die nog altijd moe. Ja, ja, ja, maar onder de 10 jaar, die zijn wakker.
1: Boodschapje inspreken via de app van Joe. Waarom jullie heel graag erbij willen zijn op onze grote feestuitzending die we gaan maken op 31 augustus in Plopsaland, Belgium, de Pannen.
2: 7:30, het nieuws met Grim.
3: Goedemorgen. Nieuwe evacuaties in de Hoge Venen door de zware bosbrand die daar vrijdag begon. In Monschau, net over de grens met Duitsland, moesten een 30-tal mensen hun huis verlaten. Voor iedereen is noodopvang voorzien. Eerder werden al zowat 600 mensen geëvacueerd uit 2 dorpen. In totaal brandde in de Hoge Venen al minstens 3000 hectare natuur af. En het vuur is er nog altijd niet onder controle. In Aragon, in het noordoosten van Spanje, is een militair omgekomen tijdens het blussen van een grote bosbrand. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media kantelde hun vrachtwagen en stortte die in een ravijn. Het is nog niet duidelijk waarom. En op de slotavond van het EK Atletiek in Birmingham heeft onze mannenaflossingsploeg net geen medaille gepakt op de 4x400 meter. De Belgian Tornadoes eindigden als 4e op amper 200ste van een seconde van het brons. Ook bij de vrouwen geen medaille. De Belgian Cheetahs werden 6e in hun 4x400 meter. Wisselend bewolkt vandaag met enkele buien bij 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij dezelfde 24 graden.
2: Ah, zometeen is het fijne raadspelletje ook weer terug van weg geweest. Cijfer van de dag.
1: Ja, ja, ja,
2: kleine
1: inderdaad.
2: Kleine tip.
1: Het gaat over geld vandaag.
2: Oh, dat horen we graag. Dan zijn onze oren gespitst. Eerst nog de files. Het gaat langzaam op de Brusselse binnenring tussen Halle en Beersel. Verliezen door een ongeval 10 minuten. 5 minuten tussen Stroombeek en Vilvoorde. 10 minuten nog richting Brussel op de E19 tussen Vilvoorde en Machelen. 10 minuten ook tussen Kontich en Rumst. En op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem. 10 minuten.
1: Daar gaan we.
4: Je badkamer renoveren in 1 dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
5: Het cijfer van de dag.
1: Het cijfer van de dag is 800, Anke.
6: 800.
1: 800 euro. En we hebben, dat kan ik nu al vertellen, een bekende Vlaming aan de lijn zometeen.
6: Oké. Okay.
1: Yep, en die kreeg 10 jaar geleden hiervoor 800 euro. 10 jaar geleden, 800 euro.
2: 10 jaar geleden heeft die bekende Vlaming iets verkocht van zichzelf.
1: Heeft hij iets... Ja.
2: Of is het...
1: Het is niet echt een ding. Heeft,
2: ah ja, is het zo crypto, shizzle of zo EFT's?
1: Heeft iets, ja, iets wat toen 800 euro waard was.
2: Of was het een postzegel?
1: Wat een postzegel?
2: Nee, iets van Pokémon.
1: Het leverde een toffe bekende Vlaming 800 euro.
2: Maar, dus, wacht, maar is het verhaal dat dat ding nu heel veel waard is en dat hij daar spijt van heeft?
1: Nee, dat is het niet. Nee, en het was niet voor niks. Hij heeft er wel keer zijn best voor moeten doen.
2: Maar,
1: die 800
2: maar
1: euro.
2: Maar is het een goede deal of heeft hij spijt dat hem dat dan verkocht heeft?
1: Ja, dat gaan we hem zo meteen vragen. Hè. Dus, hij zal het ons moeten zeggen. Hè.
2: Maar dus 10 jaar geleden heeft hij iets verkocht voor 800 euro?
1: Nee, heeft iets verkocht.
2: Ah.
1: Iets leverde hem 800 euro op. Het is niet zijn lichaam.
2: Het is niet zijn lichaam?
1: Nee, het is niet zijn lichaam.
2: Is het iets wat hij had gemaakt dan?
1: Hij gaat wel dus...
2: Is hij producer van een liedje of zo?
1: Dat had 800 euro dan mee verdiend.
2: Ja, zo, het was niet zo populair.
1: Ik heb wel een goede gedachte daar.
2: Nee?
1: Maar het is iets anders. Nee, het is iets anders. Vertellen wie de BV is?
2: Vertel, wie is de BV?
1: De BV is Manu van Akker.
2: Oh?
1: Ja, huh? Manu van Akker gaan we bellen zo meteen. Ja, ja. En 800 euro levert hem op. En dan zijn we benieuwd. We gaan ook vragen aan de luisteraars of zij beter gedaan hebben dan Manu of slechter gedaan hebben dan Manu.
2: Oké.
1: Ja, denk dat je naam is.

0: ik weet niet hoe het voor jullie voelt, maar voor ons is het weer alsof we gewoon niet weg geweest zijn de voorbije weken. We zitten weer helemaal into the groove. Madonna.
1: Het cijfer van de dag.
0: Elke de seizoen. Sven en Anke. En het cijfer van de dag is ook terug het dagelijkse raadspelletje. Waar jullie altijd ook heel enthousiast aan meedoen. Ik heb al wel al verklapt, het gaat over 800 euro. En dat kreeg Manu van Akker, de bekende presentator, 10 jaar geleden. Voor ja. iets. 10 jaar geleden.
2: Daar komt hier van alles binnen van suggesties natuurlijk in de Joe-app. Ja, ik vind de topsuggestie. Hij heeft een soort van optreden gedaan waar hij 800 euro voor kreeg.
0: Een soort van optreden?
2: Want, ja, Manu van Akker is een showbeest. Hij geboren
0: 800
2: op het podium
0: euro voor een optreden, dat is wel veel geld. Dat hij is
2: ja,
0: nu oud.
2: Ja, hallo, het is toch...
0: 25?
2: Het is een kerel van 25.
0: Gaat
2: maar,
0: over 10 jaar geleden, was hij 15.
2: Weet,
0: hè?
2: Ik weet het, maar ja, het is toch spectaculair. Want anders dan gaan we hem toch niet bellen. Ja. Maar wacht, we hebben net wel... Nu was ik aan het denken. Ik ben linken aan het leggen. Hè. We hebben net aangekondigd dat wij op 31 augustus... gaan uitzenden in Plopsaland en dat we alle luisteraars meenemen. Maar nu had ik een zoekmarkt. Ik heb ergens gelezen dat hij daar vakantiewerk gedaan heeft. En daar heeft hij dan 800 euro voor gekregen.
0: Voor dat vakantiewerk?
2: Ja.
0: Of,
2: dat, nee, is dat daar verteld?
0: Het is niet het juiste antwoord. Dat is het niet.
2: Nee?
0: Maar eigenlijk zit je wel ongelooflijk dicht. Dat moet u wel bekennen. Het gaat niet over vakantiewerk in Plopsaland, maar over iets anders wat hij gedaan heeft. Toen, op zijn 15e.
2: Ander vakantiewerk.
0: Ja, eigenlijk, ja, eigenlijk wel, hè. Eigenlijk wel. Eigenlijk heb je het wel geraden.
2: 800 euro, dat is geen vette dan eigenlijk.
0: We zullen hem zo meteen... En gaat zo meteen uitleggen waar hij 800 euro mee verdiend heeft 10 jaar geleden, toen hij 15 was.
2: Oké.
0: Okay. Zo meteen bellen we.
3: Vanavond bij VTM, een schoenenwetel die je van je sokken blaast in Ik weet er alles van. En VTM 2 mixt brave huisvrouwen en uitgesproken sekslovers in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2. Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
6: Schaalt, wat denk jij van een jacuzzi?
7: Goh, ik ben meer voor bubbels.
6: Is dat hetzelfde?
7: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
6: Hoe dat?
7: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
6: Oh, la!
8: Happy bathroom to you.
5: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
8: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.
6: Hier in Temse
7: en in Roeselare. We'll be right back.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Begin van de zomer was hij nog single meteor, maar er is een nieuw teefje in zijn leven, hè?
1: Wacht. Hij was toch met Céline, hè?
0: Ja, dat is gedaan.
1: Dat is gedaan, oké.
0: Okay. Maar hij heeft een nieuw teefje en ze heet Fientje.
1: Maar een teefje? Waarom zeg je? Heeft hij een hond of zo?
0: Een Maltipoe.
1: Oké.
0: Dat is een populaire hond, hè?
1: Ja, is waar.
0: En daarvoor was het dat hondenras wat onze ex-producer Sylvie heeft. Hoe heet dat? Zo'n groot ding.
1: Labradoodle.
0: Ja. Maar dat is niet meer zo hip. Nu wil iedereen een Maltipoe. Dat is gewoon een schattig beertje, maar dan een hondenversie.
2: Het cijfer van de dag.
1: Een schattig beertje, maar niet in een hondenversie, maar in mensenversie. Manu van Akker, goedemorgen.
0: Hallo.
1: Dag, Manu. Hallo.
3: Goedemorgen, Peter.
1: Ja, morgen. Manu, wacht. We bellen je eigenlijk, want had jij niet Circus Camille tot gisteren? Is dat niet net voorbij die vakantiejob van jou?
3: Nog niet. We spelen nog vandaag en morgen nog.
1: Oké. Dus dat is je vakantiejob van deze zomer. Zeer succesvol.
3: Ja.
1: Vermoedelijk word je daar meer voor betaald dan voor je vorige vakantiejob. Want dat was 10 jaar geleden. En wat, je hebt toen €800 verdiend met wat?
3: Ja, toen ging ik een paar uur op een dag, maar ik zou 3 uur of zo gaan afruimen in een bistro-restaurant.
1: In Oostende, want daar woonde je toen, hè?
3: In Oostende, ja. En
0: welke zaak in Oostende was dat? Bestaat die nog?
3: Dat bestaat ondertussen al niet meer. Nee, helaas. Oei. Helaas.
0: Dat is altijd geen service meer over op het einde van die dingen. Nee. Maar dat was je eerste vakantiejob en was dat leuk om te doen? Want zo, de horeca, dat zit toch altijd vol, dat moet altijd snel gaan. Je moet echt de voeten onder je lijf rennen.
3: Ja, dat is wel echt zo geleerd in de horeca leren, wel echt heel hard werken. En ik vond dat eigenlijk wel heel leuk, want ik was toen net 15 jaar, dus je mocht zo wat beginnen werken. En bij mij thuis was de regel van als je iets wilt doen, dan gaat het zelf moeten betalen. Mm-hmm. Dus als ik met mijn vrienden weg wilde of ik wilde kleren, of zoiets, ik ga shoppen of zo zeg maar, dan moet ik het zelf betalen, dus dan moest ik ook wel gewoon gaan werken. Dus dan ging ik met mijn eerste centen heel blij weg naar de cinema of zo.
0: Oh, ja, dus, wat kocht je nog? Want zo je eerste paycheck, hè, dan €800, ja, ga naar de cinema. En heb je ook zoiets fysiek gekocht dat je dacht van, dit is mijn geld, dit ga ik nu kopen?
3: Ik herinner me dat ik wel LP-platen begon te kopen. Dat begon toen terug hip te worden.
1: Dus LP-platen werd toen weer hip. Ja, we hebben dat ook gedaan als kind, maar toen was dat nog.
3: Toen was dat heel nieuw en nu was dat, toen ik een puber begon dat terug op te komen.
1: Oh, cool, ja. Maar afruimer, want dat is, je mocht niet opdienen, daar vertrouwden ze je niet in. Je moest gewoon de vuile plateaus gaan halen eigenlijk.
3: Eigenlijk wel, ja. Af en toe mocht ik wel eens wat eten inzetten of zo, maar het was vooral de flesjes ophalen, de plateaus waar dat alles op lag, gaan afruimen.
0: Kreeg je dan toch een upgrade uiteindelijk naar het invullen van de wasmachine, van de vaatmachine, of ben je zover nooit geraakt?
3: Nee, daar hadden we gelukkig iemand voor. Want dat heb ik gezien. Zo, al die vorken van die mensen en zo. Maar dat iedereen aan gesabbeld heeft. En dat was toch niet zo.
1: Het is toch grappig. Het brengt bij iedereen, dat zie je nu al, herinneringen terug aan de allereerste vakantiejob. Want €800, dat is niet zo ontzettend veel. Maar dat is omdat je het 4 uur per dag deed. Nee, in die zomer. En dan kwam je zo. Want hoeveel kreeg je per uur in die tijd?
3: Ik denk dat iets van 10 euro moet geweest zijn. En dan zo een paar uur, echt zo, tijdens het drukste moment van de dag, ging ik dan en dan ging ik ook terug weg of zo. Dus ik heb daar geen volle dagen gewerkt. Maar ja, dat was toch niet zo heel veel. Ja.
1: Nee. Wat was jouw allereerste vakantiejob aan?
0: Mijn allereerste? Ja. Want ik heb er heel veel gedaan. Maar de allereerste was in de Nopri. Bestaat zelfs niet meer.
1: De supermarkt.
0: Ken je de Nopri? Maar nu ken je dat nog, dat was een supermarkt. Aan de kassa. Aan de kassa zitten. Ik was de traagste kassierster van heel het dorp.
1: Ja,
0: en het was zo on demand. Alleen als ze mensen nodig hadden, belden ze.
1: Ja.
0: En ik werd echt gebeld als er niemand anders kon. Dat was heel triestig.
1: Dat trage meisje daar dan de toestel.
0: En ook, soms was die rol van die kassa vol en dan ging het alarm af. Nadat ze het met 10 keer had uitgelegd hoe ik die kassarol moest vervangen, kon ik nog niet.
1: Dan hebben ze beslist, we gaan ze toch niet meer vragen.
0: En zo kan ik een boek schrijven van mijn verhalen op de vakantievloer. het is echt beschamend. Maar heel fijn dat je jouw verhaal hebt gedeeld, Manu. Alle luisteraars, laat maar eens weten wat jullie verhaal is. Ik wil dat wel eens weten, want heb jij eigenlijk ooit vakantiewerk gedaan? Ja, bij de radio. Maar je hebt nooit echt gewerkt, hè Sven?
1: Ik heb nooit echt gewerkt in mijn leven.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Nee, nog niet.
0: Zeg maar nu nog een laatste vraag voor jou. Hoeveel heb je deze zomer verdiend bij je vakantiejob bij Circus Camille?
3: nog altijd maar de helft van wat Sven op een dag verdient.
0: Oh. En met deze gaan we eruit, lieve mensen. Laat maar binnenkomen wat jij verdiende tijdens je eerste vakantiejob en wat het was. Maar nu Van Akker, tot later, hè, vriend.
3: Tot later. Doei.
1: Doei. Doei.

0: Billy Ocean in de ochtend van Joe met Red Light Spells Danger.
1: Het cijfer van de dag.
0: Ja, dat was de 800 euro die Manu van Akker kreeg voor afruimjob op zijn 15e in een restaurantje in Oostende, dat niet meer bestaat ondertussen. Jullie sturen al jullie vakantiejobs door. Eerste vakantiejob voor Annelies Kuipers was gaan werken in de zomer bij McDonald's. En ze verdiende rond de 1000 euro per zomer zo'n 20 jaar geleden. Dat was niet slecht, hè. Dat was wel goed, hè. Jean-Paul die heeft kersen geplukt in de jaren 70. Hij kreeg toen 10 frank de kilo. Dus het was per kilo dat hij plukte, werd hij betaald.
2: Op de knieën, hè, maar plukken.
0: Dat is ook niks, 10 frank.
2: Ja, Saskia zegt, ik werkte als clown in Bellewaerde. Ik kreeg toen 15 Belgische frank per uur.
0: Per uur? 15 Belgische frank?
2: Dat is echt. En elke ochtend werden we geschminkt. Het was afschuwelijk. Goedemorgen, dag Heidi.
3: Goedemorgen.
2: Ja, je hebt in een fabriek gewerkt en als je weet, als je als student in een fabriek werkt, dan weet je voor de rest van je leven, dat is hard werken daar, hè.
3: Oh ja, toen de tijd ging dat eigenlijk nog wel mee. Dat was eigenlijk wel een leuke job.
2: Ja, vertel, wat moest je doen?
3: Ik moest vooral haren aanvullen. Ik moest boordjes aanzetten op de boordmasten van de truien. Dus hoe de boordjes aan de truien moesten gebreid worden.
2: Och.
3: Ja, zo een beetje bijspringen overal bij de grotere machine.
2: Oh, was dat een kledingfabriek of wat was dat dan? Super confect.
3: Nee, dat was niet. Dat was een breifabriekje in Brugge.
0: Een breifabriekje, waar breiwerk werd gemaakt eigenlijk.
3: Ja, dat was vooral truien en dergelijke dat we maakten.
0: Ja, toen droegen we nog van die truien die gebreid waren.
2: Ja.
3: Ja, nee, dat was wel een leuke job.
2: Maar, en hoeveel verdiende dat toen in de breifabriek?
3: Ja, mijn eerste loon was 16.000 Belgische frank en ik voelde me enorm rijk.
0: Wacht, dat is 400 euro, hè? Klopt?
3: Ja, dat is
0: 400 euro.
2: Ja. En weet je nog wat je ermee hebt gedaan met die eerste centjes?
3: Maar nee.
2: Maar Heidi, misschien heb je wel hetzelfde als mij gedaan. Maar dat kan ik niet.
3: Dat zou best wel kunnen.
2: Weet je wat ik met mijn eerste loon heb gedaan? Mijn allereerste loon?
0: Snoep gekocht.
2: Nee, want dat deed ik als kind al.
0: Ja.
2: Met 20 frank kon ik heel de dag toekomen toen. Nee, weet je wat ik heb gedaan met mijn eerste loon?
3: Een uitstapje
2: of zo? Een deftig uitstapje, Heidi. Toen heb ik een reis geboekt van 10 dagen.
0: Mooi.
2: Met de bus naar Lorette de Mar.
0: Ah ja, dat was die reis.
2: In drie-sterren hotel, Annabel.
3: Ja.
2: Maar,
3: ik herinner me dat niet meer.
2: Ja, echt waar, dat deed je dan.
3: Ik
2: veronderstel
3: dat ik ook wel ergens naartoe ben geweest, maar ik kon me dan eigenlijk niet meer zijn.
2: Ja, als je het weet, denk ik van, dan stuur het maar door via de Joe.

0: Man, echt. Er komen nog zoveel berichtjes binnen van mensen en hun eerste vakantiejob. Kelly stuurt, mijn eerste vakantiejob was in 1993. Toen ik daar aan het werk was, werd die winkel overvallen.
1: Oei, dat
0: daarna
1: dat...
0: heb ik nooit nog een vakantiejob willen doen.
1: Oh,
0: en dan is er iets dat we nog niet vermeld hadden, maar Anne stuurt, ik heb een hele maand rondgehangen als animator. Kent wel, zo op zo'n speelpleinen. Met de zeurende en ambtante jung die niet op die speelpleinen wilde zijn. Maar ik moest die dan wel bezighouden voor een schamele 50 frank per dag.
1: Dat is
0: kan je hem uitrekenen, was eind jaren 80. En Steven stuurt net hetzelfde. Och, eerste vakantiewerk op die speelpleinen, animator. Echt een schamele vergoeding dat wij kregen. 100 frank per week. Bij deze wil ik alle tieners van vandaag nog bedanken die mijn kinderen hebben opgevangen. En alle andere kinderen ook. Voor waarschijnlijk niet zo heel veel geld. Maar toch bedankt dat jullie er waren. Had ik ook een beetje vrij.

0: we can dance all night.
1: Nice to meet you. We gaan elkaar misschien zien op 31 augustus. We gaan de laatste vakantiedag vieren in Plopsaland, Belgium, in de pannen. En als je naartoe wil komen, moeten de kinderen even een boodschap inspreken waarom ze erbij willen zijn via de app van Joe. Gewoon, daar staat zo'n microfoontje, kan je gewoon iets inspreken en zeg je, ik wil er graag bij zijn.
2: Op... Repeteer het even thuis, ja, want anders moet je 20 versies doorsturen. Ook moeilijk voor ons dan. Het nieuws van 8 van onze Grim.
3: Goedemorgen iedereen. Geen uitbreiding van de bosbrand richting Duitsland. De uitbraak van ebola in Congo is de dodelijkste ooit en net geen vijfde medaille op het EK Atletiek. De zware bosbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit naar de grens met Duitsland. Dat melden Duitse media. Het vuur en de rook naderden het grensstadje Monschau. Daarom werden daar een 30-tal mensen preventief geëvacueerd. Maar er is beterschap op komst, dat zegt weerman David De Henau van het KMI.
4: Het zou daar 1 tot 4 mm moeten regenen vanochtend, dus dat zal wel helpen. Dat het voldoende is, dat is af te wachten, dat betwijfel ik. Maar in elk geval, ook de komende dagen, gaat er dan wel regen vallen. Minpuntje is natuurlijk dat er morgen dan meer wind komt.
3: En die kan het vuur weer aanwakkeren of doen heropflakkeren. Intussen is al minstens 3000 hectare natuur afgebrand en de brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Parket is ook een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In Aragon, in het noordoosten van Spanje, is een militair omgekomen tijdens het blussen van een grote bosbrand daar. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media kantelde hun vrachtwagen en stortte die in een ravijn. Het is nog niet duidelijk waarom. Bij die brand in Aragon is al meer dan 17.000 hectare natuur afgebrand. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. In totaal kwamen al 2.325 mensen om. Bijna 5.000 mensen raakten besmet en dat aantal blijft snel stijgen. Volgens de VN sterft er in Congo elk half uur iemand aan ebola. Voor de huidige variant bestaat ook nog geen vaccin. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld na een spectaculair slot. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6, net als AA Gent, Antwerpen en Club Brugge. En ons land keert met 4 medailles terug van op het EK Atletiek in Birmingham. 1 keer zilver en 3 keer brons. Het zijn 2 medailles minder dan op het vorige EK van 2 jaar geleden in Rome. Op de slotavond kwam onze mannenaflossingsploeg 200ste van een seconde tekort voor het brons op de 4x400 meter. Nederland werd 3rd, onze Belgian Tornado's 4de. Daniel Segers kon het net niet afmaken.
5: Super zuur. Ik kom naar een kampioenschap eigenlijk in die beste vorm ooit. Je wordt afgezet in een medaillepositie en dan wordt je geklopt op de lijn en hoop je het ook als slaatsloper het binnen te brengen voor het land. En ja, ik heb al een paar mentaal tikken gehad deze kampioenschap en deze komt er echt nog wel bovenop.
3: Beide vrouwen werden onze Belgian Cheetahs 6de in hun 4x400 meter.
2: Zeer vreemd, als je nu naar buiten kijkt, dan denk je dat het herfst is vanochtend. Goedemorgen Jonas.
6: Goedemorgen. Ja, voor het eerst sinds lang is het nog eens wisselvallig. Hè. Dus op dit moment trekken er buien vanaf de kust over het land. Maar na de middag dan gaat het toch wel op de meeste plaatsen droog blijven. Wel nog altijd veel wolken, een paar opklaringen en we halen zo'n 22 graden. En ook morgen trekt er toch een storing over het land. In de vroege ochtend is het nog wel droog. Maar tegen de middag gaat het dan opnieuw regenen bij zo'n 23 graden dan.
1: Dankjewel Jonas. Er zijn nogal wat ouders die sturen als kinderen nog aan het slapen. Die maken nu geen kans op die ticket. Ja, het is niet omdat je het vandaag niet inspreekt, dat je het een van de komende dagen niet kan doen. Elke dag, 8:15 gaan we familieticket weggeven.
2: En kindje is niet per se 6 jaar. Een kindje mag ook al 16 zijn.
1: Dat vind ik wel aan de oude kant.
2: Nee? Waarom? Ik vind iedereen tot 18.
1: Ah, oké.
2: Okay. Toch?
1: Ja, regels. De regels worden bepaald door Anke Bukkings.
2: Ik heb hier alles te zeggen. Ja. Richting Brussel. 1.19 tussen Kontig en Rumst verlies je 10 minuten. 5 minuten tussen Vilvoorde en Machelen. E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem 10 minuten. 10 minuten op de E314 tussen Aarschot en Wilselen. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 10 minuten. En nog 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Vilvoorde.
1: Mirjam zegt, ik ben een kindje van 47. Kan dat ook?
2: Zeker.

0: Deze maandagochtend, we zijn 17 augustus en de ochtendshow is terug. Ondertussen ons 11e seizoen Sven en Anke.
1: Sven en Anke.
2: Zeg, we moeten het dringend hebben over de grootste held van Limburg. Of zeg ik, mag ik België zeggen? Mag ik gewoon van ons land zeggen, Sander?
3: Je mag zeggen van ons land.
2: Ja, het
3: voor
2: gaat,
3: ons Limburgers in elk geval wel, toch?
2: Het gaat over Michiel van de Weert.
4: Mm-hmm.
2: Michiel leed aan de verouderingsziekte Progeria, werd 28 jaar. Daarmee toch nog een van de oudste patiënten eigenlijk ter wereld. Maar als je in Limburg woont, Sven, ja, hij woont in Oost-Vlaanderen, dan heb jij eigenlijk het hele leven van Michiel meegekregen.
4: Uh-huh.
2: Want Michiel en zijn gezin en zijn zusje stonden om de haverklap in Belang van Limburg, of waren te zien op TV Limburg, omdat Michiel ja, een van de meest inspirerende personen ever is.
0: Wel een sympathieke kerel was het.
2: Sympathieke
0: ja,
2: kerel die eigenlijk ja, het leven niet cadeau heeft gekregen.
0: Maar zijn lot wel heel moedig en met een soort van vrolijkheid gedragen heeft.
2: Op de rouwbrief stond oprichter en voorzitter van de Club der Levensgenieters.
4: Mm-hmm.
2: En echt waar, als je Michiel zag of als je een artikel las in de krant, bij mij had dat echt een effect. Dan dacht ik, oké, nu ga ik niet meer memmen over file of over iets anders dat er niet toe doet. Want als je ziet hoe Michiel zijn leven aanpakt, wauw.
3: Ja, dat is waar. Ik werkte toen bij Radio 2 Limburg. Ik heb hem een keer geïnterviewd. Want die ouders, ja, niemand kende dat Progeria. En hebben ze dat willen bekendmaken wat die ziekte is. En die was toen al heel optimistisch, terwijl hij eigenlijk wist...
0: Ja, die levensverwachting
3: ja,
0: is niet zo groot als je
3: heel laag.
0: Maar het gaat niet alleen over dat je er plots ja, heel snel heel oud gaat uitzien. Hmm. Hè, want dat is het meest opvallende. Maar ook je hele lichaam wordt oud. Hè, en dus daar komen ook alle kwalen en alle ziektes op heel jonge leeftijd al bij. Hij is 28 geworden.
2: Ja.
0: Dat is wel wat voor iemand met die ziekte.
2: Ja, absoluut. En vandaag vindt de afscheidsplechtigheid van Michiel plaats. Op een bijzondere plek waar eigenlijk nog nooit een afscheid werd gehouden.
0: Is dat zo? Ja.
2: Maar hij was een ras-echte Genkie. Dus vanmiddag vanaf 4 uur is iedereen welkom in het stadion van KRC Genk, zijn favoriete voetbalploeg, om daar afscheid te nemen. En we hebben Erik Gerits aan de lijn. Goedemorgen, Erik.
0: Dag, Erik. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, jij hebt de Michiel ook heel goed gekend, hè?
5: Ja, zeker, want als je nog wat oude foto's gezien hebt in de media, dan herinner ik me nog heel goed de eerste keer dat ik met Wesley Sonck naar zijn thuis geweest ben. Dat was in 2003, dat was eigenlijk onze eerste ontmoeting, want Wesley was zijn grote held. Wesley heeft hem daarna nog een aantal keer ontmoet en zo is eigenlijk ook een beperkte vriendschap ontstaan, want niet dat we echt vrienden waren, maar we zagen elkaar wel regelmatig op de wedstrijden van K.

0: RC Genk. En ja, hij was ook een ambassadeur voor onze club en eigenlijk praktisch elke wedstrijd aanwezig. En als er iets speciaals te doen was, dan kwamen we elkaar wel tegen. Dus ja, Michiel heeft toch ook veel betekend in het leven van niet alleen mij, maar van heel veel mensen. En vandaar dat wij eigenlijk vandaag willen zorgen voor een heel mooi, onvergetelijk afscheid.
1: Want dat was ook zijn wens, hè, om zijn uitvaart eigenlijk in het stadion te krijgen?
0: Ja, dat klopt. Er is een hele mooie reportage. Ik kan iedereen alleen maar aanraden om zeker die te bekijken over het leven van Michiel. Het is nog niet volledig klaar, maar er zijn al wat uitzendingen te bekijken. En daar zie je eigenlijk wat een prachtige persoon hij was. Eigenlijk, je hebt hem heel, heel mooi omschreven. Ook als een echte levensgenieter, maar ook met heel veel doorzettingsvermogen. En ja, ik probeer het altijd een beetje te zeggen. Onze foundation is ook een organisatie waar wij winnaars willen creëren. Niet alleen op het veld, maar vooral naast het veld. Dan was echt daar Michiel een absoluut voorbeeld van. Hij gaf nooit op. Hij bleef altijd positief en doorvechten. En ja, dat is eigenlijk een boodschap die we aan iedereen willen geven om nooit op te geven.
1: Ja, je zegt van, je kan afleveringen bekijken. Is dat van Belang van Limburg of van TV Limburg? Wie heeft die...
0: Op VTM Go
1: zijn
0: ze gezien. Het is een Proximus, denk ik ook. Dus er zijn toch een. Maar ik denk dat VTM ze gewoon ook gaat brengen. Dus zijn heel wat manieren om ze te bekijken. Dus ik moet schuldig blijven welke dat allemaal zijn.
2: Ja. 4:00 deze middag. Iedereen die wil mag langskomen om erbij te zijn. Is dat zo, Erik?
0: Ja, ik denk dat dat ook de wens was van Michiel. Dat hij eigenlijk zijn uitvaart wilde laten plaatsvinden op de middenstip van de CGK Arena. We gaan dat proberen voor hem zo mooi mogelijk te regelen. Er gaan heel wat mensen komen die hele mooie woorden voor Michiel over hebben. Er zal mooie muziek zijn en ik denk wel dat dat een heel mooi pakkend afscheid gaat zijn van iemand die dat ook absoluut verdient.
2: Hij wou heel graag afscheid van een vriend horen. Dat zul je zeker draaien deze middag. Dat gaan wij ook al draaien deze ochtend voor deze grote held.
1: Dankjewel, Erik van KRC Genk.
0: Heel graag gedaan.

0: het liedje dat hij zeker wou horen tijdens zijn afscheid. Michiel van de Weert, afscheid van een vriend van Clouseau. Dus dat gaat vanmiddag door. Vanaf 4 uur is iedereen welkom in het stadion van KRC Genk. In een fleurige outfit werd gevraagd door de familie. Je kan het ook live streamen. Moet je gewoon afscheidmichiel.be en dan kan je het eigenlijk bekijken. En trouwens, vanaf vanavond, 3 avonden op rij om 21:30, wordt op VTM die docu uitgezonden rond Michiel en ook zijn zus Amber. Uh-huh. Dus 3 avonden.
1: Die ook zo moedig is, hè? Ook zo moedig.
0: Ja. Dus vanavond de eerste aflevering. En die staan nu ook al alle 3 op VTM Go.
1: En mensen die het al gezien hebben, zeggen dat super, super aangrijpend en mooi gemaakt is. Dus.
0: Oké.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso. Omdat elke rit telt.

0: komen echt per honderd binnen deze ochtend. Van mensen die zeggen, jullie klinken nog net hetzelfde. Dus ze horen het verschil nog niet, Anke. Dat jij nu een bodybuilder bent geworden. Een krachtpasser. Dat je nu spierballen hebt van hier tot in Hasselt en Chakamakka en terug.
1: Ja, ik ging net zeggen. ik heb slecht nieuws.
0: Ja,
1: ik ben een vervelend mens geworden in de afgelopen... Ja, ik was het niet. Maar mensen die zich altijd stoorden aan Sven zijn sportverhalen. Sven die als een patser om 3 uur 's nachts in zijn home fitness al zat te zweten tegen de sterren op.
0: Ja.
1: Mensen die zich daaraan ergerden.
0: We hebben een clubje opgericht.
1: Voor, want... Per ongeluk ben ik ook zo'n halve gaar geworden.
0: Ben je ook aan het sporten, echt?
1: Per ongeluk.
0: Maar is dat sinds de voorbije week? Of hoe lang ben je er al mee bezig ondertussen?
1: 1 augustus.
0: 1 augustus? Oh, wauw,
1: ja,
0: 2 weken.
1: Ja. Nee, 3 weken.
0: Eigenlijk,
1: misschien iets ervoor. Ik ben nu 3 weken bezig.
0: Ja?
1: Ik ben een krachttrainster geworden. Ja. Ze gooien je dood hè, met nieuwsberichten over krachttraining. Iedereen moet dat doen. Ik wist eigenlijk niet eens wat dat was, krachttraining.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk wat je doet is allemaal een soort van fitnessoefeningen. En je creëert scheurtjes.
0: Ja, betere spieren maak je eigenlijk. Hè?
1: En dan heb je spierpijn.
0: Ja.
1: En dan recupereer je. Dan moet je proteïne eten. Ik ben nu zo iemand die de hele tijd kip eet. En skir. Ik ben niet iemand die ontbijt met skir. Ik ben zo iemand geworden de voorbije weken.
0: Ach,
1: de
0: voorbije
1: mensen.
0: Weken. Dat kan ook wel weer.
1: Dus
0: zo'n
1: ik heb het,
0: duren niet lang bij
1: ik
0: jou.
1: Heb het woord proteïne echt 300 keer per dag neem ik het in de mond.
0: Maar ga je naar de gym?
1: Ik ga het heel eerlijk zeggen.
0: Ja?
1: Ik heb een pokkenduur abonnement genomen bij een fitness in Hasselt.
0: Ja?
1: Pokken duur durf ik niet te zeggen. Het is echt, want ik liet Tom raden.
0: En
1: Tom
0: fitnessen die goed zijn.
1: Omdat ik heel veel mensen kende die naar ene fitness gingen.
0: En
1: het is met personal trainer. Brent, dat is mijn personal trainer.
0: Hier, een
1: gast van 24.
0: Daar komt de aap uit de mouw.
1: En zijn mama luistert naar ons.
2: Ze is korter gaan trainen.
1: Zijn mama luistert naar ons. Ja, en ja, 3 keer in de week, op dinsdag, donderdag en zaterdag, 1,5 uur. Ja, maar
0: met
1: Brent? Je ziet het nog niet met Brent. Ja, en zweten dat ik dan doe. Overal, echt in elke holte. Niet normaal, maar dus ik ben vervelend geworden. Het spijt me.

0: Delmo's Fire. Ja, ik heb ondertussen breaking news gekregen. Blijkbaar kan je nu bij Ladbrokes en bij Napoleon en Unibet kan je al gokken hoe lang houdt het vol, Anke Buckings.
1: Nee.
0: De krachttraining, ja. Het was eerst eigenlijk in weken uitgedrukt. Ze hebben dat bij moeten stellen. Het is nu in uren.
1: Maar nee. Ja, maar ik moet zeggen, er zijn niet heel veel luisteraars, moet ik eerlijk toegeven, die erin geloven.
0: Ja.
1: Ja, Bernard zegt, ja, I love you, Anke, maar ik heb echt mijn twijfels. En Erika zegt, Anke, mijn man zei al dat je het wel aan je ziet dat je sport. Ja, mijn Tom zegt dat ook aan mijn billen. Dat hem het toch al strakker... En maar wacht. Maar het is veel meer dan sport. Mag ik dat nog even zeggen?
2: Wacht,
1: ik heb al een eerste weging gehad. Ik zal het zelfs dan na het nieuws even een kleine update nog over mijn eerste weging.
0: Hoeveel kilo ben je kwijt?
3: Bijgekomen van de spier.
1: Maar nee, maar ja, nee, ja. Het was een teleurstelling. Kijk, lang verhaal kort. Je moet er ook goed bij eten, heel veel bij slapen en water bij drinken. En die drie dingen...
0: Die zijn nog niet helemaal in orde.
1: Nee, die deed ik nog niet. Dus ik was 100 gram afgevallen.
0: Allee,
1: en 200 gram vet bij. Dus het is een beetje... Ja, het moet nog komen. Het is work in progress.
0: Het andere wereldnieuws met Grim. Ja.
4: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit naar de grens met Duitsland. De grensstadje Monschau werd gisteravond wel deels ontruimd. Een 30-tal mensen zijn preventief ergens anders opgevangen. Op dit moment regent het lichtjes in de Hoge Venen en dat helpt de brandweer, maar het is wellicht te weinig om de brand echt te blussen. Sinds vrijdagmiddag is in de Hoge Venen al minstens 3000 hectare natuur afgebrand. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit, dat blijkt uit cijfers van de overheid. In totaal kwamen al 2325 mensen om. Bijna 5000 mensen raakten besmet en dat aantal blijft snel stijgen. Volgens de VN sterft er in Congo elk half uur iemand aan ebola. Voor de huidige variant bestaat ook nog geen vaccin. En Zizou Bergs is uitgeschakeld op het tennistoernooi in Cincinnati in de Verenigde Staten. Hij verloor in de tweede ronde van de Spanjaard Daniel Merida in 2 sets 6-3 en 6-2. En ook Elise Mertens ligt er meteen uit daar. In het dubbelspel. Wisselen bevolkt, enkele buien en 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden.
1: Waar gaat het nog langzaam op deze maandagochtend om 8:30? Richting Brussel, E19, tussen het UZA en Rumst verlies je 10 minuten. En alle andere files verlies je dus minder.
0: Je hebt nog 14 minuutjes hè, om een boodschap door de kinderen te laten inspreken waarom ze erbij willen zijn samen met het hele gezin. Familietickets van 6 personen geven we weg voor Plopsaland Belgium in de pannen. Dus als je erbij wil zijn, laat de kinderen iets inspreken via de app van Joe.
5: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.

0: Despacito.
1: Ja, even blik achter de schermen. We zijn aan het luisteren naar de vele inzendingen van kinderen die dan totaal onbegrijpbaar roepen van...
2: Sven begrijpt geen kindertaal.
1: Nee, begrijpt geen kindertaal.
2: Sorry, ik zit hier, ik snap alles van...
1: Al wat die kinderen zeggen.
2: Ah ja.
1: Okay.
2: Maar je moet een beetje geduld hebben, want dat is met veel hapering.
1: Ja,
2: eigenlijk. Ja, je moet een beetje geduld hebben.
1: Ja, dat is duidelijk, ja, inderdaad. Goed, we gaan er zo meteen eentje laten horen. Die mogen met het hele gezin komen. 31 augustus gaan we er een feestje van.

0: Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Echt, een heel jaar.
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo.

0: Shania Twain, Bejo, Man. Allee, man, I feel like a woman. Wij zijn blij dat we terug zijn, onze vakantie zit erop. We zijn begonnen aan ons 11e seizoen Sven en Anke. Maar voor mensen met kinderen is die vakantie nog aan het doorzinderen natuurlijk. Nog 2 weken en een dag. Die maandag 31 augustus.
1: Is er te veel aan?
0: Dat is een rare dag natuurlijk om je met de kinderen te doen. Wel, wij weten het.
2: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
0: Klopt, elke dag gaan we de komende 2 weken tickets weggeven. Telkens voor het volledige gezin kan je komen om erbij te zijn. 'S Ochtends gaan we radio maken, daar ter plekke. We hebben wat verrassingen voor mensen die gewonnen hebben. We gaan iets speciaals doen die ochtend, dus je moet wel op tijd naar Plopsaland kunnen komen. En dan mag je een hele dag genieten van alle attracties. Samen met ons, elke dag 8:15 geven tickets weg. Het enige wat je moet doen is de kinderen een boodschap laten inspreken via de app van Joe.
1: Ja, er komen heel veel berichtjes nu al binnen. We hebben nu een mama aan de lijn. Charlotte, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Lieve Charlotte, even iets verifiëren. We gaan iets laten horen, daarna mag jij zeggen of dat jouw kinderen zijn.
4: Ik wil zo graag nog eens op de... Op de achtbaan van de draak, omdat ik nog daar nog maar 1 keer op ben geweest. Omdat ik dat ook maar naar vriendjes wil laten zeggen.
5: Ik wil zo graag op de rollercoaster, omdat ik dat op mijn vriendjes wil zeggen.
0: Ja, de vriendjes wil zeggen? Is dat het?
3: Joepie!
0: Ja, oké.
1: Even vertaling. De kinderen willen eigenlijk, het is denk ik een tweeling, ze willen alle twee naar Plopsaland nog eens gaan. Okay. Om op de drakenachtbaan, dat is eigenlijk de Draconis. Okay. Dat is heel leuk, dat durf ik persoonlijk ook in.
3: Yeah.
1: Om dat dan tegen, als school begint, tegen de vriendjes te zeggen dat ze daar nog eens in zijn geweest. Ah. Charlotte, zijn dat jouw kinderen?
3: Ja, dat zijn helemaal mijn kindjes.
1: Hoe heten ze?
3: Leon en Babette.
1: En staan ze bij jou?
3: Ja, ze staan bij mij.
1: Oké, dus dit is een boodschap voor mama Charlotte en de tweeling Babette en Leon. Hoe oud zijn ze?
3: Wat zijn jullie?
6: 5.
1: Allebei 5. Een tweeling van allebei 5 jaar, dat is straf. Lieve schatten, jullie mogen allebei met de mama... En misschien nog iemand van de familie. Naar Plopsaland de Pannen komen op maandag 31 augustus. Yay!
3: Wow.
1: Jullie zijn de eerste met een familieticket.
3: Wow.
1: Ja, ben je zelf ook... Ben je zelf... Oh, even verifiëren. Je bent zelf ook echt oprecht gelukkig met dat aanbod, Charlotte.
3: Ja, heel blij.
0: Ah, wel. Dan kom je maar 's ochtends bij ons ontbijten, want wij gaan de radio maken van 6 tot 10 en de kinderen erbij. En we gaan er een heerlijke dag van maken.
1: Zodat de kinderen kunnen stoeven op 1 september dat ze

0: Vincent van Joe. Ja, de komende dagen maak je dus ook nog kans op tickets. Hè. Je mag de boodschappen gewoon blijven inspreken. Kinderen mogen dat doen via de app van Joe. Trouwens, dankjewel nog eens voor de honderden, ik denk ondertussen duizenden berichten die zijn binnengekomen van mensen die blij zijn dat we terug zijn. En we willen ons ook graag officieel excuseren bij onze luisteraar Chris. Ik kan zijn familienaam niet vernoemen. Chris is uit Antwerpen. En Chris die heeft een berichtje 4 minuten geleden gestuurd. Het goede leven is gedaan. De 2 zeveraars zijn terug van 6 tot 10. Sorry,
1: ja, maar Chris had hetzelfde berichtje eigenlijk ook al gestuurd vlak na de paasvakantie.
0: Ja, exact. Ja,
1: toen stuurde hij, het is naar de Vaantjes. Die 2 onnozelaars, 2 weken muziek, zonder gezever ertussen. Nu 4 uur gelul en gezever.
0: Oh, sorry Chris. Ja. We hebben een aanrader voor jou, Chris. We hebben een andere zender, dat is Joe Easy. Alleen maar heerlijke, rustige muziek. Geen gekwabbel van de 2 zeveraars ertussen. Nee. Dus ja, onze excuses. Nee, want, sorry,
1: En Chris, we love you anyway. Zo zeggen wij. We love you, we love the hate.

0: Ach, On My Soul van Bruno Mars. Gloednieuw in onze playlist. Wat een topliedje, hè?
1: Ja, goed, hè?
0: Bruno Mars is een beetje zo mijn nieuwe Michael Jackson.
1: Ja,
0: alle liedjes vind ik daar goed van. Dus standaard dat ze iets uitbrengt, goed.
1: Ja, heel mooi. Zeg, wij zijn terug, maar wij niet alleen, ook terug. Het is een speciaal fenomeen. Je moet eens naar buiten kijken, het is iets heel raars. Het komt uit de lucht, het ziet er grijs uit. En het voelt, ik weet niet, het voelt aan alsof er iets uit de kraan komt. Het is nat, het is gewoon nat.
0: Ja.
1: Zo moet hier regen, heb ik gehoord, maar... Ja, het is wel nu aan het gebeuren op dit moment. Ja,
0: pas op, hè. Als je naar buiten gaat en je hebt bruine zonder zon opgedaan, zoals ik vanochtend, moest door de regen naar hier komen. Mijn benen zijn nu een beetje cheetah.
1: Ja.
0: Een beetje Carmen Waterstaat.
1: Ah, het komt echt wel op het juiste moment, want iedereen heeft het nodig. De landbouwers hebben het nodig. We hebben het in onze tuinen ook nodig, de regen. En in de Hoge Venen gaan ze het ook goed kunnen gebruiken. Straks gaan we zo horen hoe de situatie daar zit. Er is een reporter van VTM in de buurt van die verschrikkelijke bosbranden die daar plaatsvinden. Want het is ondertussen al 3000 hectare afgebrand. Maar het zou misschien wel een beetje onder controle zijn op dit moment en de regen.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Voor zij die, die kikken op structuur, luisteraars die kikken op structuur, koffietanken is ook terug van weg
3: geweest. Ja, dat is waar.
2: Half tien, jouw muziek. Met jouw bedrijf en je kan je daarvoor inschrijven via joe.be. Het nieuws van 9 van Grim.
4: Goedemorgen. Het vuur trekt niet verder richting Duitsland. Dodelijkste ebola-uitbraak ooit in Congo en geen Zizoubergs meer in Cincinnati. De zware bosbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit naar de grens met Duitsland. Het grensstadje Monschau werd gisteravond wel deels ontruimd. Een dertigtal mensen worden preventief ergens anders opgevangen. Collega Louise Buket.
5: Het is lichtjes aan het regenen hier op de Hoge Venen. Dat was voorspeld. Er zou vanmorgen tot 5 mm kunnen vallen. Dat is uiteraard goed nieuws, goed voor de brandweer. Dat doet deugd en dat doet dat vuur ook goed. Maar of het echt een verschilmaker zal zijn, daarvoor is het waarschijnlijk te weinig. Pas woensdag gaan we echt veel regen krijgen.
4: Maar het gaat ook harder waaien en dat kan het vuur dan weer aanwakkeren. Sinds vrijdagmiddag is al minstens 3000 hectare natuur afgebrand en de brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. In totaal kwamen al 2325 mensen om. Bijna 5000 mensen raakten besmet en dat aantal blijft snel stijgen. Volgens de VN sterft er in Congo elk half uur iemand aan ebola. Voor de huidige variant bestaat ook nog geen vaccin. En Zizoubergs is uitgeschakeld op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Hij verloor in de tweede ronde van de Spanjaard Merida, de nummer 40 van de wereld, in 2 sets 6-3 en 6-2. Ook Elise Mertens ligt er meteen uit in het dubbelspel in Cincinnati. Ze verloor samen met de Russin Schneider van een Taiwanese-Australisch duo in 3 sets. Mertens ging er daar ook al meteen uit in het enkelspel.
3: Jonas, goedemorgen. Ja, de regen is in het land en die is welkom, hè?
6: Ja, goedemorgen Sven Anke. Inderdaad, is meer dan welkom. En we hebben vanmorgen toch al 5 tot 10 liter water per vierkante meter gekregen op vele plaatsen. Echt wel een zegen voor de natuur. Momenteel nog een paar buitjes die vanaf de kust over het land trekken. Maar na de middag dan gaat het wel de meeste plaatsen droog blijven. Krijgen we ook een paar opklaringen. En dat vandaag met temperaturen rond zo'n 22 graden.
3: Is dat ook een beetje het weer voor de rest van de week? Gaat het echt wisselvallig blijven alle dagen?
6: Ja, het blijft toch echt wel wisselvallig. Hè? Dus we krijgen deze week echt wel een heel ander weer dan we al gewend zijn geweest deze vakantie. Dus morgen dan starten we nog wel droog met een paar opklaringen, maar al vrij snel erachter betrokken. En tegen de middag gaat het dan toch wel overal opnieuw wat regenen bij 23 graden. Ja, en dan woensdag, donderdag, vrijdag verwacht ik toch elke dag periodes van regen, paar buien. Tussendoor zeker ook wel langere droge momenten met af en toe wat zon. En die temperaturen die blijven eigenlijk heel normaal, hè? Met maxima rond zo'n 22 of 23.
3: Nou, onze huizen kunnen afkoelen, onze natuur krijgt weer water, allemaal goed. Tegen het weekend mag het wel weer zomers zijn van ons, als dat bijvoorbeeld de regen valt.
6: Het ziet er wel naar uit dat het in het weekend opnieuw beter zal worden. Dus zaterdag en zondag ziet er momenteel zien er droog uit, met meer ruimte voor de zon. Maar de temperaturen die blijven wel gematigd, hè, met maxima waarschijnlijk tussen de 20 en de 25 graden dan.
3: Oké. Dankjewel Jonas, tot morgen. Merci.
2: We zitten door de baan op dit moment richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en Reumst-Verlies. 10 minuten, ook nog 10 minuten richting Brussel op de E19 tussen Kontig en Reumst. En 10 minuten tussen Vilvoorde en Machelen. En nog file op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette, 10 minuten.

0: Ik had donderdag nog gedraaid op de Rijversfeesten. Dat was supergezellig en Koen stond daar al zich voor te bereiden voor hun optreden. Diezelfde avond schijnt ook fantastisch geweest te zijn. Cluzo! Zeg, even iets totaal anders. Ja, je hebt het ook al gevolgd de voorbije dagen. Ons land is sinds vrijdag getroffen door een zeer zware natuurbrand. De grootste eigenlijk ooit in de Hoge Venen. Al meer dan 3000 hectare natuur is afgebrand. 4200 voetbalvelden, daar gaat het over. Nu, in het nieuws van Grim had ik het gevoel dat er zo een beetje optimisme was dat het al niet in de richting van Duitsland aan het uitbreiden is. Maar we hebben Joëlys Louise Buquet, die is van VTM Nieuws, staat in de Hoge Venen of aan de Hoge Venen. Ik weet niet waar ze precies is. Dag Louise, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Dat is Ben en Anke.
0: Ja, kampeer jij daar nu eigenlijk een paar dagen aan elkaar?
1: Nee, we hebben een hotel gekregen en we zijn nu in Malmö.
0: Ja, oké, maar jullie zijn wel in de buurt wel om het daar in de gaten te houden. Het is ja een zeer grote, zeer ernstige brand. Is er wat optimisme op dit moment, Louise?
1: Ja, eigenlijk wel. De nacht is ja, goed tussen aanhalingstekens verlopen. Het is te zeggen, die brand is niet extreem ver uitgebreid afgelopen nacht. Zeker niet richting het oosten, richting Duitse grens, wat gisteren dus wel het geval was. Maar ik hoor dat de ploegen ter plaatse nog de evaluatie aan het maken zijn van hoe het nu precies is verlopen, maar

0: is eigenlijk wel goed nieuws, want de nachten zijn heel moeilijk. Ze kunnen niet rekenen op de blushelikopters die ploegen ter plaatse. Het is veel moeilijker werken ook omdat het zo donker is. Maar ze zijn inderdaad optimistisch, vooral omdat het ook is beginnen te regenen afgelopen nacht en vanmorgen. Uh-huh. En dat zit natuurlijk wel goed mee.
1: En onze weerman Jonas zei net dat voor de komende dagen er echt nog wel wat regen gaat vallen. Dus van mij mag het voor een groot deel naar de Hoge Venen gaan. Want de schade, dat is immens. Hè. Dat gaat over een heel groot gebied, hè, dat er afgebrand is al.
0: Ja, ja, veengebied. Hè. En dat is heel uniek. Dat is uniek om te blussen allereerst. Wie weet je nieuws gisteravond heeft gezien, die zag hoe zij dat moeten bestrijden. Die brandweerlieden gaan echt te voet dat gebied in, omdat je daar niet met brandweerwagens kan geraken met van gigantische brandslangen. Om dat gewoon manueel eigenlijk met de hand te gaan blussen. En inderdaad, ja, die schade is ook enorm, omdat dat zo'n uniek iets is, veen. Dat is gemaakt van organisch materiaal, bladeren en takken van jaren, jaren ver. Dat groeit gemiddeld maar 1 mm per jaar aan. Dus dat is iets wat doorheen de jaren, honderden jaren is ontstaan en dat nu inderdaad allemaal in de as wordt gelegd. En door die droogte gaat dat vuur eigenlijk ook in de grond, in dat veen, in die ondergrond. En dat maakt de schade mogelijk nog groter dan tijdens de vorige brand in dat gebied in 2011. Dus dat wordt een zeer lang herstel. Nu wat dieren betreft, zwijnen, herten en zo, die zouden clever genoeg zijn om op tijd te vluchten, wordt gezegd. Al kan je dat natuurlijk nooit voor allemaal zeggen, maar blijkbaar is dat voor de dieren ter plaatse niet zo schadelijk als voor de natuur zelf.
1: Ja, lukt het een beetje voor die ploegen die daar zo dag en nacht paraat moeten staan? Trouwens niet alleen de brandweer, maar ik hoorde ook dat boeren ook komen aanrijden in hun tankwagens. Het is alle hens aan dek, hè?
0: Ja, dat is eigenlijk wel heel mooi om te zien. Hè. Een paar weken geleden was ik in Bordeaux en daar was dat ook zo. Die boeren die echt in actie schieten, die van die eigen tanks met water gaan vullen in beken, die hulpdiensten gaan bijstaan, dat is hier eigenlijk niet anders. Het is wel een smaller gebied, moet ik zeggen. De paden zijn smaller, dus ze moeten zien dat ze niet in elkaar wegrijden zo. Maar ja, die goede intentie, die goede bedoelingen, dat valt hier echt wel op. En het is ook welkom, want heel veel brandweerlieden werken vrijwillig. Dat zijn vrijwilligers. Velen gaan nu eigenlijk vandaag, het is maandag, naar hun gewoon werk. Maar hebben heel het weekend hier gezwoegd echt om dat vuur te bestrijden. Dus er wordt heel hard gewerkt om dat mooie stuk natuur in ons land om dat te redden.
2: Je ziet wel alle facetten van de natuur tegenwoordig. Hè? Nu zit je daar bij die natuurbanden in de Hoge Venen, maar vorige week zat je toch nog in het Eclipsdorp in Spanje?
1: Ja,
0: klopt. Ja, in het noorden van Spanje. Ja, het zijn boeiende weken inderdaad. Dus het is heel fijn werken. Verschrikkelijk. De eclips was veel leuker.
2: Ja, van Bordeaux naar het Eclipsdorp, naar de Hoge Venen. We wensen jou van harte aan iedereen dat jullie daar allemaal raf kunnen vertrekken, dat die brand zo snel mogelijk onder controle
1: krijgt. Laat de regen maar vallen. Dankjewel, Louise.

0: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, plikken, klaar.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kan dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Sven en

0: Alpha Olympic in Japan.
1: Een blik achter de schermen. Achter de schermen.
0: Wow, ik moet even lachen, Anke, want ik was naar je story. Nee, het is geen story. Je hebt een filmpje gepost.
2: Een reel.
0: Op Instagram, maar was dat helemaal in scène gezet? Of
2: nee.
0: Heb jij het gezien, Sander? Dat is niet normaal.
3: De waanzin, de rotzooi naar huis.
0: Dus ja, wat is er aan de hand?
2: Nee, ik heb een reel gedeeld op Instagram. Eigenlijk de eerste minuut als je thuis komt van vakantie.
0: Ja, wat een ontploft huis.
2: Ja, maar ontploft huis.
0: Ja?
2: We zijn op roadtrip geweest naar Zwitserland, teruggekomen met z'n vieren.
0: Ja.
2: Dan, wat wij doen, is altijd heel die auto uitladen.
0: Maar in de living, hè?
2: Ja, waar anders?
0: Met de koffer tegen de muur, hè? Er staat een koffer tegen de muur.
2: Ja, maar drie koffers.
0: Dat is niet goed, dan, dat maakt gestrepen op uw muur.
2: Ja, want dat is toch al...
0: In de living.
2: Kijk, en dan doen we die open.
0: Ja.
2: Dan gaat alle vuile was de grond op. Dan kom ik aan met drie wasmanden. Dat doe ik zwart, wit en gekleurd. Of delicaat. Hè. En dan, dat is zo de eerste minuut. Dus ik heb eigenlijk de eerste minuut gefilmd. Dat is niks in scène gezet als wij terugkomen. En de vraag was eigenlijk, ben jij ook team onmiddellijk een wasje draaien? Of team nog even de valiezen drie dagen laten meuren in de gang?
0: Oh nee, dat moet het wel staan.
2: Sander, doe jij dat niet, Sander?
3: Ik stofzuig mijn koffer als die leeg is.
2: Oh my god, dat heb ik nog nooit gedaan.
3: Tuurlijk, als er vetzakkerij daarin zit. Als je
2: ik ga altijd naar buiten. Op het gras doe ik dan zo even omschudden. Maar eigenlijk stofzuigen is veel handiger.
0: Dat is wel een goed idee.
2: Ja, alle luisteraars mogen het eens laten weten op mijn Instagram of ze in welk team ze zitten.
0: Hoe lang heeft de living er zo bij gelegen dan?
2: Och, jongens.
0: Twee dagen.
2: Nee, kijk, we waren vrijdagavond terug. Ik moest zaterdag naar een trouw.
0: Ja, dus dat kon je niet doen. Dus chaos lag daar nog.
2: Dus eigenlijk sinds gisteren middag, ça va.
0: Min of meer genormaliseerd.
2: Er is alleen nog één strijkmand die ik moet doen.
0: Ja.
2: Vanmiddag ga ik me voor de tv zetten. En dan doe ik dat. En dan zie je daar niks meer van. Maar vroeger, toen we nog geen kinderen hadden, Tom en ik.
0: Ja.
2: Goh, dan konden de valiezen
0: van de vakantie
2: onaangeroerd nog zeker vier dagen in de gang blijven staan.
0: In de gang?
2: Ja. En dan pakten we gewoon tandenborstel eruit of zo. Hè. Maar zo totaal geen goesting of drive om die uit te pakken. Maar dan heb je kinderen en dan word je zo iemand die meteen een wasje draait. Maar zo ziet de living er dus uit in een normaal gezin, Svenny. Maar dus bij u is dat niet.
0: Dat ligt niet in de living, nee.
2: Maar wat doet dat dan? Al uw spullen?
0: We gaan naar de wasruimte en daar alles er mooi netjes uit halen.
2: In de wasruimte?
0: De wasruimte, waar de wasmachine staat en de droogkast staat.
2: Ja, dat hebben we zelfs niet. Dat is in de kelder. Even terzijde.
0: Zometeen gaan we koffie tanken met muziek gekozen door luisteraars van ons. Daar kan je trouwens ook aan meedoen zelf. Hè?

0: Ja, dat is ook iets van een ver verleden. Groen, groen gras van George Ezra. We kennen het niet meer. Het is ros, ros gras, als er nog iets van overblijft.
1: Ook bij u overal?
0: Ja, nee. We hebben het nog redelijk kunnen redden, maar ook goede rosse vlekken ertussen. Zeg, maar veel belangrijker, koffietanken. Dat doen we weer vanaf vandaag, want we zijn terug. Als je met je bedrijf, maar ook met de vriendengroep of zo, dus muziek wil aanvragen bij ons, als je die koffietassen van ons wil krijgen om de koffie uit te drinken, dan krijg je een mooi voorraadje om met alle collega's koffie te drinken uit de tassen van Sven en Anke. Dan moet je het via de site even laten weten wat je favoriete muziek is. En dan krijg je meteen ook nog reclame voor je bedrijf op de radio en een babbel. Dus,
1: zometeen zitten we in de IT-sector.
0: Daar zit ik graag in, de IT-sector.
1: Wow, maar ik vind het altijd moeilijk.
0: Gesprekken daarmee of wat?
1: Ja, mijn man is IT'er, maar ik weet nog altijd niet helemaal wat dat hij doet.
0: Een moeilijke gesprek met je man eigenlijk.
1: Geen gesprekken.
0: Deze man toch veel beter eigenlijk. Hè?
1: Oh ja, jongen.
0: Ja, maar ja, niet te klagen. Hè.
1: Ja, alles is beter. Nee, het is al 9:30 van ons te grijpen.
2: Goedemorgen. Er werden nog nooit zoveel voedingszaken gesloten in ons land als vorig jaar, omdat ze niet veilig genoeg zijn voor de gezondheid van de klanten. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het waren er meer dan 500 of ruim een verdubbeling in 4 jaar tijd. Het komt onder meer door problemen met de hygiëne in de zaak, doordat het voedsel niet goed gekoeld wordt of omdat er ongedierte rondloopt. Ons land onderzoekt een sneller en goedkoper droneafweersysteem met lasers of andere nieuwe technologieën. Defensieminister Franke trekt daar zowat €160.000 voor uit. Dat meldt HLN. Het gaat om een samenwerking met 10 andere NAVO-landen, zodat er niet voor elke verdachte drone een dure raket nodig is om die neer te halen. En in Belgorod in Rusland zijn 6 doden gevallen bij een Oekraïense raketaanval. Dat meldt de gouverneur van de regio. Er vielen ook 4 gewonden, onder wie een kind. Gisteren kwamen in Rusland ook al 12 mensen om bij andere aanvallen. In Oekraïne vielen dan weer 7 doden bij Russische aanvallen. Opklaringen en wolken, soms buien en 24 graden. En ook morgen en de volgende dagen soms regen en 23 graden.
1: Het gaat langzaam richting Brussel op de E19 tussen Kontig en Rums verlies je 5 minuten. Ook nog 5 minuten file richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
1: Fimac Consult BV uit Waasmunster, een IT-bedrijf. Goedemorgen, dag zaakvoerder Wouter.
0: Dag Wouter.
5: Goedemorgen.
1: Hey Wouter, heb jij zelf ook een partner?
5: Een partner, ja, die heb ik. Ja,
1: ja een vrouw of een man, dat ja, maakt niet uit. Heb je een vrouw?
5: Het is een vrouw, ja.
1: Ja, en praat jij thuis met je vrouw over jouw werk?
5: Goh, dat probeer ik af en toe, maar dat is inderdaad toch niet zo eenvoudig.
1: Nee, hè? Nee, hè? Ik vind het ook. Want wat doet je vrouw van werk?
5: Die is verpleegkundige, dus dat is iets totaal
1: dat
5: anders.
1: Dat is allemaal, ik ook. Ik bedoel, soms zit ik naast mijn man weetjes op te zoeken over Robbie Williams. En die zit dan in de calls te doen in het Engels over dingen waar ik niks van snap.
0: En wat doe jij precies? Leg het dan toch even uit met een appel en een ei, heel simpel.
5: Eigenlijk heel eenvoudig gezegd zorgen wij dat onze klanten op een veilige en efficiënte manier met een IT kunnen omgaan.
0: Okay.
5: Zo eenvoudig is het eigenlijk.
1: Ja, dat is altijd IT, hè. Ja. En hoe vaak moet je zeggen op een dag, zet hem eens aan en uit?
5: Dat gebeurt af en toe wel eens.
0: De gekende formule bij
1: iedereen. Dat zeggen ze toch altijd. Hè? Maar je bent zaakvoerder, maar jullie doen wel hele leuke uitjes. Dat moet je eens vertellen. Elke 3 maanden of zo hebben jullie een teambuilding.
5: Ja. Klopt. Om de 12 weken gaan wij op uitstap. Maar dat is dan 's morgens een ontbijtje. Daarna vergaderen we. En in de namiddag doen we iets leuks. Oh. Zo zijn we... Ja, zeg maar.
1: Nou, zeg maar. Jij moet zeggen wat je dan doet in de namiddag.
5: Ja, zo zijn we onlangs naar Doel geweest. Dan hebben we daar een geleide wandeling gedaan. Dat was heel leuk, heel tof.
0: Ja. Maar veel wat toffer om de 3 maanden zo'n activiteit doen met alle collega's.
1: Ja, wil je dat met ons ook doen,
0: nee,
1: met ons ochtendteam?
0: Het is niet nodig. Zeg, de muziek die je draait, want dit is ook een soort van activiteit bij de bedrijven, die hebben jullie samen gekozen. Mamma Mia van ABBA zit erin. Dat heeft Felix gekozen blijkbaar, dat is de fan. Ja?
5: Cool.
0: Ja, weet je wat Mathieu heeft gekozen, weet je dat?
5: Ja, die heeft een liedje van Pommelien gekozen.
0: Ja, Atlas. En Filip, waar gaat die voor?
5: You'll never walk alone, dacht ik.
0: Nee, als Stand By You van de Pretenders, daar is hij
5: stand
0: voor.
5: Stand By You, yes.
0: Ja, maar dat is ook een goede plaat.
1: Ik zie hier iets van K3 staan, aangevraagd door Zak voor de Wouter. Dat ben jij dan, je hebt K3 aangevraagd?
0: Nee, dat is niet waar.
5: Ja, absoluut, ja.
0: Dat staat er helemaal niet tussen. Dat gaan we niet draaien. Goeie muziek komt eraan, dankjewel. En maak een fijne dag van op kantoor. De koffiemokken, die komen jullie richting uit. Die heb je alvast gewonnen, jullie allemaal.
5: Super, dankjewel.
0: Dag gewenst, dag Wouter, bye.
3: koffietanken met Sven en Anke.

0: ons cv-fotoboekessen.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.

0: Anke.
1: Met Sven en Anke.
0: Met vandaag de muziek van Fimak.
2: Hallo, ik ben Mathieu en ik heb gekozen voor Atlas van Pommelien Thijs, omdat het altijd zo'n energiek nummer is en dat brengt direct de moed mee naar boven.

0: Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Dag Sven en Anke. Ik ben Philippe en ik heb gekozen voor I'll Stand By You van de Pretenders. Omdat dat samenvat hoe het er bij ons op het werk aan toe gaat. Zeker naar de afgelopen verlofperiodes waarin we voor elkaar zijn blijven inspringen, staat er altijd wel een collega naast je. Dit is mijn manier om hen te bedanken.

0: Koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Dit is Joe. Een hele goede morgen. De eerste Sven en Anke van het nieuwe seizoen die zit er alweer op. De eerste Heidi van Tiele die begint nu, want dat ben ik. Welkom. Bijna 10 uur, dit is het nieuws met Nico Bosteels.
3: Goedemorgen. Nooit moesten meer voedingszaken sluiten in België. Ons leger zoekt een goedkoper systeem tegen drones en nieuwe aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne. Vorig jaar is een record aantal voedingszaken gesloten in ons land, omdat er een gevaar is voor de gezondheid van de klanten, dat schrijft het Nieuwsblad. Het waren er meer dan 500, of ruim een verdubbeling in amper 4 jaar tijd. Komt onder meer doordat het personeel die hygiëneregels niet genoeg kent, zegt Helene Bonte van het Voedselagentschap.
4: We zien dat er heel veel roulement is in zaken, dus zaken die opengaan, die opnieuw sluiten of die nieuwe eigenaars krijgen. En daarnaast ook wel problemen met infrastructuur, dus verouderde gebouwen. In de steden zien we ook meer ongediertenproblematieken. Dus dat zijn ook wel dingen die natuurlijk een invloed hebben tijdens een inspectie en die ook wel een ernstig risico voor de gezondheid kunnen inhouden.
3: Bij bakkerijen en slagers is meer dan de helft niet volledig in orde. Bij Pita-zaken is dat 3 op de 4 en bij ziekenhuizen bijna de helft. Ons land onderzoekt een sneller en goedkoper drone-afweersysteem met lasers of andere nieuwe technologieën. Defensieminister Franke trekt daar zowat €160.000 voor uit. Dat schrijft HLN. Het gaat om een samenwerking met 10 andere NAVO-landen, zodat er niet voor elke verdachte drone een dure raket nodig is om die neer te halen. In Belgorod in Rusland zijn 6 doden gevallen bij een Oekraïense raketaanval, dat meldt de gouverneur daar. Er vielen ook 4 gewonden, onder wie een kind. Gisteren kwamen in Rusland ook al 12 mensen om bij andere aanvallen. En in Oekraïne vielen dan weer 7 doden bij Russische aanvallen. Opklaringen en wolken vandaag, soms buien rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij opnieuw 24 graden. En ook woensdag en daarna soms regen en 23 graden.
2: 2 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Brussel. 6 erbij tussen Kontich en Rums. Komt daardoor een ongeval. En op de E19 richting Antwerpen ook 6 erbij tussen Mechelen-Noord en Rums.
0: Dit is Joe.
1: Met Heidi van Tielen.

perfect om vandaag te draaien. Hè? Everybody's back. Wat de DJ's betreft zit zo goed als iedereen weer op zijn of haar vertrouwde plekje. En als je nu denkt, Heidi, jij klinkt een beetje verkouden. Guess what? Dat ben ik ook. Klopt volledig. Ik steek dat volledig op de grote temperatuurwissel. Maar we komen.

helemaal nieuw bij Joe Stella, Lefty en Boston. Het is een Amerikaanse zangeres, een paar dagen geleden nog maar 24 jaar geworden. Maar nu al genoemd door kenners als echt een van de artiesten om in de gaten te houden dit jaar en ook de volgende jaren. En het is wel heel opvallend, want zij zelf is de dochter van een van de rijkste mensen ter wereld. Echt miljardair. Haar vader heeft onder andere mee Groupon opgericht. Ik weet niet of je dat nog kent. Was een app, een site waar je zo deals kon sluiten. Een beetje social deal-achtig. Is een gigantisch succes geworden en dat heeft hem miljoenen, miljarden zelfs opgeleverd. Maar goed, haar zangtalent en haar talent om liedjes te schrijven, dat kwam niet in de vorm van couponneke. Dat heeft ze wel degelijk zelf ontwikkeld en het gaat Stella Lefty dus goed voor de wind. Klinkt ook zo heerlijke Southern America. Helemaal de trend van

0: Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
4: Wat? 3?
6: Yep. Info op telenet.be.

Somewhere Only We Know van Keane. De Wegwijzer was vorig seizoen een groot succes. Ik kreeg heel veel reacties van jullie allemaal, van programma's en boeken die jullie geprobeerd hadden na een tip van een van mijn wegwijzers. En ja, de mogelijkheden in de wereld tegenwoordig die nemen alleen nog maar toe. Dus er komen de komende maanden weer toptips aan van bekende Vlamingen die ook echt iets te vertellen hebben. En dat is en blijft uiteraard de voorwaarde. En we starten zo meteen al met een heel leuke vrouw die ik sinds deze zomer ook echt een collega kan en mag noemen. Misschien weet je dan al over wie ik het heb. Heb je haar bezig gehoord op Joe Paradise Beach. Je hoort het zo meteen na AHA en

Ja, en de volgende artiest zag ik donderdag nog op het Rijversfestival aan het werk. Niet met Milk Inc, maar wel als DJ. Het was met Hey Ho en met ook To The Left, Left, Left en The Right, Right, Right. Iedereen deed mee met deze Reggie.

0: Deze maandagochtend, er is één probleem onderweg waar je exact 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Alsof het ook de hoogzomer van vorige week is. Chan Chan van de Buena Vista Social Club. Evi Hansen die had al het een en het ander voor Joe gedaan in het verleden. Maar sinds deze zomer, sinds een paar weken, presenteert ze ook echt helemaal alleen voor ons haar eigen muziekprogramma. Super toffe nieuwe collega dus. En zij is ook mijn eerste wegwijzer van het nieuwe seizoen dat dus vandaag gestart is. Nu, voor ik haar naar haar eerste tip ga vragen, op maandag nog altijd eentje voor een toffe serie die je kan streamen, ga ik haar natuurlijk toch eens vragen hoe dat allemaal is meegevallen de afgelopen weken. En of Evi Hansen nu ook echt helemaal de smaak te pakken heeft.

0: De superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL. Love to see you
6: shine. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
8: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
9: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business.
10: Proximus. Think possible.
11: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
12: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
13: Denk ik jarig?
12: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
13: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
12: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
13: Oh.
14: Happy birthday to you.
15: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
16: Happy birthday to you.
15: Renoveert uw badkamer.
13: Hier in Temse
12: en in Roeselare.

0: Keizer. Evie Hansen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey.
0: Zeg Evie, je hebt natuurlijk al wat radioervaring ook hier bij Joe, maar deze zomer, de afgelopen week, heb jij ook echt jouw debuut gemaakt als Joe-DJ helemaal alleen in de studio op Joe Paradise Beach. Heel kort, maar hoe was dat?
1: Heel spannend, omdat mensen mij wel al een beetje van de radio kennen, maar er is een verschil met gewoon presenteren en ook nog eens schuiven, zoals dat wij dat noemen.
0: Ja, ja.
1: Alle nummertjes goed aan elkaar hangen en zo. Uh-huh. Ik vond het spannend, maar het was wel een warm bad, omdat ik nu ook iedereen heb gezien. Ik bedoel, de luisteraars kwamen daar ook langs, dus ik wil iedereen ook bedanken, want die zeiden allemaal van, je bent goed bezig, je bent goed bezig. Dus dat was wel heel schattig, dat ik mijn vuurdoop heb gehad.
0: Oh, heel fijn. Ja, we hebben de beste luisteraars. Dat ga je alleen nog maar verder ontdekken de komende weken, maanden. En we gaan jou sowieso nog veel horen hier bij Joe. Maar de komende week ook als mijn wegwijzer. We beginnen op maandag uiteraard, Evie, altijd bij het begin. En dat is jouw favoriete serie. Wat heb jij gekozen?
1: Ik heb gekozen de Dallas Cowboys Cheerleaders. Ja. Dat is dus een reality-serie. America's Sweethearts, zo heet het eigenlijk. En dat is een reality-serie en die volgt de meisjes die cheerleaden voor de Dallas Cowboys. Dat is dan American Football. En je ziet dus vooral hele mooie meisjes die stralende glimlach hebben en prachtige lange haren. En die kunnen dan hun benen in de lucht gooien. En die staan daar wel
0: daar
1: met pomponnetjes te dansen. Ja, maar het is echt ongelooflijk wat die allemaal kunnen. Maar ook hoe hard dat die moeten trainen. Dat is echt een professionele opleiding. Die worden daar bijna niks voor betaald. En dat is echt zo hun doel is om dan zo'n cheerleader te worden. 1 seizoen, 2 seizoenen, 3 seizoenen. En weet, de allereerste seizoenen die werden vooral de bazinnen, hè, zo de leidsters, de oudere dames van die cheerleaders, werden die wel afgekraakt omdat die zo hard waren voor die cheerleaders.
0: Ja, dat kon er hard aan toe gaan, hè, op het uiterlijk en op hun, op hun figuur, voilà. Hoe ze eruit zagen. Dat was soms wel
1: zo een beetje. Ja. Een beetje als veel te strenge balletjuffen.
0: Ja,
1: zo dat
0: klopt.
1: Eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar dat heeft nu ook al een evolutie gemaakt. En ja, dat is een beetje zo wat fastfood om naar te kijken. Ik vind dat heerlijk als het zo heel warm is buiten, om dan stiekem in mijn kelder, want daar is het cool, op een veldbedje met wat kussens te gaan liggen en dan te kijken naar America's Sweethearts. Misschien omdat ik vroeger zelf een cheerleader wou worden.
0: Ja, of zat dat erin bij jou? Zou dat iets zijn dat je wel graag had gedaan?
1: Ja, eigenlijk wel. Allee, ja, ik bedoel, ik voetbalde, maar wij hadden geen cheerleaders. En dus ook niet van die pompons. Maar ik moet nu wel toegeven dat in mijn theatervoorstelling ik wel 2 pompons heb. Dus dat heb ik soms wel gebruikt. Dus ja, een beetje zit dat er wel in. Dus, ja, dus voilà, als je eens goed gezien wilt worden, America's Sweethearts.
0: Voilà, op Netflix zit het, denk ik, hè?
1: Ja, Netflix.
0: Daar kunnen ze terugvinden. Oké, dus voor wie er een innerlijke cheerleader heeft die er af en toe een keer uit moet. America's Sweethearts op Netflix. Evie, bedankt voor die leuke tip en tot morgen, hè.
1: Tot morgen. De Wegwijzer. Good times. Great.

We zijn vandaag maandag 17 augustus. Dat wil zeggen, een weekje geleden ongeveer hebben we die prachtige deuren van Joe Paradise Beach achter ons gesloten daar in Westende. Op dit moment is de afbraak eigenlijk nog bezig. Heel wat mensen die daar op dit moment foto's van doorsturen. Onder andere Koen uit Waregem is daar met zijn vrouwtje. Ze poseren ook zo met wat er nog staat en dan een duimpje naar beneden. We missen hier iets, schrijven ze. En Chris, die heeft een foto gemaakt van zijn vrachtwagens, want die doet het transport van de stukken van Joe Paradise Beach, van de dingen die daar afgebroken zijn en die nu naar een opslagplaats gaan en hopelijk daar natuurlijk volgend jaar weer uitkomen. Daar gaan we wel degelijk vanuit. We hebben de smaken nog meer dan ooit te pakken. Dus het is afscheid van iets heel moois. Heel moois, maar ook gewoon uitkijken en koesteren die herinneringen die we hebben gemaakt. Thank you.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Goedemorgen, zometeen ga ik even testen of jij nog snel reageert op goede muziek. Ik ga jouw reflexen testen op Duran Duran. En ondertussen is het 11 uur, tijd voor het nieuws met Nico Bosteels.
4: Nou, goedemorgen, de koning gaat naar de Hoge Venen. Nooit moesten meer voedingszaken sluiten en geen koers meer dit jaar voor Jonas Vingegaard. Koning Filip bezoekt zo meteen het rampgebied in de Hoge Venen, waar sinds vrijdag al meer dan 3000 hectare natuur is afgebrand. De koning gaat eerst naar het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte zullen brengen van de situatie. De koning wil ook een beeld krijgen van de schade. Hij zal ook de hulpdiensten en de vrijwilligers bedanken voor hun werk en hun inzet. Vorig jaar is een record aantal voedingszaken gesloten in ons land, omdat er een gevaar is voor de gezondheid van de klanten. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het waren er meer dan 500, of ruim een verdubbeling in amper 4 jaar tijd. Komt onder meer doordat het personeel die hygiëneregels niet genoeg kent, zegt Helene Bonte van het Voedselagentschap.
5: We zien dat er heel veel roulement is in zaken, dus zaken die opengaan, die opnieuw sluiten of die nieuwe eigenaars krijgen. En daarnaast ook wel problemen met infrastructuur, dus verouderde gebouwen. In de steden zien we ook meer ongediertenproblematiek. Dus dat zijn ook wel dingen die natuurlijk een invloed hebben tijdens een inspectie en die ook wel een ernstig risico voor de gezondheid kunnen inhouden.
4: Bij bakkerijen en slagers is meer dan de helft niet volledig in orde. Bij pitazaken is dat 3 op de 4 en bij ziekenhuizen bijna de helft. En de Deen Jonas Vingegaard zal dit jaar niet meer koersen. Dat laat zijn ploeg Visma Leasebike weten. Vingegaard viel vorige zomer zwaar in de Ronde van Frankrijk en brak zijn sleutelbeen. Hij moest opgeven en heeft daar nog altijd last van die blessure. Vingegaard wil daarom de komende maanden genoeg rusten en zich meteen ook focussen op volgend jaar. Opklaringen en wolken, soms buien, 24 graden vandaag. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien, ook opnieuw 24 graden. En ook woensdag en daarna blijft het wisselvallig.
3: Eén file op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring is dat richting Nederland. 6 erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
6: Dit is Joe.
7: Met Heidi van Tielen.

Sven en Ankie die zijn vanochtend gestart met het nieuwe radioseizoen. Het weer lijkt zich daar ook wat aan aangepast te hebben. En misschien dat je dacht in België, kan het nog wisselvallig weer? Enfin, kijk naar buiten. We zijn gestart met de regen op dit moment hier. Wel wat zonnetje in Vilvoorde. We're back wat dat wisselvallige weer betreft. Maar langs de andere kant, het is 17 augustus. De vakantie is nog lang niet voorbij. We gaan nog 2 weken profiteren van wat die zomervakantie van 2026 te bieden heeft. Maar de Joe DJ's die zijn wel zo goed als allemaal terug van de vakantie. Vertrouwde stemmen dus op hun vertrouwde plekken. Met natuurlijk ook hier en daar wat nieuwigheden. En zometeen komt er ook eentje aan hier in mijn programma waar ik jou voor nodig heb. Maar eerst gaan wij genieten van een van de mooiste Franse chansons uit Les années 70, oftewel de jaren 70. Na een man die veel later dan zingt over diezelfde periode. Ik heb het over deze James Blunt en zijn 1973.

Normand en La Ballade des gens heureux. Ik heb die song tijdens mijn vakantie in Frankrijk heel vaak opgehad op Spotify. Samen met Une belle histoire en Capri, c'est fini. Dat zijn toch echt zo de songs die geweldig tot hun recht blijven komen als je met de auto door Frankrijk rijdt. Vraiment, j'adore, zouden ze daar zeggen. Maar nu terug naar de Engelse pop

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
4: Dit is Joe.

was ze meer. Bondi in plaats van Blondie met Atomic. En ik had het al aangekondigd, we gaan iets nieuws doen. En dat is dit hier. In de stemming. In de stemming, zo heet het. Het worden twee platen waarop jij kan stemmen in de Joe-app die iets te maken hebben met de actualiteit van de dag. En jij kiest dan in de Joe-app in een stemming voor welke song jij in de stemming bent. Want die twee platen die tegenover elkaar komen te staan, ja, die lopen behoorlijk uit elkaar. Vandaag, ja, zijn we er weer met zowat alle Joe-DJ's op hun vertrouwde plekje. We hebben ook maar één doel en wens in dit nieuwe radioseizoen en dat is jou blij en goedgezind krijgen met de leukste muziek zoals gewoonlijk en de leukste babbels. Dus wij zijn alvast heel erg blij om terug te zijn en daarom twee platen vandaag in de stemming die daarmee te maken hebben. Je kan nu kiezen voor een lekkere rockplaat die daar perfect bij past en dat is deze. En de girls ook, hè. Ah. Enthousiasme van Thin Lizzy en The Boys Are Back in Town. Daar kan je nu op stemmen in de Joe-app. Maar als je dan toch eerder met een gevoel van heimwee, melancholie zit naar jouw eigen vakantie, of wie weet naar Joe Paradise Beach, en ja, misschien verlang jij terug een beetje naar zon, zee en strand, dan is er ook dit super nostalgische liedje. Ja, heel oldschool. Je voelt de melancholie in de melodie en in haar stem. Lang geleden denk ik voor veel mensen dat deze nog eens gepasseerd is. Maggie McNeil en Terug naar de Kust. Jij beslist dus wie ik zo meteen ga draaien. Dat doe je door de Joe-app te openen. Daar zie je in de stemming staan en jij kan stemmen. Dus voor welk nummer jij deze ochtend in de stemming bent.

0: 12:30 op deze maandag voormiddag. Er zijn 4 problemen onderweg waar je telkens exact 5 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen dus 5 minuten tussen Mechelen-Noord en Rums. Brusselse buitering ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 5 erbij tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen-West. Komt daar door een defect voertuig. En richting Gent sta je 5 minuten in de file tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

De eerste in de stemming is volop aan de gang. Naar aanleiding van de start van het nieuwe radioseizoen kan je kiezen uit twee compleet verschillende songs die daarbij aansluiten. Het gaat vandaag om The Boys Are Back in Town van Thin Lizzy of Terug naar de Kust van Maggie McNeil. Liever. Kortom, het gaat over kiezen tussen rock en melancholie. Op dit moment haalt melancholie het met 69% van de stemmen, maar dat kan nog veranderen. Je krijgt van mij exact nog 5 minuten de tijd om te laten weten voor welke song jij in de stemming bent. Joe-app openen en klikken op jouw favorietje. Zo simpel is dat. En natuurlijk ook ondertussen genieten van deze Cameron Wilson.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
1: Bruno. Mobile
3: Vikings. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Laura Branigan die klaagt over het verlies van zelfcontrole. Maar hier bij Joe heb jij die controle wel meer bepaald in dit hier.
1: In de stemming.
0: Ja, de eerste In de stemming. Twee totaal verschillende songs rond hetzelfde thema die ik via de Joe-app In de stemming gooi, zodat jij kan laten weten voor welke plaat jij in de stemming bent. Vandaag als thema, zeg maar, de start van het nieuwe radioseizoen, kon je kiezen dus tussen Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town en Maggie McNeil en Terug naar de Kust. Bernard die zegt, ik ga vol een bak voor de gier en de gitaar van Phil Lynott. Noël die zegt, ik hoef ook niet terug naar de kust, want ik woon aan de kust. Marion daarentegen, Terug naar de kust, jammer genoeg wel zonder Bubble Waffle. Ook Chris wil heel graag terug. En Greetje die zegt, ik heb gestemd voor die plaat over de kust, maar ik ben wel heel blij dat de boys back in town zijn. En de girls natuurlijk ook. Ja, is het het weer geweest dat die stemming mee beïnvloed heeft? Het zou kunnen. Maar door 68% van de stemmen gaan we vanochtend op de nostalgische tour richting Zeetje, richting de kust. Want daar is Maggie McNeil die terugkijkt op een prachtige zomer.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar in deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Goedemiddag, de koning zit vandaag in rampgebied, maar jij zit gelukkig bij mij. Hier geen rampen, wel goede muziek. Zometeen al met George Michael. Bijna 12 uur, dit is het nieuws met Nico Bosteels.
3: Goedemiddag, de koning bezoekt inderdaad de Hoge Venen. Het onderzoek naar de gasontploffing in Brussel is klaar. En geen koers meer dit jaar voor Jonas Vingegaard. Koning Filip bezoekt op dit moment dus het rampgebied in de Hoge Venen, waar sinds vrijdag al meer dan 3000 hectare natuur is afgebrand. De koning is nu in het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte brengen van de situatie. En straks gaat hij naar het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en de vrijwilligers gaat bedanken voor hun werk en hun inzet. Die brand in de Hoge Venen woedt op dit moment op 2 kilometer van Kuchelscheid. Dat is een deel van Büttgenbach dat tegen de Duitse grens ligt en eergisteren ontruimd werd. Die mensen kunnen dus nog niet terugkeren naar hun huizen. Toch loopt Kuchelscheid volgens een hulpverlener geen gevaar. U hoort collega Louise Buket.
4: Het goede nieuws is dat afgelopen nacht het vuur niet extreem fel is uitgebreid. Al zeker niet richting het oosten, richting Duitse grens, wat gisteren wel het geval was. Al hoor ik dat de ploegen ter plaatse eigenlijk nog de evaluatie van de nacht aan het maken zijn, nog aan het bekijken zijn tot waar dat vuur afgelopen nacht is kunnen komen.
3: De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Er zijn daarom extra blushelikopters onderweg uit Duitsland en Noorwegen. Op dit moment helpen er al mee uit Nederland en Zweden. Het onderzoek naar de gasexplosie van vorige week in Brussel is afgerond. Dat meldt het Arbeidsauditoraat. Het gebouw is intussen ook weer vrijgegeven. Bij die ontploffing kwam een brandweerman van 50 om en raakte 3 andere mensen zwaar gewond. Dat gaslek ontstond tijdens werken. Voor de kust van Cannes in Zuid-Frankrijk zijn 11 gewonden gevallen toen 2 boten op elkaar botsten. 4 van die mensen zijn er erg aan toe. Dat meldt de lokale media. Er zou ook nog 1 persoon vermist zijn. Er is een zoekactie gestart met duikers en een warmtecamera. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval daar kon gebeuren. En de Deen Jonas Vingegaard zal dit jaar niet meer koersen. Dat laat zijn ploeg Visma Leasebike weten. Vingegaard viel vorige maand zwaar in de Ronde van Frankrijk en brak zijn sleutelbeen. Hij moest opgeven en heeft daar nog altijd last van die blessure. Vingegaard wil daarom de komende maanden genoeg rusten en zich ook meteen focussen op volgend jaar. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselen bewolkt. Er is kans op enkele buien, maximaal rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden. En dan ook woensdag en daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
2: Een paar plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die vind je op de Brusselse Binnenring. Op dit moment 37 minuten erbij tussen Wezenbeek en Leonard. Komt daar door een ongeval. Op de buitenring sta je 5 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent is dat 7 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de E19 richting Antwerpen verlies je op dit moment 6 minuten tussen Mechelen-Noord en Rumst.
5: Dit is Joe.
6: Met Heidi van Tielen.

0: Cause I gotta have faith.
1: I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
0: George Michael en Faith, en heb er maar vertrouwen in dat jouw maandagmiddag ook vol met goede muziek zal zitten. Queen komt eraan met Killer Queen, maar eerst een song die letterlijk helpt om fluitend door het leven te gaan.

Het is al een fantastische sportzomer geweest met het WK voetbal. Lijkt eigenlijk al heel lang geleden, maar het was vorige maand nog. Tour de France uiteraard, het EK zwemmen is gisteren afgelopen. En afgelopen weekend heb ik zelf heel veel gekeken naar het EK atletiek. Dat is dan een beetje zo de situatieschets. Ik lig lang uit op de zetel, denk van, oh my god, ik ben zo'n couch potato. En ik kijk naar afgetrainde mannen en vrouwen die op een paar minuten een heel jaar proberen goed te maken en een goede prestatie te leveren. Heel fascinerend vind ik dat om zo echt te pieken op bepaalde momenten in je leven om dan een medaille te kunnen scoren. Ik stel me dan ook wel heel veel vragen. Gisteren was ik naar de finale van Stipel aan het kijken. Dat is zo rondjes lopen met wat hindernissen. En dan denk ik altijd, ja, wie heeft die bak gevuld met water? Super onpraktisch. Uw schoenen worden nat. Wie is daar op dat idee gekomen? Of wie is er ooit begonnen met hamerslingeren? Of wie heeft er ooit gedacht, hinkstap springen? Want dat is iets dat ik moet doen. Dat is een heel gekke sprong om naar te kijken. Maar het is wel fascinerend om te zien hoe sommige atleten echt voor die sport leven. Nu, op dit moment is het WK hockey bezig. Gaat door in ons land, net over de taalgrens in Waver. Ik hoop natuurlijk dat de Belgische ploegen daar in eigen land ook een

0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
6: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
5: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.

Snap. Na weken van hitte is het vandaag toch wel iets anders buiten. Hè? Het zweten is gedaan, de grote hitte is voorbij. Geen okselvijvers of plakkende rug meer. Nee, jij en ik, wij zijn en blijven al zeker de komende twee

0: Desmond Archer en Sleeping Satellites. Het doet mij een beetje denken aan het feit dat vorige woensdag iedereen s'avonds naar de lucht keek om die eclipse te bewonderen. En daarna was er ook nog een sterrenregen. Het moet allemaal prachtig zijn geweest, maar heer Erik, niks van gezien. Enfin, wel op VTM, die hadden nog een speciale uitzending rond het fenomeen. Was op zich wel heel erg tof om te zien hoe de mensen daarin opgingen. Maar ik was zelf niet zo mee met de hype. Ik dacht eigenlijk alleen, komt B&B zoek lief nog, want dat begon veel later door die eclipse. Niks tegen het heelal, maar het feit dat dat oneindig is, ik kan daar niet goed mee om. Ik word daar een beetje ongemakkelijk van. Files zijn gelukkig niet oneindig. Het zijn er drie op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring staat wel een lange file. 40 minuten erbij tussen Wezenbeek en Leonhard komt door een ongeval. Antwerpse ring richting Gent een kwartier in de file tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland is dat 10 erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

ze moeten gedacht hebben, blijven herhalen. En dan is de boodschap duidelijk. Have a nice day van Stereophonics. Sven en Anke, die waren terug vanochtend. Maar Anke is totaal veranderd. Chockerend. Ik laat zo meteen nog eens horen wat er gebeurd is.

0: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
1: shine. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,05. Aldi, altijd slim.

0: Sven en Anke zijn vanochtend aan hun 11e seizoen ochtendshow begonnen. Na een aantal weken vakantie uiteraard. En dan denk je, ja, wat kan er veranderd zijn? Hè? Die twee zijn nog altijd dezelfde. Sven nog altijd heel veel aan het wandelen en aan het vertellen over Barcelona. Anke die gewoon in de zetel wil hangen, frietjes wil eten en bij haar familie wil zijn. Maar nee, Anke is veranderd. Ze getuigde daarover deze ochtend.
1: Ik ben een krachttrainster geworden. Ja. Ze gooien je dood hè, met nieuwsberichten over krachttraining. Iedereen moet dat doen. Ik wist eigenlijk niet eens wat dat was, ja. Krachttraining. Ja. Maar eigenlijk wat je doet is ja, allemaal een soort van fitnessoefeningen. En je creëert scheurtjes.
2: Ja, betere spieren maak je eigenlijk. Hè?
1: En dan heb je spierpijn. Ja. En dan recupereer je. Dan moet je proteïne eten. Ik ben nu zo iemand die de hele tijd kip eet. En skir. Ik ben niet iemand die ontbijt met skir.
2: Ga je naar de gym? Of doe je het?
1: Ik ga het heel eerlijk zeggen. Ja? Ik heb een pokkenduur abonnement genomen bij een fitness in Hasselt.
2: Ja?
1: Pokkenduur durf ik niet te zeggen. Het is echt, want ik liet Tom raden.
2: Er zijn zoveel fitnessen die goed zijn.
1: Omdat ik heel veel mensen kende die naar ene fitness gingen.
2: En
1: het is met personal trainer. Brent, dat is mijn personal trainer.
2: Hier, een
1: gast van 24.
2: Daar komt de aap uit de mouw.
1: En zijn mama luistert naar ons.
0: Voilà, de sfeer zat er al meteen weer goed in. Nu, Anke heeft een beetje de naam om niet altijd alles even goed vol te houden. Maar, wie weet is deze keer echt anders. En wordt ze dus alsnog een soort van sporty spice. We zullen zien. We gaan het proces natuurlijk samen kunnen volgen. Want je hoort Sven en Anke vanaf nu weer elke ochtend tussen 6 en 10. Iemand die krachttraining wel al jaren doet, en dat zie je ook, is deze Shakira.

De film was legendarisch, maar de song nog legendarischer. Prince en Purple Rain. Paars was de regen vanochtend niet, maar natuurlijk wel zeer wel gekomen. En na zo'n lange droge periode, laat ons vooral ook hopen dat er in de Hoge Venen ook nog heel veel valt. Kwestie van die branden daar toch wat sneller onder controle te krijgen. Maak er een fantastische middag van samen met Karel, want ook de hits van Schmitz die zijn weer van de partij. Ik heb

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Roomo koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
8: Ik werd vannacht wakker door een mooi geluid. Het geluid van sappige regen. Ik was zo blij. Maar ik ben ook blij dat de hits van Schmidt helemaal terug zijn. Back in full force. Zometeen, eerst het nieuws, want het is 1 uur, Nico Bosteels.
9: Goedemiddag, er komt hoopgevend nieuws vanuit de Hoge Venen. Toch mogen de geëvacueerden nog niet naar huis. En er valt een dode op de Etna. De natuurbrand in de Hoge Venen is gestabiliseerd in toegankelijke zones, dus de gebieden waar de hulpdiensten met voertuigen bij het vuur geraken. Dat melden de Waalse autoriteiten. Ze hopen om de brand de laatste overmorgen onder controle te hebben. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. De brand breidt nog uit, maar trager dan afgelopen weekend, zeggen ze daar.
10: Le feu continue à avancer au niveau nord-est. Globalement, on reste autour de 3000 hectare. Le feu avance lentement.
9: Bij de brand zijn sinds vrijdag 2 hulpverleners licht gewond geraakt. De ene aan zijn rug, de andere aan zijn enkel. De hulpdiensten raken ook vermoeid. De tientallen mensen die geëvacueerd werden door die brand mogen nog niet naar huis. Dat heeft de gouverneur beslist. Het is nog te gevaarlijk. Er zijn daarom ook extra blushelikopters onderweg uit Duitsland en Noorwegen. Op dit moment helpen er al mee uit Nederland en Zweden. Het vuur woedt ook op amper 2 kilometer van Kuchelscheid, dat is een deel van Buttgenbach. Enkele inwoners van Sauerbrood keerden gisteren al terug naar huis, ook al mocht dat eigenlijk nog niet. Ze krijgen nu opnieuw de raad om daar te vertrekken. De gouverneur zegt er wel bij dat er voorlopig geen nieuwe evacuaties gepland staan. En op dit moment is koning Filip op bezoek daar in het rampgebied. Hij ging eerst naar het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte brachten van de situatie. En zometeen komt hij aan in het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en de vrijwilligers gaat bedanken voor hun werk en hun inzet. Het onderzoek naar de gasexplosie van vorige week in Brussel is afgerond, dat meldt het arbeidsauditoraat. Het gebouw is intussen ook weer vrijgegeven. Bij die ontploffing kwam een brandweerman van 50 om en raakte 3 andere mensen zwaar gewond. Dat gaslek ontstond tijdens werken. En op de vulkaan de Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar van 30 omgekomen door een blikseminslag. Hij raakte zwaar gewond, werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf onderweg. Volgens een lokale krant liep die man tijdens een zware storm in verboden gebied. Ook in de Dolomieten in Noord-Italië is wellicht een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Dat onderzoek loopt nog, maar de hulpdiensten zijn nu al vrij zeker. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt. Er is kans op enkele buien bij maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden. En ook woensdag en daarna wisselvallig. Het weekend ziet er wel weer wat zonniger en droger uit.
8: Er staan op dit moment 3 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de binnenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard 17 minuten. Richting Antwerpen de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 14. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland 13 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.

0: We zaten in de zomer van 1984, hè. Paris Latino en Bandolero en daarvoor Amy Winehouse. Vrienden van Joe, een fijne maandagmiddag. Het is de 17e augustus. Samen met de komst van wat regen is ook een nieuwe radioseizoen begonnen. En ik zit op mijn vertrouwde plek in de middag, in de uren van de middag. Ik hou er nog altijd van. Ik doe dat zo graag. En ik hoop dat ook wat door te stralen naar jou. Ik heb voor het komende seizoen een aantal verrassingen. Maar die ga ik nu nog niet verklappen. Je komt dat wel te weten, we hebben tijd. En natuurlijk zijn er ook de vaste dingen. De swipe of like blijft, de schatkamer is er ook. Die zit wel op een ander tijdstip, 3:15. En dit uur zorgen we ook rond 2:15 voor het zenakalm moment. Dit lijkt me een ideaal moment om even te chillen. Maar dat is pas voor straks hoor. Nu iemand met wat last van koorts.
1: Welkom terug, Karel, met de hits van Schmidt.
0: Dankjewel, Stefanos. Ik heb het uiteraard over Alex Warren. Koortsig en hitsig zoals de zomer. Fever.

0: iemand graag zien en toch met je voeten willen laten spelen. Dat is een love rule. En de cardigans op deze maandagmiddag. Ik heb wel een speciale bestelling binnen. Het is wel een lange bestelling. Ja, ja. De bitterballen en een meter bier. De vrouw die daar eerst een hit van maakte, dat is Belinda Carlisle. En die draai ik zo meteen. Maar eerst ook nog Barry White na dit.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Ah, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Joe.

Cake by the Ocean uit 2015, DNC, Reggio. Het is de 17e augustus, het is ook de verjaardag van Belinda Carlisle. 68 jaar is geworden, toch een aantal grote hits. Het volgende nummer zing ik altijd als ik op het strand wandel. Je kent er ook van een nummer dat vaak in de slaapkamer wordt gezongen ook. En haar grootste hit die draai ik nu. 68 zomers jong, Belinda Carlisle.

Ze beloofde de hemel, maar we kregen toch ook wat bitterballen en een meter bier. Dankzij Belinda Carlisle. Jarig vandaag en daarom draait ze nog eens met haar grootste hit. 68 zomers jong. Het is ondertussen 1:30 geworden. Er staan 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Antwerpen op D313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 25 minuten. Op de binnenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard een kwartier. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland een ongeval gebeurd. Een file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West reken daarop.

0: kapot te krijgen. Hè? Yes, an owner of a lonely heart. Ik neem je zo meteen mee naar de 90s met Snap. En als je die naam laat vallen, ja, dan weet je dat er gaat gedanst worden en bewogen. The First, The Last Eternity, zometeen.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
7: Happy bathroom to me.
8: Amai, valt er iets te vieren?
7: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
8: Allee, schaf op, ik kom mee vieren.
7: Oké. Okay.
6: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
9: Happy bathroom to me.
6: Renoveert uw badkamer.
8: In hier, in Temse.
7: En in Roeselare.
10: Dit is Joe.
11: De hits van Schmidt.

0: Eternity. The first, last eternity. Till the end and snap. In het nieuwe seizoen hoor je de schatkamer van Schmidt. Maar dan wel een uur later, 3:15. Altijd de verhalen achter beroemde, geweldige platen. Straks de eerste van het nieuwe seizoen. Het betekent ook dat de Zen eigenlijk een uur vroeger komt. Dat leek me ook ideaal zo na de lunch.
1: Zella, kalm, Karel!
0: Ja, zoiets. Het is gewoon even chillen met twee rustige nummers. Maar. Daarna draai ik ook expliciet twee stevige nummers voor de liefhebbers van het stevige werk. En zo is iedereen hopelijk tevreden. Dus eerst helemaal Zen en dan de gas erop.
2: De Zen van Spits.
0: En de vogels zijn ook terug, samen met twee rustige klassenbakken. Mika, happy ending.

The Happy Handing met Mika en ook Brian Ferry zat al in de eerste zen van Schmidt van het nieuwe seizoen. En na de zen steken we altijd een tandje bij. Ik heb U2 klaargezet. Maar eerst gaan we naar Ecuador met Zash.

0: uur hoor je iets van Dua Lipa, maar ook Robbie Williams, de nieuwe Sienna Spyro. En om 3:15 in de schatkamer, een van de eerste hits die Tina Turner ooit zelf schreef. Nu het nieuws, want het is 2:00. Nico Bosteels.
1: Goedemiddag. Hoopgevende berichten vanuit de Hogeveen. De geëvacueerden mogen nog niet naar huis. En een wandelaar sterft op de Etna door de bliksem. De natuurbrand in de Hogevenen is gestabiliseerd in toegankelijke zones. Dus de gebieden waar de hulpdiensten met voertuigen tot bij het vuur geraken. Dat melden de Waalse autoriteiten. En ze zijn hoopvol, zegt onze collega Louise Buket.
2: Ze houden er rekening mee dat ze dat vuur zullen kunnen fixeren de komende uren. En als het lukt met de hulp van die blusvliegtuigen, houden ze er zelfs rekening mee dat ze het vuur onder controle gaan krijgen. De gouverneur van Luik houdt er rekening mee dat dat vandaag, morgen of misschien overmorgen zou kunnen lukken.
1: Het vuur brak vrijdagmiddag uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. De brand breidt nog wel uit, maar trager dan afgelopen weekend. Sinds vrijdag zijn 2 hulpverleners licht gewond geraakt. De hulpdiensten raken daar ook vermoeid. De tientallen mensen die geëvacueerd werden door die brand mogen nog niet naar huis. Het is nog te gevaarlijk, zegt de gouverneur. Zo woedt het vuur op amper 2 kilometer van Kuchelscheid, een deel van Butgenbach. De gouverneur zegt er wel bij dat er voorlopig geen nieuwe evacuaties gepland staan. En op de vulkaan de Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar van 30 omgekomen door een blikseminslag. Hij raakte zwaar gewond en stierf onderweg naar het ziekenhuis. Ook in de Dolomieten in Noord-Italië is wellicht een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Het onderzoek loopt daar nog, maar de hulpdiensten zijn wel vrij zeker. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en er is kans op enkele buien, maximaal rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden. En ook woensdag en daarna wisselvallig. Het weekend ziet er wel weer zonniger en droger uit.
0: Er staan 2 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Antwerpen de E313 vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost 20 minuten. En op de binnenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard 17 minuten.

Echt een nummer gemaakt om concerten mee te openen. En of hij dat doet, Robbie Williams. Robbie heeft trouwens onlangs te horen gekregen dat hij autisme heeft. Hij vertelde dat die diagnose een hele hoop verklaart. Hij zei dat hij tijdens een vragenronde, heel recent nog, naar aanleiding van de nieuwe collectie van zijn kledingmerk. Robbie is ondertussen 52. Hij zegt, die diagnose, dat zijn een hoop puzzelstukken die op hun plaats vallen. Ik heb ADHD en ik ben er dus ook net achter gekomen dat ik ook autisme heb. Daar is hij ook naar eigen zeggen verdomd blij mee, want het verklaart heel veel.

0: Christiana Spyro en Material Lover bij Joe. Ik heb hier nu de beroemdste zingende schoorsteen. Die komt uit Italië, Pino D'Angelo. Was een echte kettingroker. Tijdens Maquala Idea, dat ja, toch een minuut of vier duurt, stak hij gemiddeld 2 à 3 sigaretten op. Ik kreeg ook zo'n typische stem, die Pino.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi

0: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you shine.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die borduur!
2: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Go Yellow!
8: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Oei, dan moet ik rap zijn.
8: Info op telenet.be.
10: Dit is Joe.
11: De hits van Schmidt.

Op de zomer van 2008, Amy MacDonald en het aanstekelijke This Is The Life. Straks met Dua Lipa, Be The One en ook George Harrison met zijn nummer 1 hit uit 88, Got My Mind Set On You. En binnen minder dan een half uur hoor je De Schatkamer. Met daarin de verhalen achter de allergrootste hits. In het nieuwe seizoen hoor je De Schatkamer elke middag 3:15. Vandaag heb ik het over een heel bijzondere song. Eigenlijk het eerste nummer dat Tina Turner ooit helemaal zelf schreef. En je kent het, want het gaat over Nutbush City Limits. Alleen is er iets met dat nummer dat heel weinig Vlamingen weten. Het heeft ook iets te maken met Australië, maar wat precies, dat vertel ik je straks. Great music.

0: Dualipa. Het is bijna 2:30 zometeen. Bob Marley, Marok Tok Tok. Nu een overzicht van de verkeersproblemen. 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de binnenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard 23 minuten. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 17 minuten. En op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Noord en Rumst 10 minuten extra.
1: De hits van Schmidt.
2: It's a top me selector.

0: Talk Talk, at 80s and such a shame. Zometeen om 3:15 de eerste schatkamer van het nieuwe radioseizoen met daarin ode aan Tina Turner. Eerst nog Train en The Drops of Jupiter. En Sven en Anke, ja, voor het hele team van de ochtendshow liep de ochtend wekker vanochtend af. Ze zijn er opnieuw aan begonnen en ze zijn er meteen ingevlogen. Ik weet niet of je het goede nieuws al gehoord hebt, maar binnen 2 weken dan zijn we maandag de 31ste augustus, laatste dag van de grote vakantie. Maar ze gaan die samen met heel veel Joe-luisteraars vieren. Dat doen ze op een locatie in Plopsaland, De Pannen. Lijkt me de ideale manier om eigenlijk de zomer af te sluiten. Ze zorgen ook voor ontbijt. En ook voor 3 droomverblijven die je tijdens de show zelf kan winnen. Dus binnen 2 weken, Sven en Anke in Plopsaland, De Pannen. En blijf zeker luisteren als jij er wil bij zijn.
1: Good times.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Pannenkoeken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Dit is Joe.

0: muzikale trip naar het jaar 2001. The Drops of Jupiter en Train. En het is bijna 3:15.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Met topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Ik neem je even mee naar de zomer van 1973. Ike en Tina Turner staan figuurlijk op een kruispunt. Na hun knaller Proud Mary is het ineens een stuk stiller. En dan doet Tina iets wat je niet meteen van haar verwacht. Ze schrijft zelf een nummer. Sterker nog, het is het eerste lied dat ze ooit schrijft. En je kent het, het is de knaller Nutbush City Limits. Een ode aan haar jeugd in het landelijke Nutbush in Tennessee. Lekker direct, ook een hoekige sound met een riff die klinkt alsof iemand de elektriciteit opnieuw uitgevonden heeft. Ike produceert het en er gaan nog altijd hardnekkige geruchten de ronde dat Mark Bolan van T-Rex meespeelt op gitaar. Het zou kunnen, want hij dook eerder al op Baby Get It On van Ike en Tina Turner. Hij was een grote fan van hun werk. In Amerika haalt die Nutbush City Limits plaats nummer 22 in de hitlijst. Netjes. In de UK knalt het de top 5 binnen en in Vlaanderen moeten we nog 5 jaar wachten voor het in 1978 pas hier in de hitlijsten wordt gesignaleerd. Af en toe zijn we een beetje traag, denk ik. Het wordt ook hun laatste single als Ike en Tina Turner en het staat ook op de LP die in november van 1973 verschijnt. Later, vele jaren later, in 1991, komt het nummer ook nog eens een keer terug als een remix bij de verzamel LP en CD Simply the Best, maar die remix is redelijk slappe koek als je dat vergelijkt met het origineel. Wat weinig mensen weten is dat het nummer ook een extra betekenis heeft in Australië en dat komt door een dans. Het is daar een heel bekende groepsdans, de Nutbush, die nog altijd op scholen en feestjes quasi standaard is. Ja, veel Vlamingen hebben daar dus nauwelijks weet van, dat is ook niet erg. Het is wel in Australië cultureel erfgoed, dus als je ooit Down Under gaat, oefen dan nu de komende minuten al een beetje op de Nutbush.
1: Schatkamer van Schmidt.

geluid van de 80's dit, hè? Glenn Frey. Ondertussen ook een hemelse held en een van die geweldige zangers van Eagles. Een van de grote solo-hits van Glenn, The Heat Is On. En zijn kompanen van Eagles, dat is wel straf eigenlijk. Die kerels die zijn al lang pensioengerechtigd. En een aantal jaar geleden zeiden ze, we gaan stoppen. Dit is echt het laatste optreden. Vergeet het, ze blijven gewoon optreden. Ze doen dat al een hele tijd in die beroemde Sphere in Las Vegas. En er blijven maar nieuwe dagen bij komen. Dus dan denk je, ja, wanneer gaan ze stoppen? Niet dus, er blijven optredens bij komen. Dat kan twee redenen hebben, denk ik. Ofwel hebben ze gigantische schulden en moeten ze iets afbetalen. Wat ik betwijfel. Maar ik denk gewoon dat de reden is dat ze het niet kunnen laten. Ze doen dat gewoon te graag. Dus die geweldige kerels van Eagles, als je ze nog niet hebt gezien en je hebt nog links of rechts een spaarvarken staan, dan kan je dus naar de Sphere in Las Vegas. Ook nog ver in 2027. Tot aan het nieuws van 3 uur nog. Return of the Mac. Dit is Mark Morrison.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Dit uur met toppers van Imagine Dragons. Je krijgt ook de Shapeshifters, Vaya Con Dios, Billy Ocean. En uiteraard gaan we swipen of liken alsof het een lieve lust is. Het is bijna 3 uur. Het nieuws krijg je van Thomas Everiks.
4: Goedemiddag. Genk neemt afscheid van Progeria-patiënt Michiel. Een deel van de brand in de Hoge Venen lijkt onder controle en duizenden daklozen in Indonesië. Nog een uur tot de afscheidsplechtigheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die de verouderingsziekte Progeria had. Hij overleed vorige week. De ceremonie gaat door in het stadion van Racing Genk, omdat Michiel een hevige supporter was. Je hoort de voorzitter van de club, Erik Gerits.
5: Michiel wilde zijn uitvaart laten plaatsvinden op de middenstip. We gaan dat proberen voor hem zo mooi mogelijk te regelen. Er gaan heel wat mensen komen die hele mooie woorden voor Michiel over hebben. Er zal mooie muziek zijn en ik denk wel dat dat een heel mooi pakkend afscheid gaat zijn van iemand die dat ook absoluut verdient.
4: De brandweer heeft de natuurbrand op de Hoge Venen onder controle. Toch in de zones waar er met voertuigen gereden kan worden. Collega Louise Buket volgt het daar voor ons.
6: Ze houden er rekening mee dat ze dat vuur zullen kunnen fixeren de komende uren. En als het lukt met de hulp van die blusvliegtuigen, houden ze er zelfs rekening mee dat ze het vuur onder controle gaan krijgen. De gouverneur van Luik houdt er rekening mee dat dat vandaag, morgen of misschien overmorgen zou kunnen lukken.
4: Het vuur brak vrijdagmiddag uit en legde al meer dan 3000 hectare natuur in de assen. En op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen dakloos na de zware aardbeving van eergisteren. Die had een kracht van 7,7. Veel huizen zijn deels of volledig ingestort, waardoor mensen in tenten moeten slapen of gewoon in de open lucht. Bij de beving vielen al zeker 54 doden en meer dan 100 gewonden. Een eindje doen we met het weer. Deze namiddag overwegend droog op sommige plaatsen. Komt de zon er nog door, op andere plaatsen toch nog kans op een bui. Maxima rond 23 graden. Morgen start regenachtig bij 24 graden. Ook woensdag en de dagen nadien wisselvallig. En het weekend ziet er weer zonniger en droger uit.
3: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de binnenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard, 22 minuten. De buitenring is er hinder door een ongeval tussen Vilvoorde Koningsloo en Jette, 16 minuten. Richting Antwerpen tot slot, D19, tussen Mechelen-Noord en Rumst, 11 minuten.

2004, Shapeshifters en Lola's Team. Welkom in het nieuwe radioseizoen. De hits van Schmidt zitten tussen 1 en 4. Met uiteraard de Swipe of Like is lekker gebleven. Dan beslis je mee over welke plaat het haalt of niet. Ik zoek een straffe kandidaat die zometeen meedogenloos kan swipen, maar vooral kan

0: Swipe of like?
1: Wat denk je? Ik heb hier vijf topplaten klaarstaan. Ik stel je eerst voor aan kandidaat 1 en 2 en dan mag je er één kiezen. En die kan je nog altijd inruilen voor de derde, de vierde of de vijfde. Het is een beetje zoals in de zomer. Maar het is altijd plezant. Ik zoek een straffe kandidaat die een goede keuze kan maken. Ben jij dat? Dan moet je nu een bericht sturen. Je stuurt in de app van Joe vandaag. Ik leg er mijn vinger op. Ik leg er mijn vinger op. Ja, je gaat dat moeten doen. Dankjewel, ik geniet van Billy.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we rommelkoken.
1: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
5: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Dit is Joe.
8: De hits van Schmidt.

0: Imagine Dragons en Bad Liar.
1: Swipe of like?
2: Tanja, de Duitschaver in Brugge, Sint-Andries, mag er de vinger op leggen, want we gaan vanmiddag met haar swipen of liken. Dag Tanja, goedemiddag.
3: Ja, dag.
2: Je was aan het strijken. Is de grote berg?
3: Inderdaad, ja.
2: Is de grote berg?
3: Nee, dat valt mee. Okay. Als je dat meteen doet, dan heb je geen grote berg.
2: Ja, dat is waar. Je moet dat bijhouden. Oh, ik ben daar zo slecht in. Oh. Goed, ik heb hier 5 verschillende platen klaarstaan. We beginnen met een duel. Je mag eentje kiezen uit kandidaat 1 of 2. En die kan je nog altijd tot op het laatste omruilen voor de derde, de vierde of de vijfde. Je gaf al aan dat je een heel brede muzieksmaak hebt. Dus dat maakt het ook interessant, maar soms ook moeilijk. Dus ik ben eens benieuwd. Dit is het begin van jou.
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1. Take me to the
2: Matador. Daar zit de nummer 1 hit van Garland Jeffries met Matador uit 1979. Of je kiest voor dit.
1: Kandidaat 2.
2: Venison's en My Immortal. Wie van die twee ga jij meenemen, Tanja?
3: Kandidaat 1.
2: Ja, Garland Jeffries. Oh, tof.
3: Okay,
2: zonnig nummer. Maar je kan die ook inruilen voor dit.
1: Kandidaat 3.
2: Daar zit ABBA. Aha. En voulez-vous, wat gaan we daarmee doen?
3: Ik blijf bij kandidaat 1.
2: Garland Jeffries. Oké. Okay.
3: Ja.
2: Dit is de voorlaatste.
1: Kandidaat 4.
2: Beter dan strijken. Wat zwemmen met de radio. Swimming in the pool. Ga je die omruilen voor Garland Jeffries of niet?
3: Nee, ik blijf bij Garland Jeffries. Dit is
2: oké, man. Oké, oké, oké. Maar ik heb nog één poging. Dat is de laatste.
1: Kandidaat 5.
2: Daar zit Bryan Adams. En Heaven. Jij mag het vertellen, want jij bent even de muziekbaas. Wat gaan we doen?
3: Nu ga ik switchen naar Bryan Adams.
2: We zitten met een romantische strijker, of een strijkster. Ik ga voor jou Bryan Adams opleggen. En het toffe is, die 4 overblijvers die gaan natuurlijk naar het herexamen. Die krijgen nog een tweede kans. Ik wens je vooral nu de komende 4 minuten veel plezier met de Bryan. Trek hem maar eens dicht tegen uw gilet. Dag Tanja.
3: Dankjewel.
2: Dag.

helemaal op het laatste kwam Bryan Adams tevoorschijn. En Tanya ging overstag. Ze koos voor Heaven in The Swipe of Like. Ook in dit seizoen is er de muziekpol van de tweede kans. En die loopt altijd tussen de vier platen die er net overboord werden gesmeten. Jij beslist wie van de vier het wordt. Dat doe je zoals altijd in de app. Kies tussen Matador van Garland Jeffries, My Immortal van Evanescence, Voulez-vous van ABBA of Swimming in the Pool van The Radios. Evanescence momenteel op kop, maar ook dat kan nog de komende minuten veranderen. Dus stem even mee in de app. Dit zijn Crash Test Dummies. Wow.

ooit is gekozen tijdens een karaokeavond. Moeilijk dat dat is, dit. Echt waar. Klonk zo eerder als een koe of een geit, denk ik. De Crash Test Dummies waren het. Het is 3:30 geworden. Er staan 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de buitenring in Brussel. Het komt door een ongeval tussen Machelen en Jette. 22 minuten op de binnenring tussen Wezenbeek, Oppem en Leonard. 14 minuten in de richting van Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Wommelgem 17 minuten. Op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst 14 minuten. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een kwartier. En tot slot in de richting van Gent 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Berre staat klaar. Yesterday, today, tomorrow. En nu naar de 80's met een van de tophits van Odyssey. Going back.

Odyssey is tegenwoordig die film die je moet gezien hebben, het liefst op IMAX-formaat. Het waren tijden dat dat ook iets anders betekende. Het was ook een band in de 80's met onder andere deze hit Odyssey, dus Going Back to My Roots.

0: extra extra veel voor extra extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi. Altijd slim.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Dit is Joe. De hits van Schmitz.

0: want elk nummer verdient een tweede kans.
1: Ook in het nieuwe seizoen bij de Swipe of Like, bij die vier afvallers. Ja, het was duidelijk. Dit was de winnaar. Exact 50% van de stemmen ging naar Evanescence en My Immortal. Dus jammer voor Garland Jeffries, ABBA en The Radios. Morgen een nieuwe kans. Hey, de zomer is nog niet voorbij, vrienden. Nee. Tijd om die nog eens stevig bij de kraag te pakken. Schotse band Texas met dat refrein dat blijft plakken als zonnecrème. The Summer Sun.

Blink Twice. Ja, die mooie hitcombinatie van Shaboozy en Miles Smith en Blink Twice. En dan knipper je twee keer met je ogen en er is de eerste hit van Smith van het nieuwe seizoen weer al voorbij. Bijna 4 uur. De kok en de koning hebben nog een weekje extra vakantie. Dus je hoort deze week Anne van Elzen tussen 4 en 7. Tot aan de start van aan haar show nog Enrique Iglesias, die graag met de balletjes wil spelen. Na Survivor en The Burning Heart. Graag tot morgenmiddag.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Get Down zingen de Backstreet Boys. Dat is op zich niet het probleem, maar terug recht geraken tegenwoordig wel. Daar hebben we al eens een handje voor nodig. Eerst het nieuws nu van 4 met Thomas Everiks. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Piloten op Brussels Airport krijgen laserstralen in hun ogen. Genk neemt afscheid van Progeria-patiënt Michiel en exit Arnaud Delis bij Lotto Intermarché. Laserstralen op de luchthaven van Zaventem en die hinderen piloten die willen landen. Zo'n 5 piloten hebben daar melding van gemaakt. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Je hoort Koen Luppes van de politie van Dilbeek.
3: Het is heel gevaarlijk en we keuren het absoluut af. Er staan ook zware straffen op. Dus wij hopen heel snel de dader of daders te vinden van deze feit. Ik denk dat de daders vooral rekening moeten houden welke levens zij in gevaar brengen en welke risico's dit allemaal met zich meebrengt.
2: De politie start voorlopig nog geen onderzoek en wil eerst afwachten of er nieuwe incidenten opduiken om zo de daders te vinden. Rond deze tijd start de afscheidsplechtigheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die de verouderingsziekte Progeria had. Hij overleed vorige week. De ceremonie gaat door in het stadion van Racing Genk, omdat Michiel een hevige supporter was. Je hoort de voorzitter van de club, Erik Gerits.
4: Michiel wilde zijn uitvaart laten plaatsvinden op de middenstip. We gaan dat proberen voor hem zo mooi mogelijk te regelen. Er gaan heel wat mensen komen die hele mooie woorden voor Michiel over hebben. Er zal mooie muziek zijn en ik denk wel dat dat een heel mooi pakkend afscheid gaat zijn van iemand die dat ook absoluut verdient.
2: En dan nog een transfer in het wielrennen, want Arnaud Delis gaat naar Tudor Pro Cycling. Hij tekent daar een contract tot 2030. Dat maakt zijn nieuwe ploeg zelf bekend. Hij verlaat dus Lotto Intermarché, waar hij eerst bij de belofte reed en nadien ook bij de profs. Arnaud Delis is 24. Hij haalde in zijn carrière al 35 profoverwinningen. Deze namiddag overwegend droog. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plaatsen toch nog kans op een bui, maxima rond 23 graden. Morgen start regenachtig bij 24 graden dan. En ook woensdag en de dagen nadien wisselvallig, maar het weekend dat ziet er dan weer zonniger en droger uit.
1: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier aanschuift. Op de Brusselse buitenring 24 minuten extra tussen Machelen en Jette door een ongeval. En op de Antwerpse ring schuif je ook aan richting Nederland. 20 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En richting Antwerpen een kwartier op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst.
5: Dit is Joe
6: met Anne van Elzen.

De Pascal die vat het goed samen, meneer, in een Joe-app. Hè. Iets minder sunny dan de vorige week, maar wie was er nog zo content deze nacht toen je hoorde dat het aan het regenen was? Ik heb eigenlijk echt wel een vreugdedansje gedaan, maar ik ben ook eens benieuwd hoe lang het gaat duren voor we er weer over beginnen te zagen. Noël, die had hier een geweldig schoon gedichtje gestuurd. Was niet voor mij bedoeld, maar wel voor jouw vaste duo hier in de avondspits. De Kok en de Koning, maar die hebben nog een beetje verlengingen met hun vakantie. En tot dan neem ik hier met heel veel plezier nog de avondspits over. Al begon met een dag precies ietsje meer gelijkend op de ochtendspits. Want om 4 uur vannacht opgestaan, de oudste dochter, 16 is ondertussen, die vloog vanochtend voor de eerste keer helemaal alleen op reis. Om 6:30 zwaaide ik haar uit met een heel klein hartje. En zij was eigenlijk opvallend rustig. Ik was eigenlijk klaar om persoonlijk dat vliegtuig achterna te gaan lopen. Maar kijk, ze is goed aangekomen ondertussen. Grote stap voor haar en een giant leap voor de mama. Nog meer goed nieuws. Binnenkort keert ook Viva La Vida terug op jouw zondagvoormiddag. En de mosterd voor die lekkere sandwich, die komt natuurlijk van bij Coldplay. Hele goede middag en...

kan die man mij trouwens even bijpraten wat tegenwoordig de relatiestatus is van Chris Martin van Coldplay? Want ik weet het niet meer. Zeg, net voor het nieuws van 4:30 krijg jij hier de muzikale afstandsbediening, want er zit nog een gat in onze playlist. Welk nummer heb jij vandaag nodig? Iets zonnigs misschien, om dan toch die grijze maandag uit te gommen. Een stevige plaat om die middagdip bij het koffieapparaat achter te laten. Of een tegelplakker voor wie nog altijd emotioneel herstelt van Rijvers. Stuur je nummer en je reden via de Joe-app. En wie weet schuif ik jouw keuze straks in dat laatste gaatje voor het nieuws van 4:30. Ik ben heel benieuwd, zie, of jullie ook goed wakker zijn vandaag.

0: Er valt hier voor een aantal mensen het een en het ander te vieren en daar hoort een gepaste plaat bij. Heb jij nog een speciaal verzoek, een plaat die hoort bij deze maandag 17 augustus en zou je die nog graag voor 16:30 willen horen, dan moet je hem doorsturen, hè, in de Joe-app. De Bengals en Manic Monday, dat hoef je aan niet te doen, want die komt er zo meteen aan.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

Ja, dan Andy wil I Don't Like Mondays horen, maar dat is iets te veel in dezelfde strekking als deze Bengals en Manic Monday. Serge zegt ja voor de verjaardag van Jessica, Ricky, Epovri, Sarah, Perkit, Jamo, maar daar is Anken al op losgegaan vanochtend. En Pommelien Thijs met Atlas, die wordt ook gevraagd, maar die hebben we ook al gedraaid vandaag. Dus mochten jullie nog verzoeken hebben die nog niet gespeeld zijn, dat zou goed zijn. Laat maar komen in de Joel-app.

0: krijgen hier een kleine klacht binnen in de Joe-app. Tanka Capozzi, die zegt, draait Eros Amarazzotti, ging ik zeggen. Ramazzotti, maar eens. Want de Italiaantjes die worden vaak over het hoofd gezien. Ah, wel, ik heb dat gevoel nu niet. He, zo Zucchero, Eros, wij draaien die toch regelmatig, denk ik dan. Maar om echt fluitend deze namiddag door te gaan en met een beetje meer pit, want daar wordt ook veel naar gevraagd in de Joe-app, heeft een bijzondere groep de playlist nu ingepand. Het is Andy die hem had aangevraagd. God is the DJ.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: sabiet hebben wij iets superplezant om te winnen. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je nu van Thomas Everiks. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In het stadion van voetbalclub Genk vindt op dit moment de afscheidsplechtigheid van Michiel van de Weert plaats. Dat is de jongeman die de ouderdomsziekte Progeria had en die vorige week overleed. Een paar duizenden mensen zijn daarvoor afgezakt naar Genk. Onder hen ook bekende gezichten, waaronder Karen Dame, Average Rob, William Bouva en James Cook. Michiel kreeg ooit de prognose niet ouder te worden dan 12. Hij werd 28. Vijf piloten die wilden landen op de luchthaven van Zaventem hebben laserstralen in de cockpit gekregen. De politie start voorlopig nog geen onderzoek omdat het nieuwe incidenten wil afwachten en zo hoopt de daders te pakken. Ik moet het niet uitleggen, maar laserstralen in de ogen van een piloot zijn bijzonder gevaarlijk. En dan nog een wielertransfer met Arnaud Delis, die tot 2030 getekend heeft bij Tudor Pro Cycling en dus exit Lotto Intermarché. Daar reed hij eerst bij de belofte, nadien bij de profs. Delis is 24. Deze namiddag overwegend droog. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plaatsen kans toch nog op een bui. Maximaal rond 23 graden. En morgen start regenachtig bij 24 graden.
0: Aanschuiven op de Antwerpse ring richting Gent. 22 minuten tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. En 20 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Antwerpen E19, 18 minuten erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E313, 11 minuten tussen Randst en Antwerpen-Oost. En 13 minuten op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette.
2: Dit is Joe.
3: Met Anne van Elzen.

als het dan niet van de zon is dat je goed gezind wordt, dan is het wel van deze Jelly Roll. En I'm good, I'm good. En jij misschien binnenkort ook? Rotverwend zijn we geweest deze zomervakantie wat het weer betreft. Zon, zon, zon. Voor sommigen zelfs te veel zon. Ja, nooit gedacht dat we dat gingen vertellen. Tropische temperaturen, geen druppeltje regen bijna. Maar ja, zoals we gemerkt hebben, daar komt nu stilaan verandering in. Het gaat veel regenen deze week, zo wordt voorspeld. Heel goed voor de plantjes. Minder leuk voor de mensen die ook hun kinderen moeten entertainen of jongeren. Maar dan heb je natuurlijk altijd Joe to the rescue. Want ik mag de hele week gezinstickets weggeven voor Sparks. Sparks, dat is een groot, megagroot indoor sportpark met meer dan 50 sporten onder één dak. Wat dacht je bijvoorbeeld van een vrije val van op 2000 meter? Bijlwerpen, boogschieten, muurklimmen, Formule 1 rijden. Echt waar, het is ongelooflijk. Nu, als jij dat gezinsticket van vandaag wil winnen, dan moet je zo meteen vooral heel, heel, heel goed jouw oren spitsen. Want ik ga een nummer draaien waar je een sport in kan herkennen. Als jij weet welke sport er in het nummer van vandaag zit, dan moet je die sport doorsturen via de Joe-app. En uit alle juiste antwoorden kiest onze computer dan één winnaar. En omdat we nog allemaal een beetje zo tussen de twee vakantie werk. Allee, we zijn er allemaal, we hangen er wat tussen. Laten we zeggen dat de eerste een binnenkoper is. Dus welke sport zit verstopt in dit nummer?

0: Voor dat gezinsticket van Sparks, welke sport zat hierin verstopt? En we hebben toch lolbroeken in de Joe hebben. Evi stuurt langlaufen. Ja, niet. Maar in ieder geval, we gaan dat hier dus elke weekdag weggeven. Dat is een groot indoor sportpark. Je hebt er eentje in Antwerpen, Gent en Hasselt. En we hebben vier gezinstickets die we... Nee, niet vier gezinstickets, dus één gezinsticket. Maar dat telt eigenlijk voor vier personen. Zo moet je het zien, hè. Meer dan 50 sporten onder één dak. Dat is echt geweldig, zeker met deze regen enzovoort. De sport, die was denk ik vrij duidelijk. Was gewoon nog kwestie om op tijd door te sturen in de Joe-app. De winnaar, die wordt zo meteen gekozen. Onze computer gaat nu aan de slag.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Ja, ik ga ook moeten bellen. Hè? Ja. Met iemand die misschien wel een geweldige prijs in de wacht heeft gesleept. Dimitri uit Merelbeken, een hele goede middag.
1: Hallo, goedemiddag. Hallo.
0: Goedemiddag Dimitri. Zeg, hoe ziet het eruit bij u? We zijn nu 17 augustus. Is de verlof al geweest?
1: Ja.
0: Of moet die nog komen?
1: Het verlof is al gepasseerd, ja.
0: Oh, en naar waar zijn we geweest?
1: Wij zijn naar het Schwarzwald gegaan in Duitsland, ja.
0: Oh, het schijnt dat dat zo schoon is. Ik kende vroeger zo de Schwarzwaldkliniek, hè? Dat was zo'n programma op televisie. Wat hebben jullie er allemaal uitgestoken?
1: Ah wel, wij hebben vooral gewandeld met de kindjes eigenlijk. Oh. Eigenlijk elke dag gewandeld, ja.
0: Fantastisch. Dus, krijg je die kinderen zo ver om zo goed te wandelen?
1: Ja, maar we zijn dat gewend. We hebben dat al vrij snel gedaan. En ze vinden dat leuk, maar het is ook wel zijn uiteraard wandeling met zo wat klimmen en zo. En dat vind ik wel zeer leuk.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ik lees hier Leon en Marilou 9 en 6. Schitterend zeg.
1: Ja, inderdaad.
0: Oh, geweldig. Zeg, is die Marilou geïnspireerd geweest door het nummer van Clouseau? Oh, Marilou.
1: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat we dat op een andere manier hebben gehoord. En dat we dat wel een mooie naam vonden.
0: Ja, Marilou. Absoluut.
1: Dat is een mooie naam.
0: Dus ik merk al wel dat jullie een sportief gezin zijn. Dus dat kan van pas komen, hè, in zo'n Sparks natuurlijk. Dat indoor park, ik denk voor jullie interessant. In Sint-Denijs-Westrum is er eentje. Dat is niet al te ver, hè, dus dat is ideaal. Maar we hadden natuurlijk die hele moeilijke opgave. Welke sport zat er verstopt? Oeh, spannend, spannend, spannend. Je kreeg deze
1: mag
0: te horen.
1: Mag ik het al zeggen, ja?
0: Nee. Wacht, ik ben even aan het zweten. Dat, ja, je mag het zeggen, Dimitri, wat denk je?
1: Oké, het was fietsen. Ook een van mijn hobby's, ja.
0: Dat heb je fantastisch goed gespeeld. Het is gebeurd. Ja. De eerste winnaar hebben we binnen, Dimitri. Samen met Leon en Marilou, het hele gezin, kunnen jullie geweldig gaan genieten van dat indoor sportpark Sparks. Onder andere in Gent, maar ook in Hasselt en in Antwerpen. Goed gedaan. Goed gedaan.
1: Oké, dankjewel.
0: Zeg, en de kindjes bij jullie thuis, kijken die een beetje uit naar school? Of beginnen die al af te tellen terug?
1: Het valt mee, maar kijk, ze zijn nu op kamp. Dus nu zitten ze nog volop in die... deze week zijn ze op kamp, maar ze kijken wel ook al uit van naar school, denk ik. Toch wel een beetje. Ja.
0: Dat begint.
1: Zeker.
0: Oké, en dan mag jij hen straks na het kamp het fijne nieuws vertellen.
1: Ja, kijk. Ja, natuurlijk.
0: Zeg, ik had het daar net over zweten. We gaan nu nog een beetje zweten, maar dan met Inner Circle Sweat. Alalalong. Veel plezier daar, Dimitri. Salut, hè.
1: Argus, bedankt.

Loor die stuurt hier een berichtje in de Joe App. Ik werk nu sinds een halfjaartje bij Sparks in Antwerpen als student. Het is echt de moeite om langs te komen. Sporten zoals boogschieten, Formule 1, paardrijden. Maar ook sporten die je meer ziet, zoals voetbal en basketbal, die je hier bij ons kunt vinden. Voor elk wat wils daar. Dus kom maar af en wie weet zie ik jullie in Antwerpen. Maar je kan dus ook naar Gent of Hasselt. Miami, dat weet ik niet hoe dat daar zit. Miami. Will Smith die woont in L.A. en die zijn huis en domein is zo groot dat dat zelfs een eigen postcode heeft. Echt waar. En de palmbomen in Miami die hebben hun eigen personal trainer. Zo zien ze er wel uit. En ook de turtles komen er.

onze kinderen betekenen ze het einde van de wereld, van de beschaving, ja of nee? Daarover gaan we het hebben na het nieuws van 5 uur. Maar eerst, ja, als de wereld dan toch vergaat, wil Miley Cyrus nog dansen, zoenen en haar schoonste kleed aantrekken. Eindelijk iemand met een praktisch rampenplan.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: En de kindjes met een iPad aan tafel, slimme vredesonderhandeling of pedagogisch misdrijf. Walter Dame velt straks een vonnis, maar eerst het nieuws van 5 uur met Thomas Everiks. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een emotioneel afscheid van Michiel van de Weert. Voorlopig geen staking op de luchthaven van Charleroi en de herexamens zijn gestart. Zo'n 2500 mensen nemen op dit moment afscheid van Michiel van de Weert. De jongen die vorige week overleed aan de verouderingsziekte Progeria. Onder hen natuurlijk familie en vrienden, maar ook bekende gezichten zoals Average Rob en Karen Dame. En ook fans van voetbalclub Genk.
4: Dat is een dierbare persoon voor ons en een heel bekende. En we willen onze steun betuigen.
5: Ik heb hem toch wel redelijk vaak gezien hier. Gewoon rondlopen als een echte Genkie. En ja, dat vond ik wel speciaal.
6: Een goede jongen, altijd positief in het leven. Ook als het niet gaat hoe het moet zijn. Kop niet laten hangen en doorgaan.
3: Het afscheid vindt trouwens ook plaats op de middenstip in het stadion van Genk. Een laatste wens van Michiel. Hij werd 28. De staking op de luchthaven van Charleroi is voorlopig afgewend. Dat laten de vakbonden van luchtverkeersleiders KAIS weten. Die zaten vandaag samen met de directie. De vakbonden willen onder meer een hogere premie voor nachtshiften. Op 21 augustus praten ze verder. Laserstralen op de luchthaven van Zaventem en die hinderen de piloten die willen landen. Zo'n 5 piloten hebben daar een melding van gemaakt. Dat bevestigt luchtverkeersleiders KAIS. Je hoort Koen Luppes van de politie van Dilbeek.
7: Het is heel gevaarlijk en we keuren het absoluut af. Er staan ook zware straffen op. Dus wij hopen heel snel de dader of daders te vinden van deze feit. Ik denk dat de daders vooral rekening moeten houden welke levens zij in gevaar brengen en welke risico's dit allemaal met zich meebrengt.
3: De politie start voorlopig nog geen onderzoek en wil eerst afwachten of er nieuwe incidenten opduiken om zo de daders te vinden. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn de herexamens vandaag begonnen. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens vandaag toch eerder gemengd.
8: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan. Hè?
9: Wat was je score in eerste zet?
10: Als een 8 op 20 is, dat viel wel mee.
9: Hopelijk nu 2 puntjes meer.
10: Ja, inderdaad. Het is genoeg, meer moet niet zijn.
11: Moeilijker of gedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
9: Je hebt er nog hoop in.
11: Ja, een beetje.
3: Zonder WK voetbal en hittegolf is dat denk ik nu toch wel iets makkelijker studeren. En dan nog een transfer in het wielrennen, want Arnaud de Lee gaat naar Tudor Pro Cycling. Hij tekent daar een contract tot 2030. Dat maakt zijn nieuwe ploeg zelf bekend. Hij verlaat dus Lotto Intermarché, waar hij eerst bij de belofte reed en nadien bij de profs. De Lee is 24, hij behaalde in zijn carrière al 35 profoverwinningen. We krijgen een droge avond met afwisselend opklaringen en het koelt af tot minima 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen nadien wisselvallig, maar het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
2: Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 12 voorbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne en 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen E19, 19 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E313, 18 minuten tussen Ranst en Wommelgem. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette, 11 minuten. En op de E40 tussen Sterbeek en Bertum, 10 minuten.
12: Dit is Joe.
13: Met Anne van Elzen.

Oh, ik zou zo graag een programma presenteren bij Joe. Zo met, allez, ik zeg nu zomaar een titel, hè, Het Juiste Uur. Met allemaal van dit soort muziek. Hoe goed zou dat niet zijn? Ik zou mij rot amuseren. En hopelijk jij ook. Jody Bernal, KC, Keno, Soul Sister, komt eraan. Maar eerst moeten we het eens even over iets hebben. Hè? Op restaurant. Ik ben gisteravond nog gaan eten met mijn schoonzus en mijn schoonbroer. De kinderen waren ook mee. Ik moet zeggen, die van 10 jaar, onze Jackie Lou, die heeft dan ook altijd wel haar iPad mee. Just in case. In veel gevallen loopt zij een beetje rond, babbelen we een beetje, maar die iPad is altijd wel mee. Je ziet het vaak, hè? Kinderen die muisstil aan tafel zitten met een iPad voor hun neus. Advocaat Walter Dame, die is daar helemaal klaar mee. Dat heeft hij verteld, geconfesseerd.

Dus even op uw gemak een geweldig dessert te eten of horen schermen. Gewoon niet thuis op restaurant aan een tafel. Of heb je nog tips om met je kind op restaurant te gaan? Uno bijvoorbeeld, dat is iets wat wij doen. Rummy Cup, ook ontdekt op vakantie, maar misschien wat moeilijker op restaurant. Laat het maar weten in de Joe-app.

0: De video killed the radio star, dat komt er zo meteen aan. En de iPad killed het gesprek, maar niet bij jullie zeg. Amai, zo weinig mensen die een iPad meenemen op restaurant om de kinderen een beetje te sussen. We overlopen zo meteen wat jullie wel doen.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

The Buggles, Video Killed the Radio Star. Zometeen Shakira en Zoo. Maar eerst moeten we het hebben over Walter Dame, die zich heel duidelijk heeft uitgesproken over zijn ergernis aan tablets. Onder andere wanneer hij bijvoorbeeld op straat rondkijkt in Antwerpen. Buggies met daarin kleine kinderen met een tablet in de hand. Of op restaurant ook. En dus vroeg ik aan jou van ja, wat vinden we ervan? Ik moet zeggen, bij ons gebeurt het af en toe. Maar de jongste dochter bijvoorbeeld, die zit de ganse dagen buiten bij ons, bij de dieren. En ook op de boerderij, als die dan eventjes op de tablet wil, dan vind ik dat geen probleem. Op restaurant gaan we ook altijd eerst proberen te babbelen. Of een spelletje Uno te spelen. Of ik heb ook zo van die Zweedse meubelgigant, die we allemaal kennen, zo een speciaal... Ja, wat is dat eigenlijk? Dat lijkt op een laptoptasje. Dat heeft aan de ene kant zo'n kussen. En aan de andere kant zo een houten... iets stevig, hè, dat je er zo'n klein bureautje van kan maken. En als je het open doet met de rits, dan zitten daar allemaal pennen in en zo om te kleuren. Of ze neemt een schriftje mee als dagboek. Maar Magda vindt ook dat Walter Dame gelijk heeft gedeeltelijk. Je moet natuurlijk met je kind bezig zijn. Andy zegt, wij gingen met onze drie jongens van kleins af aan op restaurant. Is nooit geen social media aan te pas gekomen. Rondlopen mocht van ons ook niet, want daar heb ik een hekel aan. Gewoon praten met elkaar op hun niveau. En natuurlijk ook een beetje het restaurant aanpassen. En geen vijf gangen menu kiezen in een stijf restaurant. Kelly die zegt, wij hebben wel een iPad toegelaten, maar altijd zonder geluid. Want tegenwoordig zitten meer en meer mensen, kinderen liever, op de iPad met geluid op. Verschrikkelijk. Ze geven dan de iPad om het kind rustig te houden, maar verstoren vervolgens wel ons gesprek met geluiden van filmpjes en spelletjes. Ja, dat is zoals mensen die op luidspreker bellen en zo, hè. En Carla die stuurt ook, als de kinderen op restaurant te veel kabaal maken, dan krijg je commentaar, maar als ze stil zijn door hun iPad, krijg je ook opmerkingen. Het is nooit goed. En Tom, ja, die maakt ook een punt, hè. Als je ziet hoeveel ouders zelf op restaurant met hun telefoon bezig zijn, is het niet moeilijk dat de kinderen het voorbeeld overnemen. Begin bij jezelf en geef het goede voorbeeld. Leg dat ding weg tijdens het eten. Hoe zou Shakira dat doen met haar

We moeten het straks eens hebben over schoenen. Die blijkbaar een hele nieuwe trend zijn van een Belgische ontwerper. Maar als je ze draagt, dan lijk je wel zelf ontsnapt van op de kinderboerderij. Ook nog berichtje van Christophe binnengekregen. Hij is van 71. Hij zei vroeger, de kinderen, dat was buiten gaan vissen, fietsen met... Ja, maar de zoon, die zat wel op de Gameboy. Maar hey, dat is een beetje iPad avant la lettre.

0: Kate Bush en Running Up That Hill. Ik ken een paar schoenen waar je zeker de helling niet mee gaat kunnen oplopen. Maar zoek het even op. Hè, doe mij een plezier. En zoek het even op, zodat je ongeveer weet waarover ik het heb. De Tabi-schoen. Echt waar. Dat is een Belgische ontwerper en die krijgt straks de halve wereld. En iets waar mijn voeten spontaan bezwaar tegen aantekenen. Stylist Jody van Geert die vertelt straks waarom dit de trend van het najaar wordt. Het ziet er een beetje uit als een schoen met een camel toe op de verkeerde plek. Half zes geweest. De hoofdpunten van het nieuws die krijg je nu van Thomas Everiks. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De afscheidsplechtigheid voor Michiel van de Weert is nog altijd aan de gang. We zijn bijna anderhalf uur ver, maar het is een goed gevulde ceremonie met persoonlijke teksten, live muziek en vooral veel emoties. Onder meer William Boeva, dat is een goede vriend van Michiel, nam het woord op zijn eigen humoristische manier. Daarover laten we een fragment horen in ons nieuws van zes. In totaal zijn er 2500 mensen bijeengekomen daar in dat stadion van Genk. En moeilijk ja, om dan toch door te gaan met de andere actua van de dag, maar er toch nog aan toevoegen dat er voorlopig niet gestaakt zal worden op de luchthaven van Charleroi. De vakbonden willen een hogere premie voor de nachtshiften. Vandaag was er een gesprek met de directie, dat is constructief verlopen en vrijdag wordt er voortgepraat. En nog nooit stond tennister Hanne van de Winkel zo hoog op de wereldranglijst, de 82e plek. Ze is daarmee 11 plaatsen gestegen. Elise Mertens blijft de beste Belgische op die ranking. Zij staat 22e. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt af tot minima 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het droger en 24 graden.
0: Zeven files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent, 12 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen, E19, 19 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. 18 op de E313 tussen Randst en Bommelgem. Op de Brusselse buitenring, 11 minuten erbij tussen Grimbergen en Jetten. En op de E40 tussen Sterbeek en Bertum, 10 minuten extra.
2: Dit is Joe.
3: Met Anne van Elzen.

0: feestpaleis. Dat zou ook in Beervelden denken. Clouseau was dit met Sven Thibault. Het was een dik feestje op Rijvers op donderdagavond. Maar ja, het was daar 4 dagen feesten. Zeg, misschien heb je al wel eens gehoord van een tabi-schoen. Indien niet, zoek het dan eens even op. Dat is een schoen met een gespleten hoefneus. Ja, hoe moet je het anders beschrijven? Het klinkt heel bizar, maar het is een ontwerp van onze eigen Belgische topontwerper, Martin. Maar ik hoop dat ik dat nu juist zeg, want ik weet echt niet hoe ik dat moet uitspreken. Martin Margiela, denk ik. Dat is wereldwijd aan een opmars bezig, die tapi-schoen. Waarom wil iedereen daar nu plots mee rondlopen? En hoe lang moet je nu eigenlijk bepaalde kleren of merken of trends op zolder bewaren voor ze dan alweer hip worden? Dat hoor je straks van Jody van Geert, dat is de stylist van de Sterren. Lisbeth die heeft het al eens even opgezocht, die schoen. En die zegt, dat trek ik niet aan, die schoen. Ik denk er nog niet aan. Ik word er al mottig van hem te zien, nog maar alleen die schoen. En Sandra die zegt ook, waarom zou een mens in godsnaam op hoeven willen lopen? Maar dat hebben ze ook over buffalo's ooit verteld.
1: Vanavond bij VTM, een schoenenweetal die je van je sokken blaast in Ik weet er alles van. En VTM 2 mixt brave huisvrouwen en uitgesproken sekslovers in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
5: Schat, wat denk jij van een jacuzzi?
6: Goh, ik ben meer voor bubbels.
5: Is dat hetzelfde?
6: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
5: Hoe dan?
6: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
5: Oh, la!
4: Happy bathroom to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
5: Hier in Temse
6: en in Roeselare. We'll be right back.

0: Niet de indruk dat we ervoor staan te springen voor die nieuwe trend. En blijkbaar is ook Nike op die trendbus gesprongen. Gert Kriekemans stuurt dat door, dat ze bij Nike ook zo'n Tabi-schoen hebben. Echt waar, echt waar, echt waar. Volgens mij ga ik deze trend toch echt wel heel wijselijk aan mezelf laten voorbij gaan. Want het zijn ook geen goedkope schoenen, hè. Maar goed, ja, van die populaire, bizarre Tabi-schoenen tot oude trends die dan toch plots ook weer terugkeren na jaren. Hoe werkt dat nu eigenlijk allemaal? Ik bel met Jody van Geert, de stylist van de sterren. Dag Jody, goedenavond.
1: Hey, dag, alles goed?
0: Bij mij wel, allee, tot als ik die schoen zag eigenlijk.
1: Oei, even keer in de maak.
0: Ja, ja wel, dus, ik zie het niet gebeuren, maar pas op, ik heb dat nogal van trends gezegd. En een paar maanden later liep ik er wel mee rond. Hè. Maar goed, met dit zie ik het niet. Zo die schoenen, hoe moet ik het uitleggen? Ik vind het eigenlijk gewoon een doorgezakte camel toe aan uw voet.
1: Zo aan een bokkenpoot van.
0: Ja, ja.
1: En dan eigenlijk, het is dan een trend toen dat jij, in je jonge jaren, was dat maar ook al bij met zo'n Margiela. Ja. Dus als je hem toen hebt laten passeren, dan gaat hem denk ik nu helemaal aan. Er voorbij gaan. Mm-hmm. Maar je merkt wel dat zoiets, eigenlijk de Buffalo's hebben ook zo'n revival gekend. Ja. En wij hebben dat eigenlijk een beetje geassocieerd met. Bij ons was dat een beetje heel fout, hè, vroeger.
0: Ja.
1: 20 jaar geleden.
0: Maar ik was ook goed fout toen. En nog altijd beetje, dus.
1: Ja, maar goed fout. Maar bon, ik heb het nooit gedragen. En nu is dat een coole schoen geworden. Mm-hmm. Die Buffalo's. Dus ja, dat kan bij deze ook. Pas op, dat is echt iets meer voor de modekenners. Ik denk dat dit is van, of je vindt het mooi, of je vindt het verschrikkelijk. Ik vind het gewoon, esthetisch is niet mijn ding. Gaat
0: ik
1: ging
0: zo vragen, want jij bent stylist. Jij snuift zo'n trend overal op. Jij ziet dat ook bij al die bekende sterren. En al, dan denk ik, wat vind je er persoonlijk van?
1: Oh, persoonlijk is het niet mijn ding, maar ik kan daar wel mee werken. Ik snap het wel in een styling, snap je? Mm-hmm. Dat is toch twee verschillende dingen. Maar het is niet mijn volle goesting, persoonlijk.
0: Nee,
1: hè? Maar ik kan het wel zeker gebruiken in een styling, dan kan ik het wel plaatsen in een kader, ik zal het zo zeggen.
0: Ja, ja, als het gaat over een fotoshoot met thema dieren bijvoorbeeld.
1: Thema dieren, in de zoologie.
0: Ja, in de zoologie. Nee, maar goed, dat zou dus. Het is ook niet goedkoop, hè. Dus, maar ja, weet je, dat heb je dan altijd mee van die trends. Dat begint dan met dan een duur merk en nadien gaan dan andere merken daar een goedkope
1: versie het overnemen.
0: Ja, voilà. Dus wie weet gaan we toch allemaal met bokkenpoten rondlopen. Wie zal het zeggen? Maar welke andere trends mogen we nog verwachten dit najaar?
1: Verwacht, het is te zeggen, ik vind bijvoorbeeld destijds al Bickenberg zo ook een schoen, weet je dat nog, die lederen schoenen zo, maar precies botinnen, en die hadden zo'n gat in hun hiel, met zo'n veter dat er doorging.
0: Hey.
1: Ik denk dat je dat nog kent, zo daar zo heel schone botinnen van Bickenbergs, met in een houten hak, zo'n blokhak, zo'n beetje combatje.
0: Ah. Ik weet het, was dat van Bickenbergs? Ja, maar ik weet wat
1: dat
0: wilt zeggen.
1: Bickenbergs, die schoenen.
0: Oh, die
1: was ik vergeten. En die waren super mooi. Nu, destijds was dat ook al 10.000 frank, 270 euro, spreek van 25 jaar geleden. Maar dat is wel iets dat ik denk, goh, die mag wel gaan terugkomen. Mm-hmm. Want dat is echt wel een topper geweest destijds.
0: Ja, want hoe lang belandt een trend eigenlijk in de koelkast vooraleer het opnieuw een trend? Hoe lang moeten we iets bewaren op onze zolder of weet ik veel, in welke doos?
1: In de laatste jaren. Het voordeel is wel, bij schoenen, als je daarin investeert, hè, die maat blijft hetzelfde. Laat ons zeggen, je schoenmaat blijft hetzelfde, je confectiemaat die wijzigt meestal met ouder worden. Hè.
0: Schoenmaat ook, dus, na elke bevalling een beetje.
1: maar kom, je pump staat misschien iets anders. Hè. Ja. Maar ik wil maar zeggen, het is toch 15 à 20 jaar dat je soms even moet op je tanden bijten. Hè. Maar ik heb dat ooit het verhaal, dit is het legendarische verhaal van Bart Peters en Lien de Gol. Mm-hmm. Lien de Gol had Bart dat altijd cowboybotten aan. Mm-hmm. En Lien de Gol had wijselijk gezegd, Bart, nu moeten jij die cowboybotten echt, nu moeten ze weg, de vuilbak op. Tot Bart had het gedaan. Een week nadien draagt Madonna in haar Don't Tell Me periode, de music periode met de cowboyhoed, cowboybotten. Dus Lien de Gol zegt, Bart, dat zijn die cowboybotten. En hij had ze braaf weggegooid. Lien was daar zeer, zeer teleurgesteld in op dat moment. Maar kijk, dus nooit te snel weggooien, zou ik zeggen.
0: Ja, wel, ik hou bepaalde items toch ook wel bij. Omdat ik dan denk, je weet nooit, over 20 jaar kan ik daar een van de dochters misschien...
1: En wat haal jij dan bij, Ann?
0: Ja, dat durf ik niet zeggen, want dat is echt lelijk. Dat zijn zo van die overzetboten die veel te veel geld gekost hebben, waar dat zo de schoenmaat aan de buitenkant opstaat van een merk dat eigenlijk ondertussen ook fout is. Ja, je weet het.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Je weet het.
1: Ja, een beetje dingen.
0: Bijhouden of niet, wat denkt u?
1: Ik zal ze toch even bijhouden, Je weet het nooit, hè.
0: Je weet het nooit. Zeg, en ook een beetje een oproep aan onze luisteraars nu, als jullie zoiets hebben van, die trend of die trend, die zou van mij ook nog eens mogen terugkomen, dan mag je het altijd doorsturen in de Joe-app. Zeg, Jody, wat is de kleur van het najaar? Dan nog even.
1: Oh, dat is toch wel heel veel Bordeaux, dat is iets. Bordeaux en kaki.
0: Ik dacht dat dat gepasseerd was.
1: Ja, blijven toch evergreens, veel bordeaux, kaki, tinten en alle soorten en beige. Wat ik heel opvallend vind is dat er in de winter tegenwoordig heel veel beige tinten komen. Ja, dat dat vroeger iets was van, doe maar donker in de winter, is dat toch iets wat nu niet meer zo... Ja, ja, er zit toch veel
0: dus
1: beige.
0: De kleur van ons interieur, ja, dat wordt nu eigenlijk ons de frappuccino-stijl, ja, voilà, gaat door in onze kledij. Merci voilà. Jody, dat we jou even mochten bellen hiermee.
1: Okay,
0: dat boekenpootje is bij deze voorgoed van de baan. Dag Jody.

Welke trends mogen dringend terugkomen van jou? Magda die stuurt, ja, korte rokjes en kleedjes. Het zijn nu altijd maar lange kleedjes en rokjes. Ja, dan denk ik, Magda, voor ons, ja, maar als je naar de jeugd kijkt, dat is toch allemaal heel kort, hè, denk ik. Dr. Martens schoenen, die mogen volgens Saar de Vos ook terugkeren. En Leopold, of Mirjam, die stuurt ons waar die naam, die Tabi-schoen, vandaan komt. Dat komt uit het Japan. Dat is eigenlijk, in Japan is er een bepaalde soort slippercombinatie schoen en daarin wordt een kous gedragen en zo krijg je dat hoef- of cameltoe-effect tussen de tenen. Ik heb er nog eentje voor je tot aan het nieuws van 6 en die is van Olivia Dean. So easy to fall in love.

0: Vanochtend zijn ze begonnen aan hun 11e seizoen, Sven en Anke. En ze hebben ook meteen al een gloednieuw plan uit de doeken gedaan. Als je het gemist hebt, dan vat ik het straks nog even voor jou samen. Na het nieuws van 6 uur, dat krijg je nu van Thomas Everiks. Goedenavond.
1: Goedenavond. Het afscheid voor Michiel van de Weert loopt op zijn einde. Boze daklozen in Brussel en een topscore voor tennister Hanne van de Winkel. Een emotioneel afscheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen met de verouderingsziekte Progeria die vorige week om het leven kwam. Zo'n 2500 mensen woonden die plechtigheid bij. Dat is daar op dit moment aan het aflopen. Onder hen ook comedian William Boeva. Dat was een goede vriend van Michiel.
2: Iemand met positiviteit, dat is zijn krachtigste wapen in een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed, dat zijn genoeg complimenten voor vandaag niet. Anders past uw ego straks niet meer in die urne.
1: De ceremonie vond plaats in het stadion van Racing Genk. Dat was de laatste wens van Michiel. Hij werd 28. Op dit moment zijn in Brussel verschillende dakloze en vluchtelingenorganisaties aan het betogen. Ze komen op straat tegen de beslissing van minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt. Die wil 1000 opvangplaatsen schrappen in Brussel in 2 weken tijd. Adrien Lecomte van de Federatie van Opvanghuizen.
3: De zeer korte termijn maakt een goede overgang onmogelijk, want mensen verdwijnen niet. Deze kinderen, vrouwen en mannen zullen op straat terechtkomen, terwijl de sector al overvol zit. Ook op het vlak van werkgelegenheid zal dit een drama zijn. Bijna 200 jobs zullen verdwijnen.
1: De organisaties vragen de regering liever om de beslissing terug te draaien, want ze vrezen dat er alleen maar meer daklozen zullen bijkomen. De staking op de luchthaven van Charleroi is voorlopig afgewend. Dat laat de vakbonden van luchtverkeersleiders KAIS weten. Die zaten vandaag samen met de directie. De vakbonden die willen onder meer een hogere premie voor nachtshiften. Nu vrijdag praten ze verder. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn de herexamens vandaag begonnen. Een herkansing voor wie er niet doorgeraakte in juni. Aan de UGent bijvoorbeeld. En daar waren de gevoelens toch eerder gemengd.
4: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan. Nee.
5: Wat als je score in eerste zit?
6: Als een 8 op 20 is, dat viel wel mee.
5: Hopelijk nu 2 puntjes meer.
6: Ja, inderdaad. Het is genoeg, meer moet niet zijn.
7: Moeilijker afgedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
5: Je hebt er nog hoop in.
7: Ja, een beetje.
1: Zonder WK voetbal en hittegolf moet dat toch iets makkelijker studeren, lijkt mij. En nog nooit stond tennister Hanne van de Winkel zo hoog op de wereldranglijst. Ze stijgt 11 plaatsen naar een 82e plek. Elise Mertens blijft de beste Belgische op die ranking. Zij staat op de 22e plaats. En de nummer 1 van de wereld blijft de Wit-Russische Arina Sabalenka. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt af tot minima 14 graden. Morgen start regenachtig. Na de middag wordt het droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen na 10 blijft het wisselvallig. Maar het weekend ziet er weer zonniger en droger uit.
0: Zonniger en droger, dat kennen we tegenwoordig. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten aanschuift. Richting Antwerpen E19, 26 minuten erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Richting Brussel E314, 18 minuten tussen Maasmechelen en Genk Centrum. Op de E19, 11 minuten tussen het UZ Antwerpen en Rumst. De E429 tussen Bierge en Mark, 17 minuten extra. Op de E40, 11 minuten erbij tussen Sterbeek en Bertum. Op de Antwerpse ring richting Gent, 14 minuten tussen Bergen en de Kennedy-tunnel en 10 minuten richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout.
8: Dit is Joe.

0: Ja, zo'n muziek bestond dus, hè, voor de MeToo-periode. De Dinky Toys and Can't Keep My Hands Off You. Isabel die stuurt een love Coco. Coco Junior, inderdaad, een super lieve, toffe mens. Vanochtend, Sven en Anke, ze zijn eraan begonnen. Hun 11e radioseizoen als overheerlijk knapperig duo. En onze ochtendvrienden die smeden alles graag een plannetje. Ah ja, zo hebben ze vanochtend een plan voor de allerlaatste vakantiedag uit de doeken gedaan. Ze gaan op maandag 31 augustus namelijk niet hier in Vilvoorde uitzenden. Maar waar dan wel, lieve vrienden?
1: Wij hebben gewoon Plopsaland afgehuurd.
2: Ja, volledig afgehuurd nu niet. We gaan met een hele groep luisteraars gaan we daar naartoe gaan. En jij kan er ook bij zijn. We geven elke dag de komende 2 weken rond 9:15 een familieticket weg. Daar kan je met maximaal 6 personen naartoe komen. Dus zijn al stevige families. En dan gaan we daar echt een fantastische dag van maken. We gaan ook live radio maken in de ochtend. En we hebben nog verrassingen in petto voor de mensen die daar zullen zijn. Maar ook voor de mensen die geen ticket hebben kunnen kopen. Dan ga je ook echt moeten luisteren op 31 augustus. Want we geven nog prachtige prijzen weg.
0: Ja, Sven en Anke dus vanuit Plopsaland op maandag 31 augustus. En als jij daar ook bij wil zijn, dan moet je morgen vroeg, wanneer Sven en Anke oproepen, een spraakberichtje van je.

31 augustus, hè, dan is het te doen in Plopsaland samen met Sven en Anke morgen vroeg. Dus heel goed opletten wanneer je gevraagd wordt om een spraakberichtje door te sturen. Trouwens, morgenavond ook weer nieuwe kansen om zo'n ticket voor je ganse gezin te winnen. Om een hele dag allerlei sporten tot wel 50 te gaan uittesten in Sparks. Dat is een indoor soort sportpretpark. Je hebt er eentje in Antwerpen, Hasselt en ook in Gent. Depeche Mode nu. Enjoy the silence.

0: 36 seconden. Zoveel geduld moet je hebben om zo meteen DJ-licious en Milo te horen met Forever Young.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.

0: vind dat eigenlijk echt een plezant liedje, hè? DJ-licious en Milo met Forever Young. In ons hoofd kan dat, maar... Just remember, we're forever young. Maar voor de rest is dat natuurlijk wel te zien aan de verpakking. Allee, het is top, want anders is het ook maar erg goed. Een nieuw radioseizoen, dat is vandaag van start gegaan met Sven en Anke vanochtend. Raf en Rani, die genieten van nog een beetje... Raf en Rani, wat zei ik nu? Sorry. Tom en Rani, die genieten nog van een beetje extra vakantie. En binnenkort komt ook Viva La Vida terug, een nieuw seizoen. Dat is mijn programma, ja, op zondagvoormiddag. Kijk er naar uit om weer een heleboel fijne, interessante gasten te mogen ontvangen. En de vraag waar ze echt gelukkig van worden, hè, maar ook waar ze stress van krijgen. Je moet wel nog even geduld hebben, want ik vlieg er weer in vanaf 6 september met Viva La Vida. Maar om terug al een beetje in de sfeer te komen, blik ik de komende week nog even terug op een aantal fantastisch fijne mensen die ik al heb mogen ontvangen. Vandaag is dat Kurt Rogiers. Nu Ruben van Gucht, die komt binnenkort met een programma op VTM Go, Happy Hour. Maar sinds mijn gesprek met Kurt Rogiers heeft Happy Hour voor mij een hele andere betekenis gekregen.
1: Maar op het einde van haar leven heb ik mijn moeder nog geleerd wat Happy Hour was. En ze kon bijna niet meer praten en zegt ze, Happy Hour. Ik zeg ja, dat wil zeggen dat er op een bepaald moment in de dag iets is dat je gratis krijgt. En tussen 2 en 3 kwam de zon in haar kamer. En dan zei ze, als ik er dan zat, zo... Ik zeg happy hour. Dus gelukkig uur. Dat is uw gelukkig uur, mama. Happy hour. Want ik kon bijna aan me praten. En toen, op een bepaald moment, was het vrijdag 26 januari. En we voelden, het is aan het voorbijgaan. Mijn vader zat erbij, Katrien, mijn zus zat erbij en ik zat erbij. Een verpleegkundige komt binnen en ze zegt, ja, op deze manier kan het nog lang duren. En terwijl ze dat zegt, doet mijn moeder... En zegt die verpleegkundige, heeft ze dit al gedaan? Nee, zegt die verpleegkundige. Ik denk dat ze wacht op toestemming.
0: Oh.
1: Je moet zeggen dat het oké is. En wij kijken naar elkaar van, We gaan rond dat bed zitten en we hebben allemaal haar handen vastgenomen. En het is 2 uur. En die zon op haar gezicht.
0: Oh.
1: En dat zonneken op haar gezicht. Ik zeg, mama... Het is echt goed geweest. Wij hebben de beste mama ooit gehad. Je hebt ons een prachtig leven gegeven. En ze deed... En ze was weg.
0: Amazing.
1: Happy hour. Bam. Ja. Weg. Mee met de zon.
0: Als ik het nu terug hoor, ik kreeg weer tranen in de ogen en kippenvel. Dit was trouwens de Viva La Vida plaat van Kurt Rogiers. Avicii, wake me up.

0: Ja, en hou die energie ook nog maar even vast, want zo meteen komen de Withstars eraan. A brand new day. Naar de hoofdpunten van het nieuws van Thomas Everiks. Goedenavond.
1: Goedenavond. De afscheidsplechtigheid voor Michiel van de Weert is afgelopen. Ze heeft een dikke 2 uur geduurd. In totaal zakten zo'n 2500 mensen af naar het stadion van Genk, waar die ceremonie plaatsvond. Onder meer de zus en de ouders van Michiel en ook comedian William Boeva, een goede vriend van hem, namen het woord. Michiel is de jongen die vorige week op 28-jarige leeftijd overleed aan de ouderdomsziekte Progeria. Er waren dit jaar al 234 natuurbranden in ons land. Dat blijkt uit cijfers van de UGent. En dat is zonder de brand die nu woedt in de Hogeveen gerekend. Het gaat al om dubbel zoveel natuurbranden als vorig jaar. 6 op de 10 van die branden ontstonden in Vlaanderen. En nog nooit stond tennister Hanne van de Winkel zo hoog op de wereldranglijst. De 82ste plek. Ze is daarmee 11 plaatsen gestegen. Elise Mertens blijft de beste Belgische op die ranking. Zij staat 22ste. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt af tot minima 14 graden.
0: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen E19, 17 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En op de Brusselse Buitering, daar moet je 10 minuten rekenen tussen Strombeek-Bever en Jette.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: Boys, dat zijn ook Mike Oldfield en Maggie Riley.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series, Benje.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.

die exotische bestemmingen die hier worden opgezomd. De Beach Boys en Kokomo. Ik heb hier net iets ongelooflijks gelezen, maar echt waar. Ongelooflijk. Stel dat je een tunnel zou graven dwars door de aarde heen en je zou er dus inspringen. Dat zouden maar 42 minuten onderweg zijn om aan de andere kant te geraken. Ik vind dat echt waar. Daar valt mijn mond van open. Nu terug naar dat spektakel van vorige week. Hè. De maan die tussen de aarde en de zon lijnrecht komt te staan.

Mike Oldfield, Maggie Riley en hun Moonlight Shadow. Er is iets blijven plakken, zoals Santanos poep op strand. En dat is de zomermix. Die mag hier de start van dat 11e seizoen van Sven.

0: Associatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea. Dit is
4: jou. Als je zin hebt in een klein feestje met alleen maar goede hits en classics, dan heb ik goed nieuws, want dat is exact wat je gaat krijgen deze avond hier bij Joe. Eurythmics en Belinda Carlisle zie ik bijvoorbeeld al in mijn playlist staan. Eerste nieuws van 7, dat krijg je van Thomas Everix. Goedenavond, Thomas.
5: Goedenavond. Een emotioneel afscheid van progeria-patiënt Michiel en Hanne van de Winkel schiet omhoog op de wereldranking. Vlaanderen heeft deze namiddag afscheid genomen van Michiel van de Weert, de jongen die vorige week stierf aan de verouderingsziekte progeria. Michiel nam zelf het laatste woord op zijn afscheid in een videoboodschap.
6: Ik hoop gewoon dat de mensen die achterblijven weten hoe graag ik ze gezien heb en hoe belangrijk zij voor mij zijn geweest. Je kunt nooit genoeg tegen iemand zeggen hoe graag je ze ziet. En je kunt nooit iemand vaak genoeg een knuffel geven. Uiteindelijk als iemand er niet meer is, denk je altijd, kon ik nog maar eens.
5: Zo'n 2500 mensen waren aanwezig op de ceremonie. Onder hen heel wat bekende Vlamingen. Comedian William Boeva bijvoorbeeld, een vriend van Michiel. Hij nam ook het woord.
7: Iemand met positiviteit, dat is zijn krachtigste wapen. In een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed, dat zijn genoeg complimenten voor vandaag niet. Anders past uw ego straks niet meer in die urne.
5: De plechtigheid vond plaats in het stadion van Racing Genk. Dat was Michiel zijn laatste wens. Hij werd 28 jaar. En nog nooit stond tennister Hanne van de Winkel zo hoog op de wereldranglijst. Ze stijgt 11 plaatsen naar een 82e plek. Elise Mertens blijft de beste Belgische op die ranking. Zij staat 22e. Nummer 1 van de wereld is de Wit-Russische Arina Sabalenka. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt af tot minima 14 graden. Morgen start regenachtig. Na de middag wordt het droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen nadien wisselvallig, maar het weekend wordt opnieuw zonniger en droger.
4: Eén file staat er nog op onze snelwegen. Op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Noord en Rumst staat hij. En daar moet je er 8 minuten bij rekenen.
8: Dit is Joe.
9: Met Stijn Smits.

Jackson Browne kreeg je. En daarmee is de toon gezet voor een gezellige avond hier bij Joe. Het nieuwe radioseizoen is zo goed als helemaal uit de startblokken geschoten. Dat betekent dat je avond ook weer zal klinken zoals een paar weken geleden. Het hitarchief is terug, de One Hit Wonder Battle ook. En wie graag alles een filmpje meepikt, die zal blij zijn om

Lisbeth stuurt in de app dat haar verlof ook gedaan is. En vanaf morgen weer werkendag. En nu sta ik te strijken achter mijn strijkplank. Goh, Lisbeth, strijken en Joe opzetten. Is dat wel een goed idee? Allemaal valse plooien dan volgens mij van het heen en weer bewegen. Of misschien is er Lisbeth kampioen in de Olympische discipline ritmisch strijken. Dat kan natuurlijk ook. Eurythmics kreeg je en Sweet Dreams Are Made Of These. Bij ons is The Voice van Vlaanderen alweer een tijdje afgelopen. Maar in Australië, daar is net een nieuw seizoen gestart. En weet je wie daar in de jury zit? Wel, Ronan Keating.

0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, juist.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
7: shine. Feesten begint in een Stijlaarts badkamer.
8: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
3: Denk ik jarig?
8: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
3: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
8: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
3: Oh.
7: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy birthday to you. Renoveert uw badkamer.
3: In Lier, in Temse
8: en in Roeselare.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we pannenkoeken.
10: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
9: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: My dreams are bursting at the seams.
1: De hele avond lang krijg je bij Joe nog platen die je van voor tot van achter kunt meezingen, zoals deze Owl City en Fireflies.
2: Movie Match.
1: Ik kreeg de afgelopen weken regelmatig het bericht in de inbox. Zeg, komt Movie Match ook weer terug? En op Joe Paradise Beach waren er ook een paar dames die in de studio kwamen vragen. Dat spelletje met die films, wanneer begint dat weer? Wel, dat spelletje met die films, dat is er vanaf nu weer elke avond. Movie Match, het meest makkelijke spel op de Vlaamse radio. Ik ga zo meteen een song spelen die in een film heeft gezeten. En als jij weet welke, dan maak je kans op 4 filmtickets als de computer jouw naam eruit pikt. Dus weet je welke film? Stuur de titel van de film dan door in de Joe-app. Het nummer zat trouwens in meerdere films, dus ik reken ze allemaal goed. Dit is de nieuwe opgave van vandaag.
2: Movie Match.

0: Een nieuw seizoen?
1: Dat betekent ook een nieuwe movie match. Crusaders kreeg je met Randy Crawford en Streetlife. Dat zat in een film. En om het nieuwe seizoen goed te beginnen, was het meteen een song uit een van mijn favoriete films, namelijk Jackie Brown. Heerlijke film van Quentin Tarantino, Tino uit de 97, met onder andere de geweldige Pam Grier en Samuel L. Jackson en Robert De Niro. Cathy van Este uit Roeselare, die wist dat. En we beginnen het nieuwe seizoen meteen op een goede manier, want Cathy nam de telefoon niet op. We gaan één ding afspreken: als je meedoet met een spelletje op Joe en je krijgt binnen de 4 minuten daarna een nummer dat je niet herkent, dan zijn wij het waarschijnlijk. Cathy?
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

Marieke uit Keerbergen, die heeft er een nieuwe regel bedacht voor Movie Match. Niet opnemen is niet gewonnen. Ja, Bieke, zo zou ik het in principe kunnen doen. Maar goed, er zijn ook mensen die stiekem op het werk meedoen en dan eigenlijk niet kunnen opnemen. Dus laat ik die regel maar niet invoeren. Bon Jovi krijg je met Always nog een kleine 2 weken en dan beginnen die aan hun Europese concerten. Hè. Maar goed, die spelen ze alleen in Ierland en de UK. Dus wij mogen op de kin kloppen. Vandaag ging Katty lopen met de 4 filmtickets dankzij Jackie Brown. Morgen een nieuwe kans en dan zoeken we een tiener

0: Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die borduur!
2: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
4: Kom dat nu niet doen.
2: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En krijg ik rozenblokjes?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: zo blijft het toch nog een klein beetje zomer, hè? Omi en cheerleader hier bij Joe.
1: Joe Popnieuws.
0: Het is maandag 17 augustus. Dit is Joe Popnieuws met The Cure, Bonnie Tyler en The Beatles.
1: Joe Popnieuws.
0: Dat er in 2028 vier films over de Beatles uitkomen, één voor elk bandlid, dat wist je misschien al, maar op de set werd afgelopen weekend een iconisch moment nagespeeld. De vier hoofdrolspelers, met onder andere topacteurs Paul Mescal en Barry Keoghan, die hadden een belangrijke opname afgelopen weekend waarbij ze de iconische Abbey Road albumhoes naspeelden. In exact dezelfde kleren als John, Paul, George en Ringo wandelden ze achter elkaar op exact hetzelfde zebrapad waar de Fab Four in 1969 ook overwandelde. Beelden van die opname die gaan nu viraal op social media. En dat is een mooi voorproefje voor wie niet kan wachten tot die films in de zalen te zien zullen zijn.
1: Joe Popnieuws.
0: Heel wat grote namen uit de muziekwereld hebben vandaag een open brief gestuurd aan de Britse premier Andy Burnham. Onder andere Robert Smith van The Cure, maar ook Tom York van Radiohead en Massive Attack hebben die brief ondertekend. Hun boodschap was heel simpel. Stop de plannen om naar olie te boren in een omstreden nieuw olieveld op de Noordzee voor de kust van de UK. De actie komt op een gevoelig moment, want ook in het Verenigd Koninkrijk zijn er heel wat hittegolven geweest die ook grote muziekfestivals hard hebben geraakt, die daardoor onder andere bijvoorbeeld nieuwe hitteplannen moesten opstellen. Volgens de artiesten in kwestie die de brief hebben ondertekend, maakt het nieuwe olieveld de klimaatcrisis alleen maar erger, terwijl het niks oplost voor de energieprijzen. En vandaag is zangeres Bonnie Tyler begraven. Ze overleed al op 8 juli op 75-jarige leeftijd in Portugal. Maar de begrafenis vond pas vandaag plaats. Er was een afscheidsplechtigheid in Swansea waar honderden fans zich hadden verzameld. En later deze namiddag vond dan in besloten kring nog een ceremonie plaats in Skewen, waar Bonnie Tyler is geboren. Afgelopen zaterdag werd de kist van Bonnie al door de straten van Mumbles gereden, een ander stadje in Wales waar ze een huis had en ze ook nog regelmatig vertoefde. En ook toen was de belangstelling groot, met duizenden en duizenden mensen langs de route, met veel applaus en ook veel bloemen die naar de lijkwagen werden gegooid.
1: Joe Popnieuws.

Dat was nog eens lang geleden. Circle in the Sand van Belinda Carlisle. En voor die Belinda Carlisle heb ik deze voormiddag de hele tijd in de keuken gestaan. Ik moest namelijk nog een verjaardagstaart bakken. Want Belinda Carlisle is er vandaag 68 geworden. Het is een katerkaar geworden trouwens. Zo'n cake, want iets anders lukt er niet. Zeg, ik heb er nog eentje voor het nieuws vannacht. En dat is er eentje om de beentjes en de heupen op te bewegen. Dit is Denise Williams hier bij Joe. Let's hear it for the boy.

0: zometeen bij Joe.
1: Iets van Pink spelen, dat is eigenlijk altijd raak. So What krijg je zo meteen bij Joe. En dit mooie duo komt er ook nog.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: De One Hit Wonder Battle is ook weer terug uit zijn zomerslaapje. Straks zet ik 2 toppers uit de 80's recht tegenover elkaar in de Joe-app. En we gaan ook nog wat dansen met Earth, Wind & Fire. Dat is voor zo meteen na het nieuws van 8 en dat krijg je van Thomas Everiks.
2: Goedenavond. Het vuur in Hoogevenen geraakt maar niet geblust. Het aantal natuurbranden bij ons is meer dan verdubbeld in 1 jaar tijd en 2 agenten raken gewond op het WK-hockey. 3/4 van Hoogevenen is al in de vlammen opgegaan. Het ziet er niet naar uit dat de situatie snel zal beteren, want de brandweer krijgt het vuur daar niet onder controle. Dat merkt ook collega Louise Buket, die daar is voor ons.
3: Er komt ook nog altijd rook uit de grond. En dat heeft er alles mee te maken dat hier ook onder de grond dat vuur woedt. 5 meter diep, dat komt door die turf, dat organisch materiaal dat hier ligt. Het is een oppervlakkige brand, maar doordat dat helemaal is uitgebrand en onder de grond ook is beginnen te woeden, gaat dat hier sowieso nog weken duren.
2: Onze koning kwam vandaag de brandweerteams zijn hart onder de riem steken. Er waren dit jaar al 234 natuurbranden in ons land. Dat blijkt uit cijfers van de UGent. De brand in de Hoogevenen nu is daar nog niet bijgeteld. Het gaat al om dubbel zoveel natuurbranden als vorig jaar en 6 op de 10 van die branden ontstonden in Vlaanderen. En in Waver in Vlaams-Brabant is dat zijn 2 agenten gewond geraakt tijdens het WK hockey. Dat meldt het parket. De 2 waren op de motor en gleden uit op het wegdek, vermoedelijk door een olievlek, terwijl ze een spelersbus aan het begeleiden waren. Over een half uur komen onze Belgische hockeymannen daar trouwens in actie, onze Red Lions. Zij spelen hun 2e groepsmatch tegen uitredend wereldkampioen Duitsland. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt af tot minima 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het droger, 24 graden dan. Ook woensdag en de dagen nadien wisselvallig, maar het weekend wordt zonniger en droger.
4: Dit is Joe.
0: Met Stijn Smits.

Earth, Wind & Fire. Let's groove and grooven, dat was er ook bij op Rijvers afgelopen weekend in Lievegem. Ik heb alleen maar leuke foto's en filmpjes zien passeren op de socials van Joe van op dat festival. Want ja, wij waren er ook van Joe en ook een paar collega's hebben er DJ-setjes gedaan. Onder andere Sven Ornelis, Jarne Ponnet, die je ook wel eens hoort in de ochtend als reporter. En Tom de Kok, die was er ook als DJ. Dus ja, we hebben ons plekje voor volgend jaar al gereserveerd. Met 65.000 bezoekers hadden ze daar trouwens een record in bij Rijvers. En de datums voor volgend jaar liggen ook al vast. Dat wordt 12, 13, 14 en 15 augustus voor Rijvers 2027. Mango Jerry nu bij Joe.

aan Pink. En je zou het zo misschien niet denken, maar Pink die heeft blijkbaar groene vingers. Ze heeft een eigen moestuintje en ze heeft afgelopen weekend haar eerste tomaten geoogst. En het zagen er goeien uit, hoor. Zo mooi rood en vlezig en sappig. Lekker tomaatje.

0: zijn wij fotoboeketten.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Oh, weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.

The Spice Girls, hier bij Joe en Say You'll Be There. En Mel C van The Spice Girls, dat is een grote liefhebber van voetbal. En ze gaat nu ook investeren in

wordt namelijk de shirtsponsor van de vrouwenploeg van Sheffield. Dat is echt cool om te zien, zo al die dames in hun rode shirts met dan vooraan in het groot Melanie C erop.

Of the Dove Get Going, Billy Ocean kreeg je hier bij Joe. Zometeen hebben jullie weer de macht om te bepalen wat er te horen is op je radio. Want ik zet zo weer een nieuwe One Hit Wonder Battle open. Dat is voor zometeen. Eerst nog Lady Gaga.

0: die heeft ook een meer rustige kant. En die kwam aan bod in deze hit van haar. Always remember us this way.
1: One hit wonder battle.
0: En ah ja, kijk, de one hit wonder battle is ook weer terug van weg geweest. De meest gemene battle die er is. Want ja, dan heb je als artiest maar één echte hit gescoord. En dan nog is er maar 50% kans dat we die ene hit nog eens gaan spelen. Want het ligt in jullie handen wat er zo meteen te horen is hier bij Joe. Als je de Joe-app nu open doet, dan zie je daar bovenaan de twee songs waar je vandaag uit kunt kiezen. Je tikt jouw favoriet aan en dan spelen we die straks misschien wel hier bij Joe. Het kost je helemaal niks, dus waarom zou je het in godsnaam ook niet doen? Vandaag heb je keuze tussen deze twee One Hit Wonders. That's just the way it is. Some things will never change. Het nummer kreeg later een tweede leven in Changes van Tupac, maar dit is het origineel natuurlijk. Bruce Hornsby and The Range and The Way It Is. En ja, ik weet dat hij had nog een B en een C-hitje, maar hij kon maar één keer de top 20 bereiken, die Bruce Hornsby. En dat was met deze The Way It Is. Daar kun je dus voor stemmen, maar je kunt in de Joe-app ook kiezen voor deze mooie. Some people can love. Het is eigenlijk al een nummer uit de 70s. Toen brachten ze deze song al eens uit onder een andere naam. Toen werd het geen hit. Maar toen ze in 81 het nummer nog eens uitbrachten onder de naam Champagne, toen werd het wel een hit. Klein detail trouwens, deze romantische ballad werd uitgebracht op Valentijnsdag. Dus het maakte het ultieme romance number. Bruce Hornsby of Champagne.

zo heb ik ze graag. De Jacksons kreeg je en Blame It On The Boogie. The One Hit Wonder Battle, die is na een zomerslaapje ook weer terug van weg geweest. En ik dacht meteen, ik ga eens twee toppers uit de 80's tegenover elkaar zetten. Bruce Hornsby en The Range, The Way It Is en Champagne en How About Us. Het was een redelijk duidelijke uitslag vandaag. En als ik op voorhand had moeten gokken, dan had ik gegokt dat jullie zouden stemmen voor The Way It Is van Bruce Hornsby en The Range. De vraag is alleen, klopt mijn voorgevoel? 29% voor de verliezer, 71% voor de winnaar. Dus dat is eigenlijk best een klinkende overwinning. Maar is het Bruce Hornsby of is het Champagne? We gaan eens luisteren. Oh, jullie hebben mij verrast. Champagne, dat was trouwens niet de drank, hè, Champagne. Die band was genoemd naar de plaats waar ze vandaan kwamen. Ietsje anders geschreven dan de drank. Met 71% de winnaars van de One at Wonder Battle.

Sweden, 12 points, want toen won Zweden het Eurovisie Songfestival met deze Charlotte Nielsen en Take Me To Your Heaven. Volgend jaar dan gaan we naar Burgas in Bulgarije aan de Zwarte Zee. Dat is vorige week bekendgemaakt. Nieuw is dat er blijkbaar ook opnieuw gesleuteld gaat worden aan de stemprocedure voor het Eurovisie Songfestival. Vorig jaar was dat al een klein beetje veranderd. Toen mocht je nog maar 10 keer stemmen op een land in plaats van 20 keer. En nu zou de procedure echt helemaal anders worden. Volgens ingewijden zal je voortaan niet op 1, maar op 3 songs moeten gaan stemmen, waardoor het tactisch stemmen een beetje uitgevlakt wordt, want je kunt dan niet meer voor maar 1 land stemmen. Je moet ook een nummer 2 en een nummer 3 kiezen. Het is een voorstel, het is nog niet goedgekeurd voor alle duidelijkheid.

Miami Sound Machine met Gloria Estefan. En volgend jaar zal er een mooi familiemomentje komen, want die Gloria Estefan die zal dan samen gaan optreden met haar dochter Emily Estefan. Dat gaan ze doen in de mooie Carnegie Hall in New York. Dat is zo'n prachtig, statig muziektheater met rode pluche zeteltjes. In maart dan gaan ze dat duo optreden doen. Zometeen bij Joe nog een classic uit de 80's, Alphaville Forever Young. Nu eerst Gorky, lieve kleine

0: Valentin, Bad Joe.
1: Hopelijk staan je dancing shoes niet te ver weg, want je gaat ze nodig hebben zo meteen. Superman Lovers komt eraan met Starlight en we gaan ook nog Van Kuskus dans doen. Wat stond er exact 30 jaar geleden op 1 in ons land? Een gokje? De Macarena misschien? Ja, straks kom je te weten. En Simply Red krijg je ook nog. Stars, zo meteen na het nieuws van 9. Dit is Thomas Everiks.
2: Goedenavond. Het blijft toekijken hoe de hoge venen verder afbranden. Een lichtpuntje voor de geëvacueerde inwoners daar. En onze hockeymannen die zijn aan het spelen. Driekwart van de hoge venen is al in de vlammen opgegaan. En het ziet er niet naar uit dat de situatie snel zal beteren. Want de brandweer krijgt het vuur daar maar niet onder controle. Dat merkt ook collega Louise Buket die daar is voor ons.
3: Er komt ook nog altijd rook uit de grond. En dat heeft er alles mee te maken dat hier ook onder de grond dat vuur woedt. 5 meter diep, dat komt door die turf, dat organisch materiaal dat hier ligt. Het is een oppervlakkige brand, maar doordat dat helemaal is uitgebrand en onder de grond ook is beginnen te woeden, gaat dat hier sowieso nog weken duren.
2: Onze koning kwam vandaag de brandweerteams een hart onder de riem steken. Goed nieuws voor de inwoners van Sauerbrood in de provincie Luik. Die mogen weer naar hun huizen. Ze werden dit weekend geëvacueerd door de natuurbrand in de Hoge Venen, maar omdat de wind gedraaid is, is het weer veilig om terug naar huis te keren. Het gaat om zo'n 500 mensen. 14 van hen hebben 2 nachten doorgebracht in een sportcentrum in Malmedy. En onze hockeymannen zijn op dit moment bezig aan hun 2e groepswedstrijd op het WK tegen uittredend wereldkampioen Duitsland. Het eerste of de 2e kwartiever is daar intussen net begonnen en het staat nog 0-0. De Red Lions die wonnen hun eerste groepsmatch. 3-2 werd het tegen Frankrijk. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt af tot minima 14 graden. Morgen start regenachtig. Na de middag wordt het droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen nadien wisselvallig. En het weekend wordt opnieuw zonniger en droger.
0: Dit is Joe. Met Stijn Smits.

vorige maand, in september, dan wordt het album waarop dit nummer stond 35 jaar jong. Op 30 september 1991 kwam Stars van Simply Red uit. Tegenwoordig doen ze dan zo heel vaak van die speciale verjaardagsedities als zo'n album jarig geweest is. Een re-release op vinyl bijvoorbeeld, met extra bonus of live tracks of een fotoboek of zo. Maar ik heb er in dit geval nog niks over gehoord. Simply Red houdt misschien niet van vieren. Don't

Dat is er eentje om de vuistjes in de lucht te steken. Superman Lovers en Starlight hier bij Joe. Zeg, elke avond gaan we ook weer opnieuw plaatsnemen in de teletijdmachine. Zo gaan we zo meteen naar 1996. Dat was het jaar dat Tom Leenaerts en Bart de Pauw tot 2 miljoen kijkers haalden met een tv-programma op zondagavond. Quizvraag van de dag.

0: Belgische klassieker A Day Keeps the Doctor Away. Lena kreeg je van twee Belgen.
1: Het hitarchief.
0: En vandaag houden we halt in het jaar 1996, want we nemen elke dag weer een duik in het hitverleden in het hitarchief. 96, dat was het jaar.

0: Waarin Sabine en Laetitia uit de kelder van Dutroux beter werden bevrijd, maar waarin helaas ook bleek dat de andere verdwenen meisjes, Anne en Eefje, en Julie en Melissa niet meer leefden. En 96 was ook het jaar waarin de Schalkse Ruiters voor het eerst op tv kwam. Op de BRTN was dat toen nog. En Bart de Pauw die hielden toen kijkers in de ban met reportages die soms wel en soms niet waar waren. Heel veel mensen die wisten dat nog. Onder andere Christel, Koen, Kathleen, Alain, Kelly, Petra en echt nog een race om andere. Ik ben een heel nummer van twee Belgen bezig geweest om digitale medailles uit te delen. Maar goed, hoe zag exact 30 jaar geleden de top 3 van de hitlijsten eruit? Wel, zo.
1: Nummer 3.
0: 96 had niet één, maar twee zomerhits. Dit was de eerste met dat dansje dat toen echt iedereen kon. Los del Rio en Macarena. Zelfs de Bomma liet haar looprek toen staan voor deze Macarena.
1: Nummer 2.
0: Dit was die andere zomerhit uit 96. Het was een Spaanse zangeres, maar de mannen achter de knoppen waren gewoon Belgen, Paradiso en Bailando. Maar wie stond er dan helemaal bovenaan? Wel, dat was de band van de vrouw die later nog een bloeiende solo-carrière zou uitbouwen, Lauryn Hill. Maar in 96 zat ze nog gewoon bij deze Fugees.
1: Nummer 1.

0: Heel vriendelijk is dat eigenlijk niet, hè? Zwijgen en dansen. Shut up and dance. Walk the moon.
1: Joe. De leste zijn de beste.
0: Ook de leste zijn de beste is er weer, want je weet, ik hou ervan om de avond altijd in schoonheid af te sluiten. En dat doe ik dan graag met de beste song van de hele avond. En daarvoor reken ik graag op jullie muzikale smaak, want ik weet dat jullie alles met leuke verrassingen op de prop kunnen komen. Wat willen jullie straks horen zo vlak voor het nieuws van 10? Dat mag bijvoorbeeld iets zijn van David Bowie, of iets van Bryan Adams, of iets van Clouseau, of Destiny's Child. Alles kan, zolang het maar gewoon een goede, leuke plaat is. Suggesties kun je sturen in de Joe-app.
1: De beste zijn de beste.

Lady in Red, waarover deze Chris de Burgh zingt, die bestond echt en het is later zijn vrouw geworden. Echt waar. De lessen zijn de beste, hebben jullie blijkbaar gemist, want ik kreeg echt heel veel en heel leuke inzendingen binnen. En greep uit het aanbod... Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Koen uit Wezenbeek wilde graag deze I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats om mijn eerste werkdag na het verlof af te sluiten. Och, arme Koen, het was zo erg.

Chris uit Balen stuurt Praga Khan met Breakfast in Vegas. Doet me denken aan de autorit naar het voetbal vroeger, zoals naar Johnny, volume all open en venster geopen. Waar is die tijd? Nou wel, Chris, die tijd zal zo rond 99, 2000 geweest zijn toen dit nummer uitkwam. Ook een hele leuke suggestie, maar echt wel lang geleden, die Breakfast in Vegas. Atomic. Jan uit Zonnebeek die had in de app gestuurd: ik zou wel graag Atomic van Blondie horen. Ja, ook wel een hele mooie. Waarom niet eindigen met een Belgisch topnummer? Pump Up the Jam van Technotronic stuurde Wilfried uit Bilzen-Hoeselt. Oh ja, zo'n Belgische classic? Misschien ook niet slecht, maar dan kan ik deze ook in overweging nemen. Brenda uit Maldegem stuurde die door. Hey Stijn, voor mij mag dat gerust de confetti zijn met The Sound of Sea. Dat zijn al heel veel goede suggesties. Ik heb nog niet echt gekozen, ik ga er nog even over nadenken. Straks weet je welke ik ga spelen.

0: fans van George Michael die zullen eind dit jaar of begin volgend jaar naar de bioscoop kunnen voor een nieuwe concertfilm. Die zal draaien rond de Faith Tour die hij deed in 88 en in 89. En tegelijkertijd zal er dan ook een live album uitkomen. Dat zou dan ook voor rond die periode zijn. Het zal waarschijnlijk eerder november zijn. Dat komt dan zo vlak uit voor de kerstperiode. En dat is dan natuurlijk geen toeval. Zometeen, de lessen zijn de beste. Het is een leuke geworden. Maar eerst deze A Great Big World en Christina Aguilera.
1: Say

0: Say Something.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Een mooie ballad van The Great Big World samen met Christina Aguilera. Mooi nummer om te eindigen, maar ik heb nog een beter.
2: Joe. De leste zijn de beste.
0: Wat dat gaat zo met de leste zijn de beste. Er is altijd nog eentje die beter is. Vandaag moet ik daarvoor naar Leen in Sint-Niklaas. Goedenavond, Leen.
3: Goedenavond.
0: Ja, ik zeg wel Sint-Niklaas, maar ik ben niet helemaal zeker of het Sint-Niklaas is op dit moment, want jullie zijn onderweg.
3: Ja, we reden net binnen.
0: Kijk, even om te duiden, jullie zijn onderweg van je vakantiebestemming en nu zijn jullie net thuis na een rit van ongeveer 1000 kilometer. Wat was het vertrekpunt dan?
3: De Ardèche in Frankrijk.
0: Oh, schoon hè, de Ardèche.
3: Ja, prachtig.
0: Was het er te heet of was het er te doen ondertussen al?
3: Het was er te heet.
0: Absoluut. Dus je bent blij dat je thuis bent? Of,
3: absoluut, is het ja. We waren echt heel blij dat we Vlaamse radio terug hadden, ook na al dat Frans.
0: Ja, dat snap ik. Ik ben ooit in Frankrijk ook eens doorgereden op reis en toen hoorde ik die UB40 afkondigen en die zei echt gewoon UB40. En toen dacht ik echt, dit is er eentje voor de boeken. Hé, je hebt wel een leuk verlof gehad, mag ik hopen. Het is niet alleen puffen en blazen geweest. Hoe lang zijn jullie weg geweest?
3: 7 dagen.
0: Ah ja, oké, dat valt nog best mee. Hè? En is het altijd Frankrijk of doen jullie af en toe ook eens iets anders?
3: Nee, we zijn ook wel eens naar Duitsland geweest. En we blijven wel binnen Europa, maar...
0: Wie zijn we trouwens?
3: Ik ben nu met mijn man onderweg naar huis. Maar de kinderen nu hopelijk horen dat we er net bijna zijn. Maar die gaan ook soms mee. Die zijn nu de eerste keer niet mee.
0: Ah, oké, het was jij en je man.
3: Ja.
0: Ah ja, ook plezant, hè? Zo'n romantisch uitje naar de Ardèche.
3: Ja, voor de eerste keer sinds lange tijd.
0: Ah ja, kijk, zie, dat gebeurt zo op den duur in een gezin. Dan gaan de kinderen niet meer mee. Hé, Leen, genoeg geleuterd over jouw reis. Allee, het zal ongetwijfeld een leuke reis geweest zijn, maar daar hebben de andere mensen weinig tot niks aan. Je had een heel fijn nummertje aangevraagd, omdat jullie bijna thuis waren. Ondertussen zijn jullie thuis, maar toen je het stuurde, was je bijna thuis. Welk nummer was dat?
3: Sweet Home Alabama.
0: Ah, voilà, zijn van Lynyrd Skynyrd. En jullie zijn er dus ondertussen, dus kan ik dat te draaien. Bedankt voor de fijne...
3: 100 meter, denk ik.
0: Oké, okay, goed. Dan ga ik het snel starten. Dag Leen, dag!
3: Ja, goed, dag!
2: Jo, de listen zijn de beste.

0: Zometeen duiken we samen de nacht in. En veel mensen gaan blij zijn dat het eindelijk wat cooler is. En met Tracy Chapman, Alison Moyet en Lenny Kravitz zorgen wij ook nog voor verkoelende muziek. Eerst krijgen we nog een nieuws van 10. Dit is Thomas Everiks.
1: Goedenavond. We moeten leren uit deze natuurbrand, zeggen experts. Onze hockeymannen die zijn aan het spelen en exit Alexander Bloks in Cincinnati. Ons land moet lessen trekken uit de zware natuurbrand die op dit moment woedt in de Hoge Venen. Dat heeft brandexpert Jan Bates gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor en dus moeten we beter voorbereid zijn.
2: Zo bijvoorbeeld weg te gaan harken of meer radicaal zoals dan in sommige landen zien tijdens grote branden een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuurbranden kun je niet tegelijkertijd op één plek 40 blusvliegtuigen gaan inzetten. Dus het heeft ook weinig zin dan om 40 blusvliegtuigen daar klaar te zetten.
1: 3/4 van de Hoge Venen is al in de vlammen opgegaan. Goed nieuws voor de inwoners van Sauerbrood in provincie Luik is dat. Die mogen weer naar hun huizen. Ze werden dit weekend geëvacueerd door de natuurbrand daar in de Hoge Venen. Maar omdat de wind gedraaid is en het weer veilig is om terug te keren naar hun huizen, mogen ze dat dus doen. Het gaat om zo'n 500 mensen. 14 van hen hebben 2 nachten doorgebracht in het sportcentrum in Malmedy. En onze hockeymannen die zijn op dit moment bezig aan hun 2e groepswedstrijd op het WK tegen uittredend kampioen Duitsland. Ze zitten daar in hun laatste kwart en staat daar voorlopig 1-0 voor Duitsland. En Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Hij werd in 3 sets geklopt door de Italiaan Coboli, 7-5, 4-6 en 7-5. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen start regenachtig in de namiddag. Wordt het droger, zo is het, 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend wordt opnieuw zonniger en droger.
3: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen de uitredende wereldkampioen Duitsland met 1-0. De Red Lions staan zo voorlopig tweede in hun groep. Enkel de eerste twee gaan door. Woensdag spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. En meteen ook al even vooruitblikken op morgen, want dan spelen de vrouwen, de Red Panthers zijn dat, hun tweede wedstrijd op dit WK tegen Spanje. Speelster Charlotte Anglebert verwacht een pittige wedstrijd.
2: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counterspelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
1: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. En de brand in de Hoge Venen verspreidt zich niet meer, dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Maar dat betekent nog niet dat het vuur onder controle is. De brandweer zal volgens de minister nog weken nodig hebben om het vuur daar te blussen. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren van Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren vond het, ondanks de nederlaag, geen slechte wedstrijd.
2: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting de halve finale te hockeyen.
1: De Red Lions staan nu tweede in de groep en de eerste twee gaan door. Woensdag dan spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. En meteen ook al even vooruitblikken op morgen, want dan spelen de vrouwen, de Red Panthers, hun tweede wedstrijd op dit WK tegen Spanje. Speelster Charlotte Anglebert verwacht een pittige wedstrijd.
3: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counterspelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
1: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA ontslaat topman Kevin Lamour, dat meldt Sky News. Lamour is de man die onlangs kritiek had op de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.

0: just like a song when we were young.
1: This is Joe Summer. Good times.
2: Good times.
1: Great
2: music.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.